Moeder zegt, is nu voor feesten geen tijd. Zoiets was nu een vermogen. Plotseling worden gebakjes gebracht. Koekjes, bonbons, chocola. Moeder verrast.

0: Het is nu 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoorde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met 1000 fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Listen, Matt, you ain't all of that, Cat. And Elwood, you ain't no good.
1: De beste classic hits. En een beetje van nu.

0: Het is nu 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

De best.

0: een dikke hit in de jaren 80 met dit nummer. Good Heart heette het. Het is 5 minuten voor 6:30. Straks praat hier bij over het nieuws uit Groningen. Dus even kijken buiten Groningen. In Drenthe bijvoorbeeld. De politie heeft gisteravond in Hoogeveen 6 mensen aangehouden. Onder wie enkele minderjarigen. Het is vandaag onrustig in het centrum. Ook eergisteren waren er 8 arrestaties. Vanwege wangedrag als het gooien van vuurwerk naar voorbijgangers. Het gaat vaak om minderjarige jongeren die onder meer op fatbikes door het centrum rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk afsteken en naar mensen gooien. Eerder probeerde de gemeente deze jongeren al onder controle te krijgen door de inzet van extra camera's en een samenscholingsverbod. Gisteravond ging het dus opnieuw mis in het centrum van Hoogeveen. Vanaf 2029 moeten veel huishoudens bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas en kan dus zorgen voor een lagere energierekening. Hybride waterpompen kosten zo'n €6.000. En minister O'Sullivan vindt dat ook wel veel geld.
1: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
0: Mensen die het geld niet kunnen ophoesten, kunnen een renteloze lening krijgen. En voetbal Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs voor het EK. In Doetinchem won het team van bondscoach Michael Reiziger met flinke Groningse inbreng met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina. Maar daarmee was het team er nog niet. Jong Oranje was afhankelijk van de wedstrijd Jong Noorwegen, Jong Israël. En dat lukt allemaal maar net. Maar volgens de bondscoach stond die wedstrijd niet op in de dugout.
2: Pas bij 3-0 heb ik gevraagd van hoe gaat het daar? En was eerst nog 1-0 volgens mij. En opeens kreeg ik een tikker 1-1. En dan stonden wij 3-0. En dan kijk je wel eigenlijk, dan zit je naar de klok te kijken. Hoe lang wij nog, want het was om dezelfde tijd. En hoe lang hun nog?
0: Ja, dat was ontzettend spannend. In blessuretijd kregen Israël nog een dot van een kans. Maar uiteindelijk bleef het daar 1-1. Nederland in de play-offs op weg naar het EK. Moeten wel gewonnen in de play-offs. Tegenstander wordt vrijdag bekendgemaakt. Het Groningse nieuws zometeen. Rob, wat heb je voor ons?
3: Dan hoor je dat de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van Donar gisteravond spectaculair eindigde. Hoe? Dat hoor je zo.

everyone.

0: en The Love Generation. 6:30, hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het COA waarschuwt dat steeds meer asielzoekers buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Volgens de opvangorganisatie wordt het zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen daar direct onderdak te bieden. De opvangorganisatie stelt dat acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn. Ook de extra noodopvang van het Rode Kruis voor asielzoekers die naar Ter Apel willen is inmiddels vol. Het tekort komt volgens het COA niet doordat meer mensen asiel aanvragen, maar doordat bewoners te lang in de opvang blijven. Procedures bij de IND en de rechter duren lang en ruim 18.000 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. Het COA roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen om te voorkomen dat asielzoekers op straat belanden. Stichting Groninger Dorpen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid per bus van vooral de kleine dorpen. Eergisteren werd bekend dat de afgelopen 6 jaar 342 bushaltes in onze provincie zijn verdwenen. Vooral in de gemeenten Groningen en Oldambt. De buslijnen zouden niet rendabel zijn. Maar dat zou volgens directeur Hielke Westra van Groninger Dorpen geen rol mogen spelen.
2: Onrendabele lijnen wil niet zeggen dat er daarmee geen goede verbinding is. Want nou, iedereen heeft denk ik uiteindelijk recht op een verbinding naar voorzieningen die verderop liggen.
1: Volgens hem worden vooral scholieren, ouderen en mensen zonder auto de dupe. De afgelopen week zijn meerdere meldingen gedaan van wolvenaanvallen in onze provincie. Op 30 september zijn bij meldpunt bij 12 twee aanvallen op schapen gemeld in Hellum. Een dag later sloeg een wolf toe in Noorddijk. Ook in Holwierde en, zoals je gisteren hier al kon horen, in Hornhuizen waren schapen het slachtoffer van wolvenaanvallen. In totaal 14 schapen kwamen om het leven. Deze 95-jarige gedupeerde hobbyboer is ervan geschrokken.
3: Dat niet moet gebeuren, hè? Ik ben gewend om afscheid te nemen van die, maar niet op deze manier. Ik ben hobbyist en in mijn goede jaren naar de keuring, tentoonstellingen. Maar dat is nu definitief voorbij.
1: Een motorrijder is gisteravond onderuit gegaan op de Eendrachtskade in Groningen. De man raakte daarbij gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Bij de overval maandagavond op een supermarkt aan de Wending in Delfzijl is niets buitgemaakt. Dat heeft de politie gisteren aan het eind van de middag bekendgemaakt. De winkel werd rond 7:30 overvallen, waarbij de dader dreigde met een mes. Het gaat om een donker getinte man met baardje van ongeveer 20 jaar. Hij is rennend gevlucht richting de Waddenweg. De politie wil graag in contact komen met mensen die meer informatie of camerabeelden hebben of de verdachte hebben gezien. En Donar heeft gisteravond de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen op spectaculaire wijze gewonnen van het Belgische Leuven. Het werd 81-78. Alex Merkvi-Latse schoot op de zoemen voor het einde van de wedstrijd. Vanaf eigen helft raak, waarna Martini Plaza ontplofte. Voor de Georgiër was het een jongensdroom die uitkwam.
4: Crazy, crazy. I mean, it's every basketball player's dream. And especially it was my dream since I was a kid. And I was always dreaming to those type of shots happen to me. And I'm glad it happened today at Groningen.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat je inderdaad droomt van zo'n buzzer beater, zoals het heet.
5: Geweldig, mooi als je erbij bent ook trouwens.
1: Ja, zeker. Ja, dat vond je helemaal gek.
5: Ja, fantastisch. Dankjewel.
1: Ja, meer daarover trouwens lees je op rtv.nl en in onze app.
5: Nieuws uit Groningen.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Pasveer.
5: We gaan het hebben over eten zometeen. In ons Loop het Vuur was de stelling gisteren namelijk voor een...

0: blik om ons lopend vuur van gisteren.
1: Lopend vuur.
0: Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over. Naar aanleiding van de uitreiking van de Michelinsterren. Afgelopen maandag was dat in Maastricht. Zo weten we dat restaurant Nassau, waar Martine Kerkhoff in Groningen eentje heeft ontvangen. En Herberg Onder de Linde in Aardewart. En Noordenhoogkerk, die behouden hun ster. En als je dan in Drenthe komt, net over de Grup, vind je in Zuid-Laren ook nog de Vlindertuin. Ook dat is een sterrenrestaurant. Nou ja, het kost wel wat geld om daar te gaan eten. Maar dan heb je ook wel een lange avond vaak. Want het is vaak veel gangen die je dan krijgt. Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over. Ik denk dat ik bij jou het antwoord wel weet, Sergej.
2: Nou, zeg het maar. Kop er maar in.
0: Dat jij dat niet doet.
2: Nee, normaal niet. Nee. Ik heb me één keer over laten halen. Ja? En dat is met veel dingen die onbekend zijn. Het was toch wel heel erg leuk.
0: Ja, hè?
2: Het was geen sterrenrestaurant, maar de prijzen waren er wel naar. Maar,
0: de smaak ook?
2: Het was een Italiaans restaurant en geen pizzeria, maar echt ja, super. Ik heb ontzettend lekker gegeten, ook van de dingen. Ik dacht, nou, laat maar, dan gaan we naar het volgende tafeltje. Nee, ontzettend lekker.
0: Ja, echt Italiaans. Ik heb het een keer in Italië gehad. We waren met Italianen mee naar een restaurant. Die dan ook gingen uitzoeken wat wij gingen eten, zeg maar.
2: Ja.
0: Nou, dat was wel echt heel...
2: Ja, zeker.
0: Ja, ik heb gisteren ook verteld, ik ben ooit één keer... maar er was een collega die nam afscheid of zo. Ik weet niet precies, maar toen kwamen we ook in een sterrenrestaurant... met een klein clubje mensen terecht. Ik zou echt niet... Het was lekker. Maar of ik daarna nog honger had, dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Want dat is een beetje soms de afdronk die je dan hebt van mensen... die zeggen van ja, het is niet heel veel. Voor mij viel dat best wel mee. Zo door de avond heen krijg je dat toch wel best veel eten.
2: Nou ja, neem je bij de kassa aan de hand de pepermuntjes mee.
3: Het zou toch erg zijn als je na zo'n avond duur uit eten gaan... nog langs een fastfoodrestaurant moet.
2: Even een happy.
3: Ja.
0: En twee hamburgers naar binnen gooien. Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over.
2: Ja, Greetje Pilon zegt... een maaltijd moet altijd goed zijn en smakelijk. Ik hoef geen kunst op mijn bord. Helemaal geen liflafjes. Komt nog bij dat ik mijn geld liever aan iets nuttigs uitgeef. Dus je zult Greetje daar niet aantreffen. Marga die zegt, ik wel maximaal één keer per jaar. En dan krijg je ook meer dan genoeg. Erik die zegt, ik ben het er absoluut niet mee eens. Mijn vrouw kan ontzettend lekker koken. Daarvoor hoef ik niet uit eten.
0: Ja, dat is ook een mooie inderdaad.
2: Ja, dat is ook wel zo. Ja, ik denk dan altijd aan mijn oma. Er is niemand die zo lekker kookte als zij. Zelfs niet in zo'n sterrenrestaurant. Gewoon lekker ouderwets.
0: Ja, dat is lief dat je dat zegt. Ja, mijn oma kon ook goed koken.
2: Ja, misschien hebben oma's dat gewoon. Dat zou heel goed kunnen.
0: Of als kleinkind vind je dat gewoon.
2: Ja, maar het was ook echt zo.
0: Mijn opa wees er altijd wel in op als oma naar de keuken was. Wat moest hem zeggen dat het zo lekker is, Mion.
2: Ja, nou ja, dat spreekt Harry van der Laan waarschijnlijk ook aan. Want hij hoeft geen show voor veel geld. Gewoon normaal. En Martin Hansma die zegt, je moet wel wat op je bord hebben. En niet naar het hoeven zoeken. Ja, ze maakt er altijd zo'n kunstwerkje van. Hè? En dan denk je van, het valt wel mee. Maar toch kan je redelijk je buikje rond eten, hoor. Theo die heeft een keer met zijn vriendin in Hoogkerk gegeten. En vroeger sloeg hij daar een kruisje of stak hij een kaarsje aan voor een dierbare. Die dat kerk, speelde ook mee. Ja, precies. Ja, dat is nu verbouwd. Hè. Maar over het algemeen heb ik voor een kwaliteitsmaaltijd dat geld niet over, zegt hij. Want het is wel erg prijzig.
0: Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over. Gisteren ons loop het vuur. Nou, dat viel nog best mee. 39% van de stemmers was het eens bij de stelling.
4: Goedemorgen, Edwin Pasveer.
0: Eet smakelijk bij ontbijt.

0: goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: 7:15 is het. We gaan het hebben over het weer. Het is, nou ja, we nemen vandaag toch een beetje afscheid van de zomer, denk ik.
1: Ja, dat liet er nou toch echt wel gewoon gebeuren. Ja. En gisteren was ook wel een bijzondere dag. Want er is natuurlijk die nevel en mist. En dan was de bewolking en er kwam er een beetje zon. En er was al genoeg om die temperatuur verder omhoog te brengen. En de reactie kwam ook. Maar we lagen op dat moment wel onder een koolfront. En dan is die boomlucht ontzettend koud. En gistermiddag om 4:00, dan kreeg ik dus de melding van Geert Molenma uit Delfzijl, dat er was richting Tjuchem, Maidhuizen, was een windhoos. En dat was ook heel mooi te zien op de foto's en het filmpje waar ik thuis stuurd kreeg. Dus de onstabiliteit is er inmiddels al. Nou, en daardoor gisteren de stad 12,5 graden op dit moment bewolkt in Dreug. In de barometerstand 1013 millibar. Die zakte wel verder weg. Visvliet 20 graden gisteren. 2/10 millimeter ook nog een buitje had. Bewolkt 11,5 graden. In een zwakke oost-noordoostenwind. En in roodschaal 19 graden guster. Zo'n 48 minuutjes de zon. Ja, het was night fall. En op dit moment bewolkt 2 kilometer zicht. En 12,5 graden. Nou, vandaag begint zo met nevel en mist. Het kan nog even wat verder dicht trekken. En wanneer dat weer optrokken is, is er nog veel bewolkt. Maar in de loop van de dag krijgt de zon wel volk de ruimte. De temperatuur die gaat met een zwakke tot matige zuidoost tot later op de dag noordwestenwind richting 19 tot 21 graden. Van momenteel neemt de bewolking nu nog 11 graden vanuit het westen regen. Vannacht 13-14 graden als minimum en trekt de regen voort. Komt de zon tevoorschijn, maar de volgende ook buien met een matige tot krachtige noordwestenwind een graad of 15.
0: En dan is het herfst. Dankjewel. Spreken over een uurtje verder.
1: Jo, tot zo.
0: Mooi. Zometeen praten we over de wolf in Groningen. Maar eerst hangt er iets in de lucht.

0: Love is in the air. John Paul Young in de ochtendploeg. Je hoorde Rob al hebben over de wolf. De wolf die terug is in onze provincie, althans actief terug is. Van, schijnt al wat rond te lopen her en der. Met name in het Lauwersmeergebied. In Warfum ging onze collega Wouter Holsappel gisteren de straat op. Daar is de wolf ook gezien. Wat vinden mensen daarvan, dat de wolf zo dichtbij lijkt?
1: Ja, ik denk dat het voor veel mensen wel heel vervelend is. Met de boeren enzovoort. Want het schijnt dat hij ook al wat te pakken heeft gehad. Dus ja. Ja, dat is vervelend.
2: Maakt u zich voor uzelf nog geen zorgen?
1: Nee. Ik heb 3 grote honden. Die zijn, dus ik heb daar geen last van. Nee.
2: Het is toch eigenlijk ook wel een heel mooi dier?
3: Vind je?
2: Zo'n wolf is toch wel bijzonder dat het hier zo rondloopt?
3: Ja, dat is vroeger, hè? In het sprookje van Roodkapje. Nee, ik hou er niet zo van, hoor. Ik ben niet zo avontuurlijk wat dat aan gaat.
4: Het maakt mij eigenlijk helemaal niks uit. Nee joh, ben je mal. Was er vroeger ook?
2: Ik ben wel een beetje de enige tot nu toe die gesproken heb die dat vindt.
4: Dat zal best, ja.
2: Merkt u dat vaker?
4: Nou, je wel eens. Jawel. Maar ik hou van dieren en daar kom ik van.
2: Ik heb het idee dat u zich niet zo druk maakt.
4: Nee.
2: Hoe komt dat?
4: Ja, weet ik niet. Gewoon rustig blijven en dan gaat alles goed.
2: En voor mensen die dan bijvoorbeeld schapen en dat soort dieren,
4: ja,
2: buiten hebben lopen?
4: Erg. Dat vind ik heel erg, ja. Dat klopt. Maar ja, hoge omheining.
2: Maar geen kogel?
4: Nee, natuurlijk niet. Gewoon vangen en dan, weet ik het, ergens onbewoond eiland.
5: We hebben ook een probleem gehad met vossen. En op een gegeven moment waren er te veel vossen. En die gingen natuurlijk de kippenrennen in. Dus er waren de kippen de klos. En dus ja, op een gegeven moment heb je een keer wat te veel aan dieren. En natuurlijk is het toch altijd zo dat als je ergens te veel van hebt, dan komt er wel weer een andere diersoort die dat als prooi heeft. En ik weet niet of dat bij de wolven is.
2: Die dat zou kunnen veranderen, dat is de mens.
5: Ja, nou, ik denk dat de wolf een beetje hoog in de rangorde zit van dieren. Maar als je nou vogels hebt, dan heb je bijvoorbeeld roofvogels die dan weer muizen of dat. Ik begrijp wat ik bedoel, hè?
2: Maakt u zich geen zorgen dat die wolf hier dan rondloopt voor mensen die bijvoorbeeld dieren hebben?
5: Ja, ik vind dat wel zorgelijk. Maar ik lig er niet wakker van.
3: Nou, ik ben er zelf niet zo'n voorstander van, hoor. Ik ben er ook wel een beetje bang voor.
2: Vooral voor uzelf of ook nog meer voor iets anders?
3: Ja, ook voor de dieren en zo. Nee, voor mij mogen ze wel de kogel hebben. Maar dat mag je niet hardop zeggen, hè? Ja,
2: heeft u toch gedaan?
3: Heb ik nou toch gedaan,
0: ja. Warfum gistermiddag met collega Wouter Holsappel. En over die wolf straks in het volgende uur.

dominante Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. Tijdje terug hadden we het in het lopend vuur over het weggooien van peuken op straat. Werd over het algemeen best asociaal gevonden. Het kan helemaal verkeerd aflopen als je dat probeert uit een auto. Dat verhaal vertel ik je straks na 7 uur. Nu, Alizé.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
3: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
2: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Nou, het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
4: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino de Leo de Messi.
2: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
5: Het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: Het COA waarschuwt dat door tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden, zegt het COA. Stichting Groningen Dorpen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid per bus van vooral de kleine dorpen. Sinds 2020 zijn in onze provincie 342 bushaltes verdwenen. De haltes zouden niet rendabel zijn, maar dat zou volgens Hielke Westra van Groningen Dorpen geen rol mogen spelen.
7: Iedereen heeft denk ik uiteindelijk recht op een verbinding naar voorzieningen die verderop liggen.
6: En de Tweede Kamer debatteert vandaag over het aardbevingsdossier. Het gaat vooral over de problemen bij de herstel- en versterkingsoperatie, vertelt verslaggever Daniel Telen.
8: Denk er bijvoorbeeld aan vraagtekens die gezet worden bij de betrouwbaarheid van versterkingsrapporten, bij de onafhankelijkheid van schadeopnemers in de hersteloperatie en de nieuwe werkwijze die het IMG vorige week aankondigde, waar best wat kritiek op is.
6: Meer nieuws, straks om 7:30.
9: Even na 7, er is verkeersinformatie, Sergej.
10: Ja, een file op dit moment op de N33 Veendam richting de Eemshaven. Vanwege wegwerkzaamheden staat het vast over een lengte van 16 kilometer. Tussen Siddeburen en Appingedam. De vertraging op dit moment is 6 minuten.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
14: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
15: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
14: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.

0: Onderweg met Sniffende Tears en Driver Seat op deze woensdag. Het is 7 oktober. Is nog mist of nevel in de ochtend? Zegt Harma, daarna is er bewolking. Ook zon, 19, 21 graden, zoiets ongeveer. En vanaf morgen ineens flink wat graden minder. En dan valt echt de herfst in. Eigenlijk vanavond laat al. Ja, en als je dan onderweg bent, net als Sniffende Tears. Dit is de maand, opgepast dus, waarin de kans op autoschade relatief groot is. Sterker nog, gemiddeld worden in deze maand de meeste schades gemeld. En bijna de helft ervan is het gevolg van een aanrijding. Heeft er natuurlijk alles mee te maken dat we ineens weer in het donker rijden. Dat zijn we even niet gewend. Dat het misschien regent, het wegdek nat is en dat er heel veel bladeren en takken op de weg liggen.
1: Ja, en soms ook die laagstaande zon.
0: Ja, ook nog.
1: Ga je ook parten spelen.
0: Ja, allemaal redenen om voorzichtig te zijn op de weg. En soms kan het je ook zomaar overkomen. Ik had ineens van de week ook een tikkie in de voorruit zitten. Ik denk een steentje. Ik had het zelf niet eens gehoord. Maar ineens zagen we een kleine oneffenheid in de voorruit. Maar dat gaat best snel hoor. Als je via de verzekering contact legt. In mijn geval zit glasschade er altijd bij in. Dan kon je gelijk een afspraak maken. En ik zat de volgende ochtend, namelijk gistermorgen, al bij zo'n reparateur. En een half uurtje later was het weer klaar.
2: Oh, nou perfect.
0: Ja, dat gaat best snel inderdaad. Ja. Ook verstandig, ze doen dat natuurlijk expres.
1: Ja.
0: Ruit vervangen, dat is natuurlijk hartstikke duur.
2: Ja.
0: Overigens, de tijd dat de verwarming weer aangaat, komt er natuurlijk ook aan. Heeft het Hart van Nederland opiniepanel onderzoek nagedaan. En wat blijkt, we gaan de thermostaat de komende tijd minder hoog zetten dan een paar jaar geleden. Wat deden we altijd? Nou, 2 jaar geleden zat het nog zo op 20 graden. Inmiddels zit het gemiddeld op 19,6 graden. Heeft alles te maken met de kosten natuurlijk voor de verwarming. Met nog een jaar staan, denk ik, toch op dit moment?
1: Nee, nog niet. Maar ja, goed, als het eind deze week echt wel fris wordt. Nou, misschien dat hij dan toch aangaat. Ja, nog voor de Zuid-Duitermarkt.
2: Ja, dat mag ook altijd dat hij het dan nog doet.
0: De thermostaat slaat toch ook wel aan als je gaat douchen of zo?
2: Ja, oh ja.
0: Ja.
1: Ik heb net ook nog een cv-monteur op bezoek gehad voor de tweejaarlijkse controle.
0: Oh ja, nou, dus die doet het nog, Rob.
1: Alles doet het nog.
0: En misschien binnenkort maar weer eens als het echt wat kouder is geworden, weer eens lopend vuur aan wijden. Altijd leuk, toch? Staat hij aan of staat hij niet aan? Nog even één dingetje. We hadden het laatst in ons lopend vuur over het gooien van peuken op straat. En overal de meerderheid zijn, dat is toch best wel heel asociaal als je dat gewoon op straat gooit. Dit is een gevalletje nogal onhandig. En misschien een heel klein beetje karma, maar je gunt het niemand. Er was een mevrouw. Die was in Noordwijk op een parkeerplaats. Daar Noordwijk in Noord-Holland overigens. En die zat lekker in een cabrio. Het is immers nog mooi weer, daar kan het. En die had een peukie. En die wilde ze uit het raampje gooien. Ja, van de cabrio in het raampje. Dat mislukte. En de peuk kwam terecht op de achterbank.
2: Oh.
0: En de auto vatte vlam. Ze konden zelf uitkomen, begon ook met blussen, de brandweer kwam erbij. Nou, de auto geblust, maar wel flink wat schade. Zoveel schade dat het voertuig afgesleept moest worden. Ja, het is een beetje onnozel natuurlijk.
1: Ja.
2: Als bakje in de auto toch wel handiger,
0: ja,
2: mevrouw.
0: Misschien inderdaad wel, ja. Misschien is hij vol, hè. Het is wel iets wat je meer in een film ziet, zo'n comedy-caper-achtige film, toch dit? Ja. Ook sneu, laat we eerlijk zijn. Goed, het is 12:07, de woensdag.

0: weken terug. Remco K. en Noosti Stom. Het is bijna 7:20. En dan rond 7:50.
1: Lopend vuur.
0: Mag je zelf weten wat je zegt. Ja, we hebben het in het nieuws al gehoord. Gistermorgen hadden we het er al over. Eén of meerdere wolven hebben afgelopen weekend toegeslagen in onze provincie. Schapen in Noorddijk en Hornhuizen waren het slachtoffer van een wolvenaanval. Straks laat ik je daar nog een reportage over horen. Over twee schapen die om het leven kwamen daardoor. Ja, die wolf die zorgt sinds zijn terugkeer in ons land soms voor felle discussies. Ook in de politiek. Is het dier hier nou welkom? Want natuur is natuur. Of moeten we iets doen om de wolf tegen te houden? Anderhalf jaar terug ongeveer, bijna 2 jaar terug, hadden we een stelling in het lopend vuur. Dit luidde, we moeten leren leven met de wolf. Nou, we zijn 1,5 jaar verder. Laten we die stelling er nog maar eens in gooien. Toen zei 25% eens overigens. Hoe is dat nu? Moeten we leren leven met de wolf, jongens?
2: Nou ja, ik vind dat de wereld sowieso niet alleen voor de mens is. Dat de dier daar ook zeker een plek heeft en moet hebben. Nou ja, we zijn toch wel redelijk dicht bevolkt. En ik kan me ook voorstellen, als je dus schapen hebt, dat je er helemaal niet op zit te wachten. Of als je met je kleinkinderen en de hond aan het wandelen bent, en er staat opeens zo'n wolf voor je neus.
3: Ja, in het bos.
0: In het bos, ja.
2: Daar schrik je denk ik ook wezenloos. Ja, ik vind het een heel moeilijke. Er is wel ruimte voor de dieren, maar je moet wel kijken waar het dier ook het beste past.
0: Ja, maar ja, die laat zich niet leiden, die wolf. Die kan hele stukken overbruggen natuurlijk.
2: Ja.
3: Ja, zeker. En we hebben de natuur ook aangepast natuurlijk, hè. Grote aaneengesloten stukken. Dus ja, we hebben er ook wel een beetje aan gewerkt zelf natuurlijk.
2: Nou ja, de optie Quiet Night staat er niet bij,
0: nee,
2: bij lopend vuur.
0: Nee, we willen wel graag een mening horen. Ja. Nee, vorig jaar had ik ergens een afspraak met iemand in Drenthe. En ik was veel te vroeg. Ik dacht, ach, hier is zo'n mooi bos. Ik ga even een uurtje lopen. En toen liep ik helemaal in mijn eentje door dat bos. En toen bedacht ik me ineens, wacht even, dit is ook het gebied waar die wolf rondbanjert. Wat doe je dan als je hem tegenkomt?
3: Ja.
0: Niet wegrennen, dat heb ik wel begrepen. Want dan ziet hij jou juist als een prooi.
3: Ja.
0: Maar ja, doe dat maar eens.
2: Ja, hoe reageer je op zo'n moment?
0: Stil blijven staan, denk ik.
3: Ja, dat denk ik dan ook, ja.
2: Of ook heel boos kijken.
0: Ja. Terugbijten.
3: Of zelf de aanval inzetten.
0: Ja.
2: Grommen.
0: We moeten leren leven met de wolf. Dat is onze lopend vuur vandaag.
2: Laat ons weten hoe je erover denkt. 050-3188-288. Bellen of hebben, het kan allemaal op hetzelfde nummer. En als je het makkelijker vindt, kan het natuurlijk ook via de Facebookpagina van Radio Noord.
0: Ja. 050-3188-288 inderdaad. En stemmen, dat doe je via RTV Noord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu, we moeten leren leven met de wolf. 29% van de stemmers is het daarmee eens. Zoals Bor.
4: Dat is een vriendelijke mening en praat mee.
0: Wat zei jij?
2: Dat is een vriendelijke wolf.
0: Ja,
2: dat is
0: een vriendelijke wolf inderdaad. Even kijken nog naar de jarigen op onze verjaardagskalender. Wie staat daar bijvoorbeeld op? Nou, bijvoorbeeld Michael de Leeuw. Oudspits van FC Groningen. Wordt vandaag 40 jaar voetbal nog, hè? Groen-geel toch, is het?
3: Ja.
0: Maartje van Wegen, toch jarenlang hoorde zij bij ons in de huiskamer. Was altijd op televisie, bij het journaal met haar talkshows, bij Nova. Zij wordt 76 jaar vandaag. Simon Cowell, van al die talentshows in Engeland en Amerika, 67 worden vandaag. Actrice Ellen ten Damme is ook jarig, 59 worden vandaag. En het is de verjaardag van Sam Brown, 62. Die kennen we van dit nummer vooral. We'll

0: Ze was ook achtergrondzangeres bij bijvoorbeeld Spandau Ballet, The Small Faces en Pink Floyd. Maar we kennen haar toch vooral van dit nummer, deze Sam Brown. En stop, vandaag is 62 geworden. Zometeen hier het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, het is een belangrijke dag voor iedereen in het aardbevingsgebied. Waarom? Dat vertel ik zo.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
3: Doei doei!
2: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het is 7:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De onduidelijkheid over het voortbestaan van de coalitie en Provinciale Staten duurt voort. Na meerdere gesprekken heeft de BBB nog altijd geen besluit genomen over haar plek binnen de coalitie. De partij heeft meer tijd nodig en zegt over 2 weken met een oordeel te komen. De coalitie staat onder druk door een motie van afkeuring die 3 coalitiepartijen steunden tegen coalitiepartner BBB. Maandagavond zat de fractie van de BBB opnieuw bij elkaar om de samenwerking met PvdA, GroenLinks en VVD te bespreken. Sam Maasbommel, universitair docent staatsrecht aan de rug, noemt de verhoudingen binnen de coalitie volstrekt verzuurd. De Tweede Kamer debatteert vandaag opnieuw over het aardbevingsdossier. Verslaggever Daniel Telen vertelt welke onderwerpen zoal worden besproken.
5: Het zal vandaag in Den Haag voornamelijk gaan om problemen bij de herstel- en versterkingsoperatie. Denk er bijvoorbeeld aan vraagtekens die gezet worden bij de betrouwbaarheid van versterkingsrapporten, problemen met schijnzelfstandigheid bij de NCG, vraagtekens die gezet worden bij de onafhankelijkheid van schadeopnemers in de hersteloperatie en de nieuwe werkwijze die het IMG vorige week aankondigde, waar best wat kritiek op is. Kortom, genoeg vragen dus voor de minister waar hij vandaag met een antwoord op zal moeten komen.
4: Het debat in Den Haag wordt bijgewoond door onder andere gedeputeerde Suzanne Top en een aantal wethouders van gemeenten in het aardbevingsgebied. De politie heeft gisteravond bij een 14-jarige fatbiker in Groningen een groot mes en meerdere soorten drugs aangetroffen. De jongen was staande gehouden omdat zijn verlichting niet functioneerde. De politie laat op Instagram weten dat ze de knaap heeft aangemeld bij bureau HALT. Dat is een instantie die jeugdcriminaliteit probeert te voorkomen, bestrijden en bestraffen. Jong Oranje met 4 spelers van FC Groningen in de selectie mag blijven hopen op deelname aan het EK voetbal volgend jaar. Dankzij een 4-0 zege op Jong Bosnië en Herzegovina en puntenverlies van Jong Israël mogen de belofte de play-offs in. FC Groningen spelers Tijmen Blokzijl en Tom van Bergen stonden in de basis. Van Bergen gaf bovendien de assist bij het openingsdoelpunt. De aanvaller kreeg vlak na rust zelf ook een grote kans.
6: Ja, ik kopte hem op de keeper, dus dat was zonde. Ik had hem misschien iets meer naar de grond kunnen koppen. Het was echt een geweldige bal van Oefkir. Precies zoals we hem getraind hadden eigenlijk. Dus ik had hem iets meer naar de grond moeten koppen, denk ik, in het verre hoekje. En dan was het kassa geweest, maar helaas had de keeper hem.
4: Zei Van Bergen bij ESPN. Vlak voor tijd kwam een andere FC Groningen-speler, Tycho Land, het veld in voor Van Bergen. Een 4e speler van de FC, Jorg Schreuders, bleef de hele wedstrijd op de bank. Komende vrijdag wordt bekend wie de tegenstander wordt van Jong Oranje in de play-offs. En Donar heeft gisteravond de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen op spectaculaire wijze gewonnen van het Belgische Leuven. Het werd 81-78. Alex Merkvilatse schoot in de zoemer voor het einde van de wedstrijd vanaf eigen helft raak, waarna Martini Plaza ontplofte. Topscorer gisteravond was Brendan Bergsma met 19 punten. En dat is best opmerkelijk, want de 25-jarige Nederlander speelt pas sinds kort op het hoogste niveau.
7: Ja, het is waanzinnig om mee te maken. Het is een jaar geleden had ik echt niet geloofd dat ik hier nu zou kunnen zijn. Dus ik ben heel dankbaar voor iedere dag en ik probeer elke dag mijn best te doen. En ik ben blij dat het op deze manier gaat. Ik probeer heel erg dienend te spelen altijd. En ik ben blij dat ik vandaag mijn ballen wel maakte. De afgelopen 2 wedstrijden ging het iets minder. Ik miste mijn dingetje een beetje. Maar ik heb het met de coaches over gehad. Die zeiden ook van, laat het gaan en vanzelf gaan ze weer vallen. En, nou, vandaag zie je dat in ieder geval alles er wel weer in valt. Dus blijf geloven.
4: Volgende week woensdag speelt Donar opnieuw in eigen huis. Dan is het Belgische Spirou de tegenstander. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
8: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
9: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
11: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
14: Ochtendploeg
15: met Edwin Pasveer.
3: Goedemorgen, de stichting Groningen Dorpen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van vooral de kleine dorpen. Nu steeds meer bushaltes verdwijnen.

0: Fleetwood Mac en Everywhere. Het is 9:30. Sinds het jaar 2020 verdwenen in onze provincie honderden bushaltes. Om precies te zijn 342. Volgens het OV-bureau hoeft dat geen probleem te zijn, omdat bussen daardoor minder vaak hoeven te stoppen en dus sneller kunnen rijden. Maar de stichting Groningen Dorpen maakt zich wel zorgen. Directeur Hielke Westra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom maakt u zich zorgen?
1: Nou, waarom maken we ons zorgen? Het versnellen van A naar B zijn kan niemand op tegen zijn. Dat is altijd fijn. Maar dat betekent wel voor inwoners van zeker wat de wat kleinere dorpen toch een wat grotere afstand naar de bushalte die afgelegd moet worden. En dat geeft toch een wat andere beleving van het openbaar vervoer. Het is ligt verder van je huis af. Dus ja, dat geeft zeker wel wat zorgen.
0: Ja, want schrok u toen u dat cijfer hoorde? 342?
1: Ja, ik vond het toch een flink aantal. Ook als je nog eens een keer weet dat vanuit het westenkant van de provincie nog niet heel betrouwbare cijfers waren. Dus ik denk dat het werkelijke aantal nog wat hoger ligt. Ja, dat zijn flinke aantallen. Dat betekent uiteindelijk ook voor heel veel mensen toch even wat een langere afstand naar de bushalte. En als je weer thuis komt, weer terug naar huis.
0: Ja, nou moet het OV-bureau ook iets, hè? Want er is natuurlijk steeds minder geld. Het moet allemaal goedkoper. En dus kiezen ze ook voor snelheid. Snapt u die keuze?
1: Mm-hmm. Ja, die begrijpen we ook wel. Het aantal buschauffeurs ligt nu niet voor het oprapen. En zo zijn er veel meer van dat soort zaken, waardoor je goed moet kijken naar efficiënt openbaar vervoer. Tegelijkertijd mag je niet uit het oog verliezen dat uiteindelijk iedereen recht heeft op openbaar vervoer in de nabijheid. Want niet iedereen is voorzien van een auto of heeft een rijbewijs of iets dergelijks. Dus openbaar vervoer is wel een van de basisvoorzieningen, zeker op het platteland.
0: Ja, en dan zijn er dus gebieden, zegt u, waar mensen gewoonweg te lang moeten lopen en fietsen voor ze bij een bushalte zijn.
1: Ja, nou, onlangs hadden we nog een bijeenkomst van Groningen Dorpen, waar het ook een aantal jongeren uitgenodigd waren. Die moesten het laatste stuk 50 minuten lopen. En dat zegt denk ik toch wel wat, dat lang niet alles goed bereikbaar is dan.
0: Ja, want waar in de provincie speelt dat dan het meest, denkt u?
1: Nou ja, als we de cijfers zien die van de week voorbij komen, dan zie je vooral inderdaad Oost-Groningen, hè, waar 13% van de bushaltes verdwijnt. Maar ik kan me niet voorstellen dat er in andere delen van het platteland heel veel anders zal zijn. En als je van Ulrum naar Groningen moet, is dat ook een enorme flinke afstand.

0: kan staan dat je met het openbaar vervoer van Ulrum naar Delfzijl moet. Dat zijn beste ondernemingen.
1: Ja, waar pleit u dan voor? Wat zou volgens u een goede oplossing zijn?
0: Nou, wat je ook wel in het nieuws terug ziet komen, waar de staatssecretaris gisteren ook nieuws over publiceerde, is dat het fijnmazige netwerk wat er omheen nog nodig is, daar mogen we echt wel op investeren. En wat bedoel ik daar dan mee? Dus dat je op de goede manier bij die bushalte kunt komen. Voor jongeren kan dat vaak wel op de fiets. Is het een kwestie van 1 of 2 kilometer op de fiets naar de bushalte. Maar vergeet ook die andere doelgroepen niet. Mensen die slechter been zijn, met deeltaxis, hubtaxis. De staatssecretaris noemt zelfrijdende auto's. Nou, dat is denk ik nog wel heel ver bij ons, ligt nog heel ver bij ons vandaan. Ook heel veel inwonersinitiatieven zijn er die vervoersdiensten al opzetten. Die zijn er ook al wel in de provincie, zodat er toch het ritje naar het winkelcentrum dan wel het ziekenhuis gemaakt kan worden. Maar in dat fijnmazige netwerk wat daaromheen dus nog nodig is, ja, daar kan nog wel echt op geïnvesteerd worden, maar ook dat het zichtbaar en herkenbaar is.
1: En daar ligt volgens u ook een rol voor de provincie en het OV-bureau?
0: Ja, ik denk dat je vooral op het moment dat je dit soort zaken doet, buslijnen opheffen, maar bushaltes opheffen, moet je ook altijd kijken wat het effect is en op welke manier de doelgroep die je daarmee dus treft ook een al goed alternatief kunt bieden. Voor mij, dus dat zou ook mijn oproep zijn naar de provincie en naar het OV-bureau. Kijk vooral ook naar het fijnmazige netwerk op het moment dat je buslijnen schrapt, het dan wel bushaltes laat vervangen.
1: Dank voor de toelichting, directeur Hielke Westra van de Stichting Groningen Dorpen. En zometeen, de wolf veroorzaakt weer onrust in onze provincie. Zometeen een voorbeeld daarvan. En Harmeijzer met het weer, na Alex Warren. Radio.

0: Alex Warren en Passenger. 7:45, Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Is er veel last van Mr. Nevel op dit moment?
1: Nou, valt eigenlijk wel touw. Het is op die plek, maar er zit ook wat een en ander aan bewolking. En als er veel bewolking is, dan is het in volk in eerste instantie nooit dat het echt wat nevel en mist is. Het is wel wat diezig, het is nooit dat het heel ver te kieken is. Maar het blijft vandoor overdag in ieder geval droog. En wat zullen ze door de slachten ook blieden met wijn? Want vandaag is de slachtenmaat. In ieder geval regelmatig. En het wordt er in dit jaar, dan valt het reuze met. En dat zal maar het muiden wezen. Weet maar een heel ander weerbeeld. Nee ja, vandaag prima te doen. Noorden eventueel aanwezige nevel en mist. En komt de zon op al meer plekken beter te verschijnen. En met een zwakke tot motige zuidoost dat loter op de dag noordwestenwind gaat richting 19 tot 21 graden. Vanochtend zou nemen de bewolking om een uur of 11 gaat regen. Vannacht een minimum van 13-14 graden in muiden trekt de regen voort. Komt de zon er mooi bij, maar de volk ook buiten. De wind is stevig, motig tot krachtig uur het noordwesten met een graad of 15.
0: Dankjewel. Ja, één of meerdere wolven hebben afgelopen weekend toegeslagen in onze provincie. Daar spraken we gistermorgen al over hier in de ochtendploeg. Schapen in Noorddijk en Hornhuizen waren het slachtoffer van een wolvenaanval. De 95-jarige hobbyboer Tinus Kreuze uit Noorddijk kreeg de schrik van zijn leven toen hij afgelopen vrijdagmorgen naar buiten keek. Zijn schapen waren ernstig toegetakeld en een van de schapen lag dood in het land.
2: Ik kon het echt niet geloven. We hebben last van honden hier. Dat een schaap doodgebeten wordt of half dood of door honden die het nog nooit eerder gedaan hebben. Maar deze keer was het de wolf.
3: Wat doet dat met u?
2: Heel veel. Hier denk je van, ach, het kan ook wel gebeuren dat hij in de sloot raakt, dood, jammer dan. Maar dit is door een wolf gebeurd. Hier aan de rand van Groningen, langs de drukke fietspad naar de molen. Ja, kinderen langs gaan met mooi weer en fietsers en wandelaars en van alles. En de landgrens eraan en er zit 6 meter water tussen. Dan denk je, hoe is hij daar gekomen? Maar ja, hoe hij er gekomen is, is er wel geweest.
3: Maakt het u ook boos of teleurgesteld of verdrietig?
2: Teleurgesteld, hè? Ja. Dit had niet moeten gebeuren, hè? Ik ben gewend om afscheid te nemen van die, maar niet op deze manier. Ik ben hobbyist en in mijn goede jaren naar de keuring, tentoonstellingen. Maar dat is nu definitief voorbij.
3: Ja, u bent al 95, zag ik.
2: Ja.
3: Had u wel gedacht dat u dit nog mee mocht maken, een wolf bij uw dieren?
2: Nee, had ik niet gedacht.
3: En hoe gaat het nu met u?
2: Heel erg geschrokken. Maar je moet er weer overheen, hè. En s'nachts houden ze het bezig.
3: Laat u niet onberoerd?
2: Zeker niet. En als dit hier niet meer veilig is, hoe moet dan verder?
3: Maakt u zich zorgen over de rest van uw dieren?
2: Zorg is een groot woord. Maar hou ze maar binnen. We hebben een mooie stal om ze binnen te houden. Maar daar zijn ze niet voor. Ze zijn dus zijn buitendieren en ja, wol. Ze kunnen goed over de kou en ik zorg voor schaduw. Maar ik heb niet kunnen zorgen dat de wolf wegbleef.
0: Ja, de 95-jarige hobbyboer Tinus Kreuze in gesprek met verslaggever Wouter Holsappel.

0: Boney M in de ochtendploeg en Daddy Cool.
1: Lopend vuur.
0: Ja, je hoort een derde verhaal van hobbyboer Tinus Kreuze uit Noorddijk. 95 is hij. En hij zag een van zijn schapen dood in het land liggen. Waarschijnlijk aangevallen door een wolf. Ja, die wolf is terug in onze provincie. Wordt op meerdere plekken waargenomen. Heeft dus ook al slachtoffers gemaakt. Maar ja, wat doe je er tegen? We moeten leren leven met de wolf. Is ons lopend vuur. Er komen een hoop reacties er binnen, Sergej.
2: Ja, en de meningen lopen wat uiteen. Harjo Kiel is het er in elk geval niet mee eens. Dat is als Albert Nieboer. Dennis Eikhuis dan weer wel. En Harry van der Laan zegt ook, we moeten leren leven met de wolf. Gea Piek ziet het allemaal wat sombertjes. Want ze zegt, als het zo doorgaat met de aantallen wolven, dan wordt het niet leren leven, maar overleven met de wolf. Wij achter hekken en zij vrij. Nou, ik weet niet of het zover gaat komen, Gea. Maar ik snap je zorgen wat dat betreft. Ja, en logisch dat Aikina reageert, want haar achternaam is Wolfs. Dus ja, dat moet je wel. We zullen wel moeten leren leven met de wolf, maar ik vraag me nog steeds af, hoe is dat dier hier nou eigenlijk gekomen? Want in een korte tijd zijn er, weet ik, hoeveel van die dieren. Bovendien, al die schapen en andere weerloze dieren zijn toch ook per slot van rekening dieren. En de wolf doodt ze niet om te eten, maar om te doden. Ze is er een groot voorstander van om ze in te dammen.
0: 050-3188-288, dat is ons nummer. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. We moeten leren leven met de wolf. Daar is 28% van de stemmers het op dit moment mee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Vandaag in Den Haag weer een debat over het aardbevingsgebied. Wat er besproken wordt, bespreek ik zometeen met collega Daniel Telen. En Joyce is op pad voor Worstijdse. En nu, Raccoon, 2K.

0: for free. De 4-mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4-mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het liveblog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4-mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Bloesem.

0: Het is nu 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
1: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
3: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
1: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
2: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
1: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
1: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten, omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
12: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
13: Van wereldclubs tot verborgen parels.
12: FCSurprise.nl.
14: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
15: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
16: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
17: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen.
18: Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukjehoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
19: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
20: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

0: The Stranglers and No Mercy. Het is vandaag woensdag 7 oktober 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Ik moet zeggen, toen ik hierheen reed, we wonen toch eigenlijk wel in een hele mooie regio, hè? Ik weet niet hoe jij dat gezien hebt, Henk, maar... Ja, nou,
1: we wonen inderdaad in een hele mooie regio. Alleen ja. vanochtend had ik wel een beetje last van de nevel om volop te genieten van de omgeving.
0: Nou, ik moet zeggen, ik vind juist die nevel over de landerijen met het zonnetje erop en dan inderdaad al een beetje een blauwe lucht ook. Hè, ik bedoel, er zitten echt nog wel wolken tussen, maar het wordt al een beetje blauw.
1: Ja, het gaat wel de goede kant op.
0: Ja, toch? Ja, het ziet er toch wel prachtig uit, hoor.
1: Ja, zeker. Inderdaad.
0: Ja, alleen ietsje minder nevel zou fijn zijn. Maar, ja. Ach,
1: maar
0: nou ja, goed.
1: Het is een kwestie van tijd.
0: Ja,
1: straks
0: toch?
1: Om half 10 het weerbericht.
0: Kijk, jij weet dat gewoon. Nou, wat hebben we vanochtend allemaal in de uitzending? Het is een enorm vol programma, dus er is genoeg te bespreken. Dat is hartstikke fijn. Want op zondag 11 oktober is het internationale Coming Out Dag. In Nieuwe Pekela wordt die dag op een bijzondere manier stilgestaan bij de verhalen van Groningse regenboogsenioren. En we spreken daarover met Mariette Bos. We spreken ook met Anne Wil Bentum Schreuder over de Pekelder Sportparel. En Groningen heeft het hoogste percentage rokers van Nederland. Maar in Westerwolde daalt dit percentage het snelst. En daarover spreken wij met Paul Jansen. En in de Pekelder gemeenteraad gaat Albert Hartman zelfstandig verder als PVV-fractie. Nadat hij zich niet kan vinden in het besluit van de voormalige Pekelder PVV om verder te gaan als lokale partij. En daarover spreken wij dus met Albert Hartman. En sinds de schrappen van 8 evenementen in Winschoten door Zweep Events lijkt de bom gebarsten in Oldambt. Rob Zweep komt langs in de studio om ons bij te praten. En wat zijn voor jongeren thema's waar de lokale politiek best wat meer aandacht aan zou mogen besteden? We bespreken dit met Stan Lutke. Het Groningen 1 Nieuws en Weer wordt vandaag verzorgd door Henk Guglaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Nena en Noerke Traunt.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Op internationale coming-out-dag brengt Al Goud in Nieuwe Pekela de persoonlijke verhalen van Groningse regenboogsenioren, afgewisseld met muziek. En daarover spreken wij met Mariette Bos. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linda.
0: Goedemorgen. Ja, Al Goud bestaat al sinds 2019. Hoe is het idee voor deze voorstelling en dit project destijds ontstaan?
2: Ach, dat is een goede vraag. Ja, ik heb gewerkt als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Ik kwam daar nooit één keer een openlijk lesbische, homoseksuele of transgender ouderen tegen. En dat vond ik zo raar. Toen ben ik eens op zoek gegaan en blijkt dat er een landelijke stichting was, 50 plus Nederland bestaat, daar ben ik ambassadeur van geworden, die aandacht voor ouderen LHBT'ers of regenboogsenioren vraagt. Omdat die vaak de kast erin gaan als ze zorgafhankelijk worden. En dat was ook de reden waarom dat ik ze nooit tegenkwam. En ik vind dat zo erg. Want mensen moeten als zichzelf ook een laatste levensfase kunnen doormaken. En als zichzelf sterven. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Maar waarom?
2: En toen dacht ik van nou, hoe kom ik dan binnen bij zorgcentra? Nou, al pratende lukte dat niet. Dan zeiden ze, ja, regenboogsenioren, die hebben we hier niet. Hier wonen geen homoseksuele mannen of transgender mensen. En toen dacht ik, ja, dat kan niet, want 10% van de mensen behoort tot die groep. En toen dacht ik, nou, dan probeer ik het op een andere manier, met liedjes en verhalen. En ik trof Klaas Spekker, die daar interesse in had om daar aan mee te werken. En zo zijn wij, Klaas Spekker en ik, samen met Tony Hoyting, een pianist, begonnen met het liedjes en verhalenprogramma Iedereen Zichzelf. En daarmee zijn we al in veel zorgcentra in de gemeente, in de provincie ook geweest, maar ook in de gemeente Westerholme. En één keer in het jaar, dan minimaal één keer in het jaar, doe ik iets anders. Dan organiseer ik een regenboogconcert, juist in de buurt van Internationale Coming Out Dag, om speciaal ook in de samenleving aandacht te vragen voor LHBT'ers, omdat die acceptatie nog wel wat te wensen overlaat. En Internationale Coming Out Dag vraagt daar ook aandacht voor.
0: Ja, want jullie vertellen dus de verhalen van Groningse regenboogsenioren. Wat voor verhalen zijn jullie tijdens dit project allemaal tegengekomen?
2: Nou, de regenboogsenioren vertellen ze ook zelf. De verhalen zijn van homoseksuele mannen die het heel moeilijk vonden om vroeger, toen ze jong waren, te vertellen dat ze homoseksueel zijn, dat ook vaak om hen heen negatieve opmerkingen werden gemaakt, zodat ze daar ook bang voor waren. Ik vertel ook mijn verhaal waarin een tante tegen mij zei, toen ik zei dat ik meisjes leuker vond dan jongens, oh, dat wordt later wel anders, zei ze toen. Maar door dat soort opmerkingen word je op het verkeerde been gezet, om het zo te zeggen. Hè? Dan ga je denken, ja, ik ben niet normaal, want hoe ik voel, dat mag niet. Nou, dat soort verhalen worden er verteld, maar ook van transgender personen. Vrouw, Willemijn, die vertelt over, nou, dat zij als jongetje geboren werd, getrouwde kinderen kreeg, maar eigenlijk van meet af aan al wist dat ze in het verkeerde lichaam geboren was. En dat ze zich man voelde en was. En zij is later, op latere leeftijd in transitie gegaan. En over dat proces en ook hoe moeilijk dat was, hoeveel moed daar ook voor nodig is. Wij zingen dan ook het lied Geef mij de moed van Jenny Arian bijvoorbeeld. Nou, dat soort verhalen worden er verteld. Maar in het regenboogconcert door de mensen zelf in de zorgcentra vertel ik hun verhalen.
0: Juist. Ja, want de persoonlijke verhalen die worden dus afgewisseld met liedjes. Hoe bepaal je nou welk liedje bij welk verhaal past?
2: Nou, dat is een beetje op gevonden, Linda, kan je zeggen. Ja, er zijn heel veel mooie luisterliedjes. Het is eigenlijk Nederlandse kleinkunst wat we doen. Ja, zeilen op de wind van vandaag, dat kan heel goed. Het past heel goed bij het verhaal van iemand die vertelt over dat zij kinderen heeft gekregen via IVF. Op jonge leeftijd, zij zelf dikke zestiger. En op een gegeven moment heeft gezegd van, nou, tegen die weerstand aan, ik ga me er niet meer tegen verzetten. Ik ga zeilen op de wind van vandaag. Op mijn verhaal past heel goed het lied van André van Duin, Anders dan anderen. Omdat ik me heel lang anders dan anderen heb gevoeld. En zoveel van ons zich dat heel lang hebben gevoeld. En we eigenlijk vinden, ja, wij zijn natuurlijk helemaal niet anders dan anderen. Ieder mens is namelijk anders dan anderen. Nou, een beetje op gevoel worden dat liedjes zo gekozen.
0: Ja, duidelijk. Ja, en jullie hebben samen met fotograaf Mona van den Berg ook 30 Groningse regenboogsenioren geportretteerd. Ja. Wat heeft het maken van dat boek jullie geleerd over deze generatie?
2: Nou, dat er nog ontzettend veel te vertellen is. En dat de generatie, maar dat weet ik zelf ook, Linda, hoor, want ik word ook 75 deze maand. Dat we toch wel bang zijn dat de situatie van vroeger terugkeert. En dat die angst wordt wel gevoed door alle negativiteit die er rondom regenboog, zebrapaden, regenboogvlaggen enzovoort de laatste jaren is te horen. En dat vinden we gewoon heel jammer. En dat is ook wel angstig. En dat heeft het vooral ons geleerd dat het heel belangrijk is dat wij elkaar kennen en dat we bondgenoten, medestanders hebben, zodat we ons niet alleen voelen in een soort van strijd die we alleen ook niet zouden kunnen winnen, of tegen krachten die we eigenlijk niet kunnen winnen.
0: Juist.
2: Dat heeft het mij vooral geleerd. En dat het gewoon hele mooie mensen zijn. Ik bedoel, ja, het boekje, het kost maar €5. We nemen het ook mee naar het regenboogconcert. Dan kunnen mensen het ook kopen. En lees het. Dat zijn allemaal verschillende verhalen. Maar het zijn ook weer hele gewone verhalen van gewone mensen. Hè, die alleen maar vallen op iemand van het andere geslacht. Of vroeger geboren werden met andere geslachtskenmerken. Maar uiteindelijk zijn we toch weer allemaal gewoon mensen. En daar moet het ook om gaan.
0: Ja. Ja, aanstaande zondag is er dus de voorstelling in de Lutherse kerk in Nieuwe Bekela.
2: Ja.
0: Hoe laat begint het?
2: Het begint om 2:30. En de inloop is vanaf 2:00.
0: En kunnen mensen zo langskomen?
2: Mensen kunnen, ja. De toegang is ook gratis. Het is ook een aangeboden door de gemeente Bekela, dat is wel heel mooi. Ellen van Klaver, de wethouder, komt het ook openen. En iedereen uit de hele provincie, maar ook daarbuiten natuurlijk, is van harte welkom. We maken gewoon plaats voor iedereen in het kerkje. Dat moet gewoon lukken,
0: En wat hopen jullie dat mensen na afloop meenemen naar huis?
2: Nou, vooral een vrolijk en tevreden gevoel en een het gevoel van dat ze ook mensen hebben ontmoet die ze anders nooit zouden ontmoeten. En wellicht wel kennis hebben gemaakt. Dat hoop ik een beetje. En dat het onderwerp levend blijft. En we het volgend jaar weer op zo'n manier zouden kunnen vieren en aandacht ook vragen. Dat er voor ook in andere landen, of juist in andere landen, homoseksualiteit nog in het wetboek van strafrecht staat. Dus dat het nog een lange weg te gaan is. En ik hoop ook dat mensen zich dat realiseren. Dat wij het in Nederland en feitelijk heel goed geregeld hebben.
0: Ja, een stukje bewustwording misschien ook wel, ja.
2: Bewustwording, heel erg. Dat is heel erg belangrijk. Bewustwording bij mensen. Dat het soms voor iedereen niet vanzelfsprekend is. Dat je jezelf, als je jezelf presenteert, omdat je in jouw leven nogal vaak meegemaakt hebt dat je om je heen, dat mensen negativiteit over wie jij bent uiten. En iedereen, mensen wil er graag bij horen. En dat mensen in het vervolg nog even nadenken voordat ze weer iets zeggen. Oh, die homo, of homo's zijn altijd zus, of homo's zijn altijd zo. Want in je gehoor kan er zomaar een homo zitten die zich daar door geraakt, gekwetst en beledigd voelt. En dat is jammer. En dat is vaak helemaal niet nodig. Je kunt ook andere woorden gebruiken, hè, om dat te zeggen wat je wilt zeggen.
0: Ja, zo is het ook. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat er heel wat mensen komen inderdaad. Aanstaande zondag naar de Lutherse kerk in Nieuwe Bekela. Dank je wel.
2: Nou, dat hoop ik ook. Dank je wel.

Benny Nijman, en waarom fluister ik je naam nog? Ja, het is 3:30 inmiddels. Tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer zo. Maar eerst nog even Crisscross Amsterdam en een hele hoop andere zangers met My Oh My.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, vraagt opnieuw dringend om hulp van Nederlandse gemeenten. Omdat de noodopvangen van het Rode Kruis in de regio inmiddels vol zitten, wordt het volgens het COA op het terrein in Ter Apel steeds lastiger om de meest kwetsbare groepen, zoals gezinnen met kinderen, vrouwen en zieken, direct een slaapplaats te bieden. Sinds mei geldt bij het aanmeldcentrum een gecontroleerde toegang. Kwetsbare asielzoekers kregen daarbij voorrang op een plek binnen de poorten, terwijl de overige aanvragers met bussen naar tijdelijke nachtopvangen in de regio werden gebracht. Nu ook die capaciteit volloopt, staat de opvang volgens het COA in Ter Apel opnieuw onder druk. De oorzaak ligt volgens het COA niet bij een gestegen instroom van nieuwe asielzoekers, maar bij het vastlopen van de doorstroom in de keten. De provincie investeert opnieuw ruim 2 miljoen euro in veilige wegen, fietspaden en schoolomgevingen. Met het geld worden 19 projecten verspreid over de provincie uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De subsidie gaat naar uiteenlopende projecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Opvallend is het grote aantal aanvragen voor 30 kilometer wegen. 7 projecten richten zich op het invoeren of versterken van de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. Een lagere snelheid van autoverkeer verhoogt de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Met de subsidie voor verkeersveiligheid wil de provincie bijdragen aan een leefbare en veilige omgeving voor alle weggebruikers. Honderden bushaltes verdwenen de afgelopen jaren uit Groningen. Volgens het OV-bureau zorgt dat voor een snellere verbindingen en een aantrekkelijker netwerk. Stichting Groningen Dorpen vreest juist dat de inwoners van kleine dorpen steeds verder van voorzieningen komen te staan. Sinds 2020 verdwenen in Groningen 342 bushaltes, blijkt uit een analyse van het ANP. Vooral de gemeenten Groningen en Oldambt leverden er fors in. In Groningen verdwenen 85 haltes, in Oldambt 75. Ondanks aanhoudende politieke druk lukt het nog altijd niet om zwart rijdende asielzoekers betrouwbaar te identificeren. Daardoor zijn mogelijk duizenden boetes op de lijn Zwolle-Emmen ongeldig verklaard, blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Bart van der Brink. Volgens de staatssecretaris gebruikte Arriva jarenlang COA-passen om zwartrijders te identificeren. Dat gebeurde zonder dat vervoerder en justitiële instanties beseften dat die werkwijze juridisch onvoldoende was. Op de COA-pas staan wel een naam en een foto, maar de pas geldt niet als wettig identiteitsbewijs. Daardoor konden identiteiten achteraf niet rechtsgeldig worden vastgesteld en kon het OM niet tot vervolging overgaan. Arriva heeft ondertussen zelf maatregelen genomen. Nadat bekend werd dat grote aantallen boetes niet meer konden worden geïnd, voerde de vervoerder opnieuw perroncontroles in de stations Zwolle en Emmen in. Reizigers zonder kaartje worden daarbij al tegengehouden voordat zij de trein kunnen instappen. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is eerst grotendeels bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon door en wordt het tijdelijk helderder. Het wordt een warme dag met een maximumtemperatuur rond 21 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Vanavond en vannacht trekken er langzaam wolkenvelden over en in de tweede helft van de nacht neemt de kans op regen en buien toe. De minimumtemperatuur zakt naar 12 graden.

Eerappels van Friese Wolma. En daarvoor hoorden we de Bellamy Brothers met If I Said You Had a Beautiful Body. Ja, nou, we gaan zo spreken met Anne-Wil Bentum Schreuder. En dat gaat over de Pekelder Sportparel. Ja, wat dat precies is, dat horen we dus straks. We gaan eerst nog even verder met Marco Borsato en Dromen zijn bedrog.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De gemeente Pekela is op zoek naar mensen, verenigingen of organisaties die op een bijzondere manier iets betekenen voor de sport in Pekela. We spreken met Anne Wil Bentum-Schreuder. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat is precies de Pekelder Sportparel?
2: Nou, eigenlijk is de Pekelder Sportparel een voorverkiezing van de Sportparel Groningen, de provinciale sportparel. En met deze prijs, met deze waarderingsprijs, willen we de vrijwilligers, de mensen die veel betekenen voor de breedte sport in de provincie Groningen en dus ook in Pekela in het zonnetje zetten.
1: Ja, en wie komen daar in aanmerking voor deze prijs?
2: Nou, voor de Pekelder Sportparel eigenlijk alle vrijwilligers die zich op een bijzondere wijze inzetten voor de breedte sport in Pekela. En die dus ook actief zijn echt binnen de gemeente. Dus dat kunnen bijvoorbeeld vrijwilligers van sportverenigingen zijn. Het kan ook een organisatiecomité zijn van een jaarlijks terugkerend evenement waarbij heel veel inwoners en sportievelingen meedoen. Het kunnen vrijwilligers zijn die bijvoorbeeld een sportpark dag in dag uit onderhouden. Bestuurders van sportclubs. Eigenlijk mensen die echt veel voor de sport betekenen. En die dat op vrijwillige basis doen.
1: Ja, het gaat dus niet alleen maar om sportprestaties, hè?
2: Nee, het gaat hierbij nadrukkelijk juist niet om de sportprestaties. Het gaat hier echt om mensen die zich inzetten om de sport mogelijk te maken.
1: Ja, duidelijk. Ja, hoe kunnen inwoners of verenigingen iemand voordragen en tot wanneer kan dat?
2: Mensen kunnen vrijwilligers of inwoners voordragen via de website van het Sportgala Groningen.nl. En dat is mogelijk, daar kan de nominatie ingevuld worden en dat is mogelijk tot uiterlijk 1 november.
1: Oké, okay, tot 1 november kan dat nog.
2: Ja, en dat kan daar zeg maar voor de andere Groningen gemeenten ook. Maar voor Pekela, nou dan vul je in dat voor de gemeente Pekela is. En dan krijgen wij als gemeente een overzicht van de nominaties voor Pekela. En dan gaan wij lokaal zeg maar daar ook een Pekelderwinnaar kiezen. En die wordt dan vervolgens voorgedragen voor de Groningenprijs.
1: Ja, juist. Ja, want vorig jaar won judovereniging Zempo. Wat maakt zo'n winnaar volgens jullie echt een sportparel voor Pekela?
2: Nou, Zempo was ook wel wat ons betreft echt de terechte winnaar van deze prijs. Deze vereniging zet zich echt in om sport heel laagdrempelig te houden voor inwoners. Heel veel vrijwillige inzet, heel innoverend ook qua sportaanbod. Ze proberen altijd weer verder te denken. Ze zorgen er echt voor dat alle inwoners daar op een fijne manier kunnen sporten tegen een heel laag tarief. Dus dat is voor ons wel heel waardevol. Voor de gemeente.
1: Kunnen ze nog een keer meedoen of is het één keer gewonnen en is het dan klaar?
2: Het is binnen 10 jaar niet mogelijk om de prijs weer te winnen. Dus er zijn wel restricties.
1: Ja.
2: En we vinden het ook mooi dat nu weer een andere vereniging of persoon of dat iemand anders de mogelijkheid krijgt om te winnen.
1: Ja, want er zijn genoeg, lijkt mij.
2: Klopt, ja. Er zijn heel veel vrijwilligers die zich inzetten om de sport beschikbaar te houden in onze gemeente. Ja.
1: Ja, nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat er nog een hele hoop mensen aangedragen gaan worden.
2: Ja, nou, heel erg bedankt dat we dit mochten vertellen in de uitzending. Dus we hopen dat het helpt.
1: Ja, vast wel. Dankjewel.
2: Oké, graag gedaan.
0: Dit is Goud op Groningen 1. Groningen.

Madonna en American Pie. En daarvoor hoorden we Volcano en Als je haar maar goed zit. Ja, het is alweer bijna 10 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken we met Paul Jansen. Want Groningen heeft het hoogste percentage rokers van Nederland. Maar in Westerwolde daalt dit percentage het snelst. En in de Pekelder gemeenteraad gaat Albert Hartman zelfstandig verder als PVV-fractie, nadat hij zich niet kan vinden in het besluit van de voormalige Pekelder PVV om verder te gaan als lokale partij. En in het volgende uur spreken we dus met Albert Hartman. Dat dus allemaal straks. Eerst nog even CCR en Long As I Can See The Light.

0: Het is nu 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
0: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
14: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
17: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Ja, mooi tot het eind. Cara Mia van Jay and the Americans. Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Groningen heeft het hoogste percentage rokers van heel Nederland. En dat blijkt uit recent onderzoek van afkikkliniekwijzer.nl. Ook in onze regio vallen de cijfers rondom roken en vapen op. En daarover spreken wij met Paul Jansen. En Albert Hartman gaat in Pekela zelfstandig verder met de PVV, omdat hij het niet eens is met de overstap naar een lokale partij. En we spreken hem in dit uur. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt vanochtend verzorgd door Henk Guglaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier in Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Cher met Bang Bang. En daarvoor hoorden we Andrew Gold en Lonely Boy.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Groningen heeft het hoogste percentage rokers van Nederland. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van afkikkliniekwijzer.nl. En ook in onze regio zijn er opvallende cijfers over roken en vapen. We spreken hierover met Paul Jansen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat zijn de belangrijkste uitkomsten van jullie onderzoeken naar roken en vapen?
2: Het belangrijkste is dat het over het algemeen in het hele land daalt. Hard daalt ten opzichte van de vorige meting. De stad Groningen inderdaad bovenaan staat. Dat de rookhoofdstad van Nederland is.
0: De rookhoofdstad van Nederland. Ja, daar moeten we niet echt trots op zijn, geloof ik.
2: Nee, ik geloof het niet.
0: Nee. Ja, want het zijn 22,5% rokers. Maar de grootste daling die zit in Westerwolde, hè? Van 28,9% naar 17,3%. Dat is ruim een derde minder. Hoe is dit te verklaren eigenlijk?
2: In het onderzoek hebben wij sowieso we hebben de cijfers geprobeerd mooi op een rij te zetten en uit te beelden. Het onderzoek gaat niet om de verklaringen, maar ik kan zelf wel in ieder geval speculeren. Wat een grote mogelijkheid is Westerwolde stond heel hoog. Dus dan is er ook meer ruimte om te dalen, percentueel gezien. Ja. Dus dat is een verklaring. Vergrijzende gemeente is ook wel een verklaring. Want in Groningen stad wonen veel jonge mensen. Jonge mensen roken vaker. En in de dorpen wonen vaak toch wat oudere mensen. En die roken iets minder. En ook zware rokers, die lang roken, gaan ook eerder dood. Misschien een beetje cru om te zeggen, maar ja, dat is een mogelijke verklaring. Ja.
0: Ja, daar zit natuurlijk ook iets in. Ja, en jullie zien ook een duidelijke relatie tussen roken en geldzorgen. Ja, hoe is dat in onze regio zichtbaar?
2: Sowieso in de stad Groningen zitten daar ook. In de steden zitten vaak meer mensen die moeite hebben met rondkomen. En dan zie je gewoon dat er meer gerookt wordt. Dat sowieso. En ook in de provincie Groningen zijn ook wat mensen en wat gemeentes waar wat meer mensen wonen aan de onderkant. Dus dat is wel een verklaring, ja.
0: En vapen komt vooral onder jongeren voor. Zien jullie ook verschillen tussen jongeren en volwassenen?
2: Ja, zeker. Vapen is echt wel meer, zie je echt meer onder jongeren. Ja, dat is wel een algemeen verschijnsel.
0: Ja, dus daar zit ook nog wel een verschil natuurlijk. Hoe hebben jullie dit eigenlijk allemaal gemeten?
2: We hebben eigenlijk verschillende databronnen gepakt. Hè, want er zijn verschillende onderzoeken. En wij hebben, RIVM doet elke 4-5 jaar onderzoek. En wij hebben de meest recente cijfers van al die verschillende bronnen gepakt. En die hebben we eigenlijk naast elkaar gelegd. En zo zijn we tot ons gelijk gekomen.
0: Heeft het ook te maken met hoeveel er verkocht is?
2: De verkoop, die cijfers zijn niet openbaar. Dus,
0: okay.
2: En wat je ook ziet, en wat ik zelf in ieder geval veel met gesprekken met de studenten ook en zo merk, is dat heel veel, vooral jongeren, die betalen eigenlijk niet met volle pond voor een sigaret. En die gaan naar het buitenland en die nemen sloffen mee en voor vrienden en vriendinnen. En veel mensen gaan ook over de grens, hè, dus ook in Groningen, gaan naar Duitsland.
0: Ja.
2: Die cijfers zijn sowieso erg moeilijk te meten ook.
0: Ja, want dat had nog een verklaring kunnen zijn natuurlijk.
2: Makkelijke verkrijgbaarheid is inderdaad is ook een verklaring, een mogelijke verklaring.
0: Ja, absoluut. Ja. Wat kunnen gemeenten en inwoners volgens jullie doen om het roken en vapen weer nog verder terug te dringen?
2: Ja, voorlichting is natuurlijk altijd een optie. De regels worden landelijk bepaald. Hè. Een pakje sigaretten, dat wordt in Den Haag bepaald. Er zijn natuurlijk altijd, er zijn altijd programma's die voorlichting op scholen, dat soort dingen. Misschien een beetje aandacht. Deze maand is het stoptober. Dus het is misschien ook goed om daar aandacht aan te geven. Want samen stoppen is makkelijker dan alleen. Dus dat zijn wel dingen die gemeentes ook kunnen doen.
0: Ja, Ja, zo is het ook. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En ja, laten we hopen dat alles nog verder teruggedrongen kan worden.
2: Ja, ja, ja. En als mensen nog ook, misschien is het ook wel als ze afkikniekwijzer Stoptober googelen, dan wij hebben ook een hele pagina over Stoptober. Dat is misschien ook nog wel goed voor mensen om daar nog even op te kijken als ze zelf willen stoppen met die tips. En ja, van alles is daar te vinden op die pagina. Dus dat wil ik misschien nog even noemen.
0: Ja. Heel goed om dat nog even benoemd te hebben. Ontzettend bedankt.
2: Oké, bedankt. Tot ziens.
1: Dit is Goud op Groningen 1.

0: Peter Gabriel en Sledgehammer. En daarvoor hoorden we de Bengals met Walk Like an Egyptian. Ja, het is bijna 10:30. 11. 10:30. Oh, ik moet wel goed zeggen natuurlijk. Het is bijna 10:30. Dus we gaan naar het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Dit is het Groningen 1 regio nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Het COA, dat is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, vraagt opnieuw dringend om hulp van Nederlandse gemeenten. Omdat de noodopvangen van het Rode Kruis in de regio inmiddels vol zitten, wordt het volgens het COA op het terrein in Ter Apel steeds lastiger om de meest kwetsbare groepen, zoals gezinnen met kinderen, vrouwen en zieken, direct een slaapplaats te bieden. Sinds mei geldt bij het aanmeldcentrum een gecontroleerde toegang. Kwetsbare asielzoekers krijgen daarbij voorrang op een plek binnen de poorten, terwijl overige aanvragers met bussen naar tijdelijke nachtopvangen in de regio worden gebracht. Nu ook die capaciteit volloopt, staat de opvang volgens het COA in Ter Apel opnieuw onder druk. De oorzaak ligt volgens het COA niet bij een gestegen instroom van nieuwe asielzoekers, maar bij het vastlopen van de doorstroom in de keten. De provincie investeert opnieuw 2 miljoen euro in veilige wegen, fietspaden en schoolomgevingen. Met het geld worden 19 projecten verspreid over de provincie uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De subsidie gaat naar uiteenlopende projecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Opvallend is het grote aantal aanvragen voor 30 kilometer wegen. 7 projecten richten zich op het invoeren of versterken van een maximumsnelheid van 30 kilometer in de bebouwde kom. Een lagere snelheid van autoverkeer verhoogt de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Met de subsidie voor verkeersveiligheid wil de provincie bijdragen aan een leefbare en veilige omgeving voor alle weggebruikers. Honderden bushaltes verdwenen de afgelopen jaren uit Groningen. Volgens het OV-bureau zorgt dat voor snellere verbindingen en een aantrekkelijker netwerk. Stichting Groninger Dorpen vreest juist dat inwoners van kleine dorpen steeds verder van voorzieningen komen te staan. Sinds 2020 verdwenen in Groningen 342 bushaltes, blijkt uit een analyse van het ANP. Vooral de gemeenten Groningen en Oldambt leverden fors in. In Groningen verdwenen 85 haltes, in Oldambt 75. Ondanks de aanhoudende politieke druk lijkt het nog altijd niet mogelijk om zwarte rijdende asielzoekers betrouwbaar te identificeren. Daardoor zijn mogelijk duizenden boetes op de lijn Zwolle-Emmen ongeldig verklaard, blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Bart van der Brink. Volgens de staatssecretaris gebruikte Arriva jarenlang COA-passen om zwartrijders te identificeren. Dat gebeurde zonder dat vervoerder en justitiële instanties beseften dat die werkwijze juridisch onvoldoende was. Op de COA-pas staan wel een naam en een foto, maar de pas geldt niet als wettig identiteitsbewijs. Daardoor konden de identiteiten achteraf niet rechtsgeldig worden vastgesteld en kon het OM niet tot vervolging overgaan. Arriva heeft ondertussen zelf maatregelen genomen. Nadat bekend werd dat er grote aantallen boetes niet meer konden worden geïnd, voerde de vervoerder opnieuw perroncontroles in op de stations in Zwolle en Emmen. Reizigers zonder kaartje worden daarbij al tegengehouden voordat zij de trein kunnen instappen. Tot zover het Groningen 1 regio nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is eerst grotendeels bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon door en wordt het tijdelijk helderder. Het wordt een warme dag met een maximumtemperatuur rond 21 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostelijke wind met een windkracht 2. Vanavond en vannacht trekken er langzaam wolkenvelden over en in de tweede helft van de nacht neemt de kans op regen en buien toe. De minimumtemperatuur zakt naar 12 graden.

Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki D. En daarvoor hoorden we Dan Hartman met Relight My Fire. Ja, we spreken straks met Albert Hartman. Want hij gaat zelfstandig verder als PVV-fractie in Pekela. Dat dus straks. Eerst nog even ABBA en Summer Night City.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Albert Hartman gaat in Pekela alleen verder met de PVV, omdat hij het niet eens is met de overstap naar een lokale partij. Ja, we spreken dus met Albert Hartman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Waarom weegt het behoud van die drie letters PVV voor u zwaarder dan bestuursverantwoordelijkheid in de coalitie?
2: Nou, zo kun je het niet helemaal stellen.
1: Oké.
2: Kijk, in de eerste plaats, je moet een beetje authentiek zijn voor je kiezers. Hè? Je moet je ouvas geven. En dan kun je op een gegeven ogenblik niet gaan zwabberen en iets wat je beter uitkomt voor succes of dat soort dingen. De mensen die moeten op je kunnen rekenen. Je moet. Kijk, het heeft ook met een stukje ethiek heeft het te maken. Zo moet je dat een beetje zien.
1: Juist. Ja, want u zegt van, nou ja, in principe de stemmers hebben gestemd op PVV.
2: Ja, en dan kun je het niet afdoen als het is maar een labeltje. Kijk, dat is een beetje kort door de bocht. Dat is erg disputabel.
1: Oké, want ging de pekelde PVV al niet meer, ja, ook zijn eigen weg, zeg maar? Werd wel echt gekeken naar de PVV zoals het landelijk is?
2: Ja, kijk, je hebt met Pekela heb je met nationaal of met internationaal weinig te maken. Kijk, het gaat over dingen die in Pekela gebeuren. En het is ook zo dat Geert Wilders laat jou daar ook je eigen hand in, zeg maar. Dus die laat je dat zelf doen.
1: Ja. Ja, welke reacties krijgt u tot nu toe van de PVV-stemmers in Pekela die u spreekt?
2: Nou, kijk, de PVV-stemmers die waren boos. Die waren teleurgesteld. Dat is natuurlijk door de zwaai die er gemaakt, de beweging die er opeens gemaakt wordt na de verkiezingen. Ja, er waren mensen die waren daar boos over.
1: Ja. Ja, en er werd 6-1 gestemd over het inleveren van de PVV-naam.
2: Ja, het zat ook nog een beetje anders, hoor. Ik wil niet alles zeggen wat in het vakje gezegd werd.
1: Oh.
2: Het was ook, er werd gezegd, en het was toen op dat ogenblik, dat je zou 4 jaar wachten. Zo is dat een beetje gezegd. Dat, weet je wel? En,
1: ja.
2: En daar had ik ook vrede mee. En toen had ik gezegd, ja, in 2030 ben ik 70. En, maar kijk, je kon niet zeggen van, je gaat met PVV-vlag, ga je zeg maar reclame maken en dan na de verkiezingen opeens, ja, beweging maken. Dat vond ik toch een beetje eng. En toen meneer Kuiper ook, die dus in een fractie zat, wij hadden de indruk dat het zou dan eerst zo blijven onder PVV-naam. Zo is het gezegd.
1: Ja.
2: En kijk, het is mooi besturen, persoonlijk succes, dat is allemaal mooi. Maar de kiezers moeten op jou kunnen vertrouwen waar ze op gestemd hebben. Zo zit het een beetje.
1: Maar heeft u dan het idee dat de lokale partij heel anders gaat zijn als de pekelde PVV was?
2: Ja, ik hoor van Aartje dat hij wilde nog beter de mensen van dienst zijn en heeft goede voornemens. Dat heb ik allemaal gelezen. Dus ik denk wel dat die inzet goed is. Dat neem ik aan van wel. Maar kijk, de PVV was mijn clubje. Dat was mijn clubje. Kijk, er zijn bepaalde clubs waar je voor gaat. Maar alle clubs zijn ook niet in Pekela. Dus de PVV, dat was ook mijn club. Daar voel ik me helemaal thuis.
1: Ja. Ja, en als die naam dan verdwijnt, dan is dat toch anders?
2: Ja, maar ik vind gewoon, je moet niet jarenlang de hele dorp beplakken met PVV-vlaggen. En mensen moeten ook een beetje echtheid hebben. Je moet ook een echtheid uitstralen. Dat de mensen kunnen vertrouwen waar je voor gaat. En dan na de verkiezingen een beweging maken, een andere beweging, dat vind ik een beetje eng.
1: Ja, ja, u heeft dus besloten om alleen verder te gaan met de PVV. Heeft u voorafgaand aan deze beslissing nog geprobeerd om de broers van Doorn op een andere gedachte te brengen?
2: Ja, het is een beetje wrong number, wat er dan, hè? Krijg je dan. Dat kon niet.
1: Dat lukte niet?
2: Nee.
1: Mocht u nu officieel de merknaam PVV Pekela blijven voeren in de raad, of heeft het landelijk daar eisen aan gesteld?
2: Nee hoor, John van Kesteren heeft me vrij spel gegeven. Die heeft zijn toestemming gegeven.
1: Oké, dus dat mag allemaal.
2: Ja.
1: Heeft u nog met Geert Wilders gesproken ook?
2: Nee, want Geert Wilders die heeft meestal contact met fractievoorzitters.
1: Ja.
2: Dus en ik was geen fractievoorzitter. En hij was zich ook nog een beetje aan het beraden over de naam. Want kijk, nou zitten twee partijen opgesloten in één. Je krijgt een hele rare situatie. Waar zelfs mensen die er verstand van hebben eerst moeten uitzoeken hoe dat zit. Je zit nog samen, je hebt dezelfde bordjes. En je krijgt een situatie dat er 6 opstappen in plaats van 1. Wat normaal is. Dus je krijgt nou een hele rare situatie die nog uitgezocht moet worden. Heel vreemd.
1: Ja.
2: En het is ook nog maar de vraag wat meneer Kuiper gaat doen. Dus dat is ook nog... Ik bel hem niet. Die man moet zelfs een beslissing nemen. Dus ik beïnvloed hem niet. Maar dat is ook nog de vraag.
1: Oké, dus u heeft niet het idee dat u er helemaal alleen voor staat?
2: Maar ik kan het niet peilen. Ik kan het niet peilen. Ik ga hem niet opbellen en zeggen van je moet met mij mee.
1: Nee.
2: Maar Kuiper was wel een echte PVV'er.
1: Precies, dus het kan zijn dat er nog meer meegaan naar PVV.
2: Ja. Dus die wijsheid heb ik niet om dat te kunnen zeggen.
1: Nee, duidelijk. Nou, ik wil u ontzettend bedanken voor uw tijd. En we gaan het allemaal volgen.
2: Ja, nou en dank u wel voor het gesprek.
1: Ja, heel graag gedaan.
2: Oké. Nou,
1: fijne dag. Oké.
2: Dag.
0: Dit is Groningen 1.

Randy en Denise. Ja, het is bijna 11 uur, dus gaan we zo naar het volgende uur. En in het volgende uur spreken wij met Rob Zweep. Hij komt langs in de studio om ons bij te praten. Want sinds het schrappen van 8 evenementen in Winschoten door Zweep Events lijkt de bom toch wel gebarsten in Oldambt. En wat zijn voor jongeren nou thema's waar de lokale politiek best wat meer aandacht aan zou mogen besteden? Dit bespreken wij met Stan Lutke. Dat dus allemaal straks. Eerst nog eventjes Clouseau met Passie.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
2: Het is nu 11 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
14: De schoolfoto's komen er weer aan.
15: Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel, Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
19: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
20: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
21: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Recep en Sweet Goodbyes. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Sinds het nieuws over het schrappen van de 8 evenementen in Winschoten door Zweep Events lijkt de bom te zijn gebarsten in het Oldambt. Rob Zweep is bij ons in de studio aanwezig om ons hierover bij te praten. En hoe maak je voor jongeren de gemeente aantrekkelijk om te blijven wonen? We bespreken dit met Stan Lutke. Het Groningen 1 Nieuws en Weer wordt verzorgd door Henk Guglaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Alice DJ en Will I Ever. En daarvoor hoorden we de New Seekers en Pinball Wizard.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Sinds het nieuws over het schrappen van de 8 evenementen in Winschoten door Zweep Events is de bom behoorlijk gebarsten in Oldambt. We spreken hierover met Rob Zweep. Goedemorgen. En ik zal je microfoon even aandoen, dat is handiger, hè? En welkom in de studio.
2: Ja, dankjewel.
0: Heb je de afgelopen dagen of weken nog iets gehoord van de gemeente of de college?
2: Jazeker, we hebben gisteravond een gesprek gehad met de burgemeester, vergunningverlener, de nieuwe wethouder en mevrouw Ubels. Dat is de adviesveiligheid, als ik dat goed heb begrepen. Okay. Trouwens, even vooropgezet, het is een nieuwe wethouder cultuur en evenementen. Ik ben zijn naam even kwijt. Lijkt me een toffe, goede gast.
0: Oké.
2: Okay. Dat wil ik eerst even zeggen.
0: Dat klinkt positief.
2: Het begint bij één, hè?
0: Ja, zo is het ook, zo is het ook. Hoe was het gesprek? Was het een positief gesprek?
2: Ik ben er geweest, we zijn er geweest. En dan rij je terug en dan ben je thuis en dan ben je aan het nadenken van, wat heb ik nou in dat gesprek gehad? Wat ben ik ermee opgeschoten? Wat zijn we ermee opgeschoten? En dan denk je eigenlijk helemaal niks.
0: Oké.
2: Je hebt je woordje even kunnen doen, je frustraties kunnen uiten. Ja, dan hoop je dat er wat mee gedaan wordt. Maar ik heb het bericht gelezen op vanmorgen op Westerwolde Actueel. En je wordt er verdrietig en boos van. Dan weer de boel verdraaien. En ze geven gewoon duidelijk aan, eigenlijk, wij gaan hier niks mee doen, we gaan gewoon verder zoals we nu bezig zijn. Zo staat dat in het bericht. Dat verhaal van gisteren. Ik zeg het ook gewoon, ik noem het gewoon politiek gelul.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, lastig is dat, hè? Want na jullie besluit kwamen ook andere organisatoren naar buiten. Zoals het Kom Over de Brug Festival en Waterbij. En ook horecaondernemers. Met vrijwel dezelfde verhalen.
2: Maar dan is het toch duidelijk dat er iets niet goed zit daar zo.
0: Ja.
2: En dan ze verschuilen zich continu achter de regeltjes. Nu veiligheid, dit en dat. Natuurlijk, veiligheid voorop. En ik weet ook, landelijk zijn er dingen wat erg aanscherpt. Maar dit heeft niet alleen maar met regeltjes te maken. Dit heeft ook, soms moet ik uitkijken wat ik zeg natuurlijk, maar soms ben ik er ook flauw van om uit te moeten kijken. Zij zijn zo overtuigd van zichzelf dat ze het goed doen, heb ik het idee, dat ze het ook geloven. Ik denk dat ik het zo moet volgen.
0: Ja, dat het gewoon niet gezien wordt misschien wel.
2: Ja, maar wat moet er nou nog meer gebeuren voordat het gezien wordt?
0: Ja, ja, zo is het ook. Ja, hoe was het voor jullie om te zien dat het blijkbaar toch wel een veel breder probleem is? Want ik kan me voorstellen dat jullie het idee hebben gehad dat jullie hier alleen in stonden misschien wel.
2: Nou, het is meer geworden dan dat we hadden gedacht. Maar we wisten natuurlijk wel dat heel veel mensen de problemen mee hebben. En dat is vooral gewoon sinds daar een bepaald persoon zit. En die persoon die hoor je continu weer, van iedereen weer. Ja. Dat zij om welke reden dan ook elke keer nieuwe mensen hebben. Het is een doorloop van mensen en personeel. En ja, welke reden daar ook achter zit. En dat is vervelend voor die mensen die dan aangenomen worden. En we hebben in het begin ook, we hebben dit jaar 5 verschillende vergunningsverleners gesproken. En dan ook die mensen probeer je uit te leggen van, nou, zo zat het altijd. Je probeert ook hun te helpen natuurlijk, maar ze kunnen er ook niks aan doen.
0: Zeker.
2: Maar op een gegeven moment begint dat wel te frustreren. Dat je weer opnieuw beginnen. Want met een vergunning, je moet wij hebben altijd met Dirk Davids een band gehad, zeg maar. Na zoveel jaar kreeg je gewoon een band met een vergunningverlener.
0: Ja.
2: Ik ben bang dat met deze niet gaat lukken. Ik ga mijn best doen, ik zal aardig blijven doen, daar gaat het niet om.
0: Nee.
2: Maar die band, zoals dat altijd was geweest. En ja, nogmaals, daar lopen heel veel mensen tegenaan. Hetzelfde geldt voor een feesttent op het Drillen. Staat er al jaren. Jaren. En dan gaan ze er nou moeilijk om doen. Ja, want regeltjes, dit regeltjes, dat. Tuurlijk, het is een advies. De veiligheidsregio die brengt advies uit. En dan is het aan de gemeente wat zij ermee gaan doen.
0: Ja.
2: En ja, van één kant snap ik er ook wel. Cora Ifke, die zit in het bestuur van de veiligheidsregio. Ja.
0: Oh ja.
2: 1 en 1 is 2 natuurlijk.
0: Ja, precies.
2: Maar dit kan niet langer doorgaan zo. Want als zij zich vasthouden op de manier zoals ze nou bezig zijn... Nee, gaat heel Winschoten kapot. Het is eigenlijk al kapot.
0: Hebben jullie nog veel reacties gehad, berichten... na jullie beslissing om, om de 8 evenementen te schrappen?
2: Ook gewoon persoonlijke berichten. En dan is het soms wel even slikken dat je reacties leest van... hoeveel mensen er eigenlijk toch achter je staan. En dat je het eigenlijk wel altijd goed gedaan hebt, zeg maar, voor die mensen. En voor heel veel mensen. Dat geeft een goed gevoel, ja.
0: Dat is dan nog het positieve wat er uitgekomen is.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja. Het besluit om te stoppen met de 8 evenementen in Winschoten... is dat nog steeds definitief? Of valt er onder bepaalde voorwaarden toch nog te praten?
2: Er is te praten. Maar dan moet er wel veel veranderen.
0: Ja. Zie je het positief in?
2: Ik weet het niet. Ik durf er geen touw aan vast te knopen meer. Ik ben in het verleden al zo vaak dat je ergens van uitgegaan... dat je denkt, logisch, er is niks meer logisch. Helemaal hier niet.
0: Bizar, hè? Bizar dat het zo moet gaan.
2: Ja. Het is bizar, ja. Maar nogmaals, ik zeg, die nieuwe wethouder echt... zoals ik hem zag, en ik heb hem niet veel gesproken... maar vaak, je hebt gewoon een gevoel altijd bij mensen... En ik heb, bij hem heb ik een goed gevoel en ik hoop dat hij de goede stap neemt... of de eerste stap neemt. Hij is uiteindelijk de wethouder, dus...
0: Ja.
2: Ja.
0: En nu?
2: Tja, wachten op de volgende interview, denk ik.
0: Er staat op dit moment nog niks op de planning.
2: Nee, op dit moment staat er even niks meer op de planning. Maar,
0: Even rustig aan.
2: Nou, rustig aan. Ik weet niet, vanavond ga ik nog naar de gemeenteraadsvergadering... want zij hebben vanavond...
0: Ja, het wordt een belangrijke vergadering natuurlijk ook. Ja.
2: Ja, dus daar ga ik nog even kijken.
0: Ja, snap ik. Ja, eens kijken hoe dat weer gaat.
2: Ja, of weer verdraaid wordt. Of ja. Lijkt me wel grappig om net als in de Tweede Kamer zo op de tafel te tikken, weet je wel.
0: Neem je ook pannen mee? En, van die, of dat dan weer niet?
2: Nee, gekheid.
0: Gewoon rustig aan, ja. Nou goed, ontzettend bedankt voor je tijd. En voor even de update, zeg maar, over hoe het nu is. Want,
2: ja, geen probleem. En nogmaals, eerlijk is eerlijk, recht is recht, krom is krom. Als we fouten maken, dan durf ik daar ook gewoon toe te geven. Sowieso iedereen moet dan zijn eigenlijk. Dan heb je ruggengraat.
0: Duidelijk, dankjewel.
1: Dit is Goud op Groningen 1. Groningen.

0: Toto en Stop Loving You. Ja, het is bijna 11:30, dus tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Dit is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Het COA, dat is Centraal Opvang Asielzoekers, vraagt opnieuw dringend om hulp van Nederlandse gemeenten. Omdat de noodopvangen van het Rode Kruis in de regio inmiddels vol zitten, wordt het volgens het COA op het terrein in Ter Apel steeds lastiger om de meest kwetsbare groepen, zoals gezinnen met kinderen, vrouwen en zieken, direct een slaapplaats te bieden. Sinds mei geldt bij het aanmeldcentrum een gecontroleerde toegang. Kwetsbare asielzoekers kregen daarbij voorrang op een plek binnen de poorten, terwijl overige aanvragers met bussen naar tijdelijke nachtopvangen in de regio werden gebracht. Nu ook die capaciteit volloopt, staat de opvang volgens het COA in Ter Apel opnieuw onder druk. De oorzaak ligt volgens het COA niet bij een gestegen instroom van nieuwe asielzoekers, maar bij het vastlopen van de doorstroom in de keten. De provincie investeert opnieuw ruim 2 miljoen euro in veiligere wegen, fietspaden en schoolomgevingen. Met het geld worden 19 projecten verspreid over de provincie uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De subsidie gaat naar uiteenlopende projecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Opvallend is het groot aantal aanvragen voor 30 kilometer wegen. 7 projecten richten zich op het invoeren of versterken van een maximumsnelheid van 30 km per uur in de bebouwde kom. Een lagere snelheid van autoverkeer verhoogt de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Met de subsidie voor verkeersveiligheid wil de provincie Groningen bijdragen aan een leefbare en veilige omgeving voor alle weggebruikers. Honderden bushaltes verdwenen de afgelopen jaren uit Groningen. Volgens het OV-bureau zorgt dat voor snellere verbindingen en een aantrekkelijker netwerk. Stichting Groninger Dorpen vreest juist dat de inwoners van kleine dorpen steeds verder van voorzieningen komen te staan. Sinds 2020 verdwenen in Groningen 342 bushaltes, blijkt uit een analyse van het ANP. Vooral de gemeenten Groningen en Oldambt leverden fors in. In Groningen verdwenen 85 haltes, in Oldambt 75. Ondanks aanhoudende politieke druk lukt het nog altijd niet om zwartrijdende asielzoekers betrouwbaar te identificeren. Daardoor zijn mogelijk duizenden boetes op de lijn Zwolle-Emmen ongeldig verklaard, blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Bart van der Brink. Volgens de staatssecretaris gebruikte Arriva jarenlang COA-passen om zwartrijders te identificeren. Dat gebeurde zonder dat vervoerder en justitiële instanties beseften dat die werkwijze juridisch onvoldoende was. Op de COA-pas staan wel een naam en foto, maar de pas geldt niet als wettig identiteitsbewijs. Daardoor konden identiteiten achteraf niet rechtsgeldig worden vastgesteld en kon het OM niet tot vervolging overgaan. Arriva heeft ondertussen zelf maatregelen genomen. Nadat bekend werd dat grote aantallen boetes niet meer konden worden geïnd, voerde de vervoerder opnieuw perroncontroles op in de stations van Zwolle en Emmen. Reizigers zonder kaartje worden daarbij al tegengehouden voordat zij de trein kunnen instappen. Dat is over het Groningen 1 regio nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is grotendeels bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon door en wordt het tijdelijk helderder. Het wordt een warme dag met een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2. Vannacht en vanavond trekken er langzaam wolkenvelden over en in de tweede helft van de nacht neemt de kans op regen en buien toe. De minimumtemperatuur zakt naar 12 graden. Morgen krijgen we een overgang naar een frisser en natter weertype. Na een nacht met regen is het overdag bewolkt met af en toe lichte regen of een bui. Het kwinkt komt niet hoger dan 14 graden bij een stevige noordwestenwind.

Aswad en Shine. En daarvoor hoorden we Status Quo en Hold You Back. Ja, bij ons in de studio inmiddels al aanwezig is Stan Lutke. En ja, we gaan praten over wat hebben de jongeren hier nou nodig in de regio om hier ook daadwerkelijk te blijven. Dat horen we dus allemaal straks. Maar eerst nog even de Christians en Harvest for the World.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, wat hebben jongeren nou nodig om hier in de gemeente, in onze regio, te blijven? Bij ons in de studio aanwezig, Stan Lutke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welkom bij ons in de studio.
2: Ja, dankjewel.
1: Eerste keer begreep ik.
2: Ja, eerste keer dat ik ooit op een radiozender zit.
1: Ja.
2: Hebben jullie even geluk?
1: Kijk, zo moet je erin staan, hè? Hartstikke goed. Ik wou zeggen, vind je het spannend, maar het is duidelijk dat je het niet zo spannend vindt.
2: Valt wel mee, ik ben wel wat gewend.
1: Helemaal goed. Ja, veel jongeren willen dolgraag in Westerwolde blijven, maar het aanbod aan vooral ook betaalbare starterswoningen is erg schaars. Mm-hmm. Waar schiet het gemeentelijke beleid volgens jou nu tekort?
2: Ik kan praten over mijn eigen mening, maar van wat ik in principe heb gehoord, ook van jongeren zelf in de gemeente, is dat ze gewoon, verveling is nummer één ding. Ze vinden dat er niet veel te doen is. Zaterdagmiddagen, avonden en middagen zijn een beetje hetzelfde. Werken en daarna bij een vriend of vriendin in de keet zitten. En mensen willen ook wel een keer wat anders doen.
1: Ja.
2: En in principe is het natuurlijk een mooie gemeente. Je kan mooie wandelingen maken, je kan goed fietsen. Maar of jongeren daar nou voor in staan, is een andere discussie. Maar mensen zijn echt verveling. En inderdaad ook de woningnood. Dat is natuurlijk in heel Nederland, niet alleen in onze gemeente. Maar mensen zoeken echt gewoon, willen wel een plek hebben, maar om echt goedkoper dan te gaan leven is dan of toch verder weg of niet in onze gemeente.
1: Ja.
2: En dat is toch dan wel jammer.
1: Ja, dat is ook zo. Je hebt het over verveling. Wat zou er moeten komen? Wat missen jullie?
2: In principe wat missen wij? Dat is een brede vraag. Want iedereen heeft natuurlijk zijn andere manier van wat missen wij? Maar ja, mensen willen gewoon echt, of mensen willen gewoon dingen te doen hebben, kunnen denken, oh, dit is er te doen, laten we dat een keer gaan doen. In plaats van dat ze zelf dingen moeten gaan zoeken. En daarmee ben ik en de gemeente zelf ook mee bezig om jongeren wat meer zelf te laten bepalen. Wat missen jullie en wat willen jullie zien wat wij doen? Want je kan natuurlijk de gemeente zelf laten vragen, wat vinden jullie? Maar dat is natuurlijk niet het jongerenbeleid zelf. Dus ja, in principe is het, naar mijn mening, handig om gewoon de jongeren zelf te vragen, wat willen jullie en wat vinden jullie en is dit een goed plan? Of willen jullie iets anders zien of iets anders doen? Want in principe gaat het dan wel uiteindelijk over de jongeren.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, je had het even over inderdaad bepaalde woningtypes en zo, zeg maar. Hè? Welke concrete woningtypes moeten er sneller gebouwd worden voor je gevoel?
2: Starters. Want dat is echt, als je nu kijkt naar de woningmarkt, zijn er echt, prijzen zijn te absurd voor woorden. Ik heb wel huizen in de buurt van Trapel gezien van 400.000-500.000 euro. Waarvan ik persoonlijk schrok, want ik wil over misschien wel 2, 3, 4 jaar het huis uit. Maar dat kan ik dan niet, want ik heb daar het geld niet voor. Want wie heeft nou op 25-jarige leeftijd 500.000 euro klaar liggen om huis te kopen?
1: Ja.
2: Dus startershuizen, goedkopere huizen, sociale woonhuizen, dat soort type huizen zijn echt de huizen dat we nodig zijn, echt.
1: En dingen als bijvoorbeeld een wooneenheden te maken uit een grote boerderij bijvoorbeeld, of tiny houses, is dat iets? Zal de gemeente daar meer naar moeten kijken, denk je?
2: Ik denk het wel. Ik heb twee jaar geleden zat ik nog in vierde klas in mijn examenjaar en had ik een artikel gelezen over tiny houses. En dat is best een efficiënte manier om huizen snel te maken. Ik bedoel, ze zijn voordelig, ze zijn makkelijk te maken, ze zijn goedkoop om in te leven. En mensen die hoeven niet heel veel te hebben om het hun eigen huis te maken.
1: Ja.
2: Dus je kan er met veel tegelijkertijd bouwen. In plaats van dat je heel lang doet om één huis, heb je er in diezelfde tijd 10 of 20 tiny houses staan.
1: Ja.
2: En dan kan je meer mensen mee hebben dan één huis.
1: Ja. Dus daar mag ook best wel wat meer naar gekeken worden.
2: Daar kan in principe wel meer naar gekeken worden, ja.
1: Ja, ja en politiek voelt voor veel jongeren natuurlijk ver van hun bed.
2: Mm-hmm.
1: Hoe luistert de gemeente Westerwolde op dit moment naar de jeugd?
2: De gemeente doet haar best, heb ik ook al gemerkt. Want ik werk natuurlijk samen met de gemeente. En mensen in de gemeente, de meerderheid, wil heel graag luisteren naar de jongeren. Willen ook graag de mening van de jongeren. Jongeren zijn de toekomst natuurlijk en zij willen de toekomst heen gaan. En ik vind ook dat de gemeente daar heel goed haar best doet. Er zijn natuurlijk ook op sommige vlakken dat ik ook denk dat de gemeente meer kan doen. Zoals meer voor posters over Westerwolde heen zetten voor vragen voor jongeren. Of mails of via scholen. Maar ik vind ook vooral dat als het komt bij jongeren, dat er ook een heel groot gedeelte is van jongeren die ook zelf moeten gaan denken, weet je wat, laat ik het een keer doen. Wat ze niet doen, wat begrijpelijk is, want groepsdruk en ze zouden er maar achter komen. En die druk ligt best hoog bij jongeren.
1: Ja.
2: Vooral tegenwoordig, als je ook kijkt naar online pesten en dat soort dingen. Ik bedoel, mensen gaan nu meer met zichzelf denken, oh, wat is cool, ga ik daarin mee? Omdat ze bang zijn dat ze misschien via Snapchat, via Instagram of via WhatsApp worden gepest. Van, oh, kijk, Jan doet dat niet. Ja. Wat is hij sneu? Dus mensen, dus ook al vind ik dat de gemeente daar een grote rol in speelt, vind ik ook dat jongeren wat meer moeten losgekoppeld worden van die groepsdruk.
1: Ja.
2: En daar moet ook, denk ik, ook wel aandacht aan gestoken worden, dat groepsdruk verlaagd wordt. Vooral in Noordoost-Nederland en Noord-Nederland. Want daar is het echt groepsdruk nog het hoogst.
1: Ja. Zou dat van buitenaf moeten komen? Of is dat iets wat echt bij de jeugd ligt?
2: Ja. Alweer een beetje van beide. Want ik heb ook wel eens gewoon verhalen, gewoon ook op mijn school nog, MBO. Wat ik echt, heb ik verhalen gehoord van wat jongeren doen bij andere jongeren, wat ik echt absurd voor woorden vind. Ik bedoel, racisme, uitbuiting, dat je gewoon mensen bedreigt, gewoon voor de plezier. Dat vind ik zo bizar om dan te horen. Dus ik vind ook dat ouders vooral dan, als je dan kijkt, jongeren hebben puberbrein. Die hebben dat tot hun 23ste, dus die hebben nog een impulsief brein. Die kunnen niet denken, ook doe dit, heeft deze actie consequenties. Ook 9 van de 10 keer als mensen gepest worden, is het gewoon dat de pester niet door heeft dat ze een pestkop zijn. Die denken gewoon, oh, dit is grappig. En die hebben niet door dat anderen het niet leuk vinden. Dus ik vind dat het daar dan ligt bij de ouder. Dat, dat ouders ook wat meer kunnen opletten aan hoe doet mijn kind het. En gewoon hoe het op school gaat of buitenschool. En ook gewoon, ja, ervoor te zorgen dat kinderen en tieners gewoon goed doorhebben dat hun acties ook consequenties hebben. Want dat is ook hoe je ervoor zorgt dat mensen zich meer gaan denken buiten de dozen. Want nu worden mensen vooral, ook door sociale media natuurlijk en door groepsdruk, worden ze dozen ingeduwd of boxen ingeduwd. Jij bent dat, jij bent dat, jij bent dat. Maar zo is de wereld niet. De wereld is niet een doos. Een mens is geen doos. Een mens is een spectrum van allemaal verschillende dingen. En we moeten daar meer richting heen gaan.
1: Stukje normen en waarden.
2: Dat.
1: Ja. Als jij het voor het zeggen zou hebben in Westerwolde, wat is dan de primaire maatregel die het gemeentebestuur tot het eind van dit jaar moet nemen voor de jeugd?
2: Voor de jeugd?
1: Ja.
2: Voor de jeugd in principe zou ik wat meer ervoor zorgen dat leefbaarheid voor de jeugd wat verhoogd wordt. Dus meer dingen om te doen. Samenwerken met de jeugd. Leuke dingen maken met de jeugd. Dat soort dingen. Maar ook wat, en dit is ook niet alleen voor de jeugd, maar voor de hele gemeente aan zich, voor iedereen, denk ook dat we ook moeten focussen op economische groei. Want de economie van heel Nederland begint al steeds langzamer af te brakkelen. Dus, en die van Westerwolde al helemaal. Dus ik denk dat dat ook best wel een belangrijk punt is. Omdat dat uiteindelijk ook heeft te maken met de jongeren zelf. Voor 10 of meer 10, 20 jaar hebben hun daar ook last van.
1: Ja, jij bent echt wel een beetje een stem, heb ik het idee, voor de jeugd hier in de regio. Raad je jongeren aan om meer met politiek bezig te zijn?
2: Ik denk dat als je daar echt een smaak voor hebt, ik ga hem niet iedereen aanraden, want niet elk jongere heeft natuurlijk iets met politiek. Er zijn genoeg mensen die misschien niks met de politiek hebt. En dat is prima. Iedereen heeft zijn eigen dingen wat ze leuk vinden en iedereen heeft zijn eigen dingen om te doen. Maar ik denk wel dat jongeren misschien wat meer moeten gaan kijken, is politiek wat meer voor mij, in plaats van te denken, oh, het is alleen maar voor oudere mensen. Misschien moet je ook gaan kijken, hè, vind ik dit wat? Dat is hoe ik ben begonnen. Want ik dacht, is dit iets voor mij? Want ik vroeg het af. En toen ben ik gaan onderzoeken en toen dacht ik, dit is wel iets voor mij. En ik denk dat het onderzoekend spectrum bij politiek bij jongeren wel verhoogd kan worden. Ja.
1: Helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor je komst.
2: Geen probleem.
1: Ik kan niet anders zeggen. En ja, ik heb het idee dat we nog wel meer van je gaan horen. En ja, tot een volgende keer zou ik zo haar zeggen.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit is Goud op Groningen 1. Groningen.

Damiano David met The First Time. Nou ja, dit was het alweer voor vandaag. Vrijdag is er een gloednieuwe aflevering van Goud. En daarin gaan we het onder andere hebben over Laarsjesdag. En de wespentelling is ook geweest. En we willen graag weten hoe dat allemaal gegaan is. Dat dus allemaal vrijdag. En Michiel van der Spek is er natuurlijk ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen. En we hebben natuurlijk de wie van de drie, hè? Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Nou, daar kun je inmiddels al voor stemmen op onze Facebookpagina van Groningen 1. Vrijdag zijn we er dus weer. En Henk, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En tot vrijdag allemaal. Dag!

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de Wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
18: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Op internationale coming-out-dag brengt Al Goud in Nieuwe Pekela de persoonlijke verhalen van Groningse regenboogsenioren, afgewisseld met muziek. En daarover spreken wij met Mariette Bos. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen. Ja, Al Goud bestaat al sinds 2019. Hoe is het idee voor deze voorstelling en dit project destijds ontstaan?
2: Ach, dat is een goede vraag. Ja, ik heb gewerkt als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Ik kwam daar nooit één keer een openlijk lesbische, homoseksuele of transgender ouderen tegen. En dat vond ik zo raar. Toen ben ik eens op zoek gegaan en blijkt dat er een landelijke stichting was, 50 plus Nederland bestaat, daar ben ik ambassadeur van geworden, die aandacht voor ouderen LHBT'ers of regenboogsenioren vraagt. Omdat die vaak de kast erin gaan als ze zorgafhankelijk worden. En dat was ook de reden waarom dat ik ze nooit tegenkwam. En ik vind dat zo erg. Want mensen moeten als zichzelf ook een laatste levensfase kunnen doormaken. En als zichzelf sterven. Dat vind ik heel belangrijk.
1: Maar waarom?
2: En toen dacht ik van hoe kom ik dan binnen bij zorgcentra? Nou, al pratende lukte dat niet. Dan zeiden ze, regenboog senioren, die hebben we hier niet. Hier wonen geen homoseksuele mannen of transgender mensen. En toen dacht ik, dat kan niet. Want 10% van de mensen behoort tot die groep. En toen dacht ik, dan probeer ik het op een andere manier. Met liedjes en verhalen. En ik trof Klaas Pekker, die daar interesse in had om daaraan mee te werken. En zo zijn wij, Klaas Pekker en ik, samen met Tony Hoyting, een pianist, begonnen met het liedjes en verhalenprogramma Iedereen Zichzelf. En daarmee zijn we al in veel zorgcentra in de gemeente, in de provincie ook geweest, maar ook in de gemeente Westerwolde. En één keer in het jaar, dan minimaal één keer in het jaar, doe ik iets anders. Dan organiseer ik een regenboogconcert, juist in de buurt van Internationale Coming Out Dag. Om speciaal ook in de samenleving aandacht te vragen voor LHBT'ers, omdat die acceptatie nog wel wat te wensen overlaat. En de Internationale Coming Out Dag vraagt daar ook aandacht voor.
1: Ja, want jullie vertellen dus de verhalen van Groningse regenboogsenioren. Wat voor verhalen zijn jullie tijdens dit project allemaal tegengekomen?
2: Nou, de regenboogsenioren vertellen ze ook zelf. De verhalen zijn van homoseksuele mannen die het heel moeilijk vonden om vroeger, toen ze jong waren, te vertellen dat ze homoseksueel zijn, dat er ook vaak om hen heen negatieve opmerkingen werden gemaakt, zodat ze daar ook bang voor waren. Ik vertel ook mijn verhaal waarin een tante tegen mij zei, toen ik zei dat ik meisjes leuker vond dan jongens, dat wordt later wel anders, zei ze toen. Maar door dat soort opmerkingen word je op het verkeerde been gezet, om het zo te zeggen. Dan ga je denken, ik ben niet normaal, want hoe ik voel, dat mag niet. Nou, dat soort verhalen worden er verteld, maar ook van transgender personen. Vrouw, Willemijn, die vertelt over dat zij als jongetje geboren werd, getrouwde, kinderen kreeg, maar eigenlijk van meet af aan al wist dat ze in het verkeerde lichaam geboren was. En dat ze zich man voelde en was. En zij is later, op latere leeftijd, in transitie gegaan. En over dat proces en ook hoe moeilijk dat was, hoeveel moed daar ook voor nodig is. Wij zingen dan ook het lied Geef mij de moed van Jenny Arian bijvoorbeeld. Nou, dat soort verhalen worden er verteld. Maar in het regenboogconcert door de mensen zelf in de zorgcentra vertel ik hun verhalen.
1: Juist. Ja, want de persoonlijke verhalen die worden dus afgewisseld met liedjes. Hoe bepaal je nou welk liedje bij welk verhaal past?
2: Dat is een beetje op gevonden, Linda, kan je zeggen. Er zijn heel veel mooie luisterliedjes. Het is eigenlijk Nederlandse kleinkunst wat we doen. Zeilen op de wind van vandaag, dat kan heel goed. Het past heel goed bij het verhaal van iemand die vertelt over dat zij kinderen heeft gekregen via IVF. Op jonge leeftijd, zij is zelf dikke zestiger. En op een gegeven moment heeft gezegd van, tegen die weerstand aan, ik ga me dit niet meer tegen verzetten. Ik ga zeilen op de wind van vandaag. Op mijn verhaal past heel goed het lied van André van Duin, Anders dan anderen. Omdat ik me heel lang anders dan anderen heb gevoeld. En zoveel van ons zich dat heel lang hebben gevoeld. En we eigenlijk vinden, wij zijn natuurlijk helemaal niet anders dan anderen. Ieder mens is namelijk anders dan anderen. Nou, een beetje op gevoel worden dat liedjes zo gekozen.
1: Ja, duidelijk. Ja, en jullie hebben samen met fotograaf Mona van den Berg ook 30 Groningse regenboogsenioren geportretteerd. Wat heeft het maken van dat boek jullie geleerd over deze generatie?
2: Nou, dat er nog ontzettend veel te vertellen is. En dat de generatie, maar dat weet ik zelf ook, Linda, hoor, want ik word ook 75 deze maand. Dat we toch wel bang zijn dat de situatie van vroeger terugkeert. En dat die angst wordt wel gevoed door alle negativiteit die er rondom regenboog, zebrapaden, regenboogvlaggen enzovoort de laatste jaren is te horen. En dat vinden we gewoon heel jammer. En dat is ook wel angstig. En dat heeft het vooral ons geleerd dat het heel belangrijk is dat wij elkaar kennen en dat we bondgenoten, medestanders hebben, zodat we ons niet alleen voelen in een soort van strijd die we alleen ook niet zouden kunnen winnen, of tegen krachten die we eigenlijk niet kunnen winnen. Yes. Dat heeft het mij vooral geleerd. En dat het gewoon hele mooie mensen zijn. Ik wil, ja, het doekje. Het kost maar €5. We nemen het ook mee naar naar het regenboogconcert. Dan kunnen mensen het ook kopen. En lees het. Dat zijn allemaal verschillende verhalen. Maar het zijn ook weer hele gewone verhalen van gewone mensen. Hè, die alleen maar vallen op iemand van het andere geslacht. Of vroeger geboren werden met andere geslachtskenmerken. Maar uiteindelijk zijn we toch weer allemaal gewoon mensen. En daar moet het ook om gaan.
1: Ja. Ja, aanstaande zondag is er dus de voorstelling in de Lutherse kerk in Nieuwe Bekela.
2: Ja.
1: Hoe laat begint het?
2: Het begint om 2:30. En de inloop is vanaf 2:00.
1: En kunnen mensen zo langskomen?
2: Mensen kunnen, ja. De toegang is ook gratis. Het is ook een aangeboden door de gemeente Bekela, dat is wel heel mooi. Ellen Verklaver, de wethouder, komt het ook openen. En iedereen uit de hele provincie, maar ook daarbuiten natuurlijk, is van harte welkom. We maken gewoon plaats voor iedereen in het kerkje. Dat moet gewoon lukken,
1: En wat hopen jullie dat mensen na afloop meenemen naar huis?
2: Nou, vooral een vrolijk en tevreden gevoel en een het gevoel van dat ze ook mensen hebben ontmoet die ze anders nooit zouden ontmoeten. En wellicht ook kennis hebben gemaakt. Dat hoop ik een beetje. En dat het onderwerp levend blijft. En we het volgend jaar weer op zo'n manier zouden kunnen vieren en aandacht ook vragen. Dat er voor ook in andere landen, of juist in andere landen, homoseksualiteit nog in het wetboek van strafrecht staat. Dus dat het nog een lange weg te gaan is. En ik hoop ook dat mensen zich dat realiseren. Dat wij het in Nederland en feitelijk heel goed geregeld hebben.
1: Ja, een stukje bewustwording misschien ook wel, ja.
2: Bewustwording, heel erg. Dat is heel erg belangrijk. Bewustwording bij mensen. Dat het soms voor iedereen niet vanzelfsprekend is. Dat je jezelf, als je jezelf presenteert, omdat je in jouw leven nogal vaak meegemaakt hebt dat je om je heen, dat mensen negativiteit over wie jij bent uiten. En iedereen, mensen wil er graag bij horen. En dat mensen in het vervolg nog even nadenken voordat ze weer iets zeggen. Oh, die homo, of homo's zijn altijd zus, of homo's zijn altijd zo. Want in je gehoor kan er zomaar een homo zitten die zich daar door geraakt, gekwetst en beledigd voelt. En dat is jammer. En dat is vaak helemaal niet nodig. Je kunt ook andere woorden gebruiken, hè, om dat te zeggen wat je wilt zeggen.
1: Ja, zo is het ook. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat er heel wat mensen komen inderdaad aanstaande zondag naar de Lutherse kerk in Nieuwe Bekela. Dankjewel.
2: Nou, dat hoop ik ook. Dankjewel.
0: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De gemeente Pekela is op zoek naar mensen, verenigingen of organisaties die op een bijzondere manier iets betekenen voor de sport in Pekela. We spreken met Anne Wil Bentum-Schreuder. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat is precies de Pekelder Sportparel?
2: Nou, eigenlijk is de Pekelder Sportparel een voorverkiezing van de Sportparel Groningen, de provinciale sportparel. En met deze prijs, met deze waarderingsprijs, willen we de vrijwilligers, hè, de mensen die veel betekenen voor de breedtesport in de provincie Groningen en dus ook in Pekela in het zonnetje zetten.
1: Ja, en wie komen er in aanmerking voor deze prijs?
2: Nou, voor de Pekelder Sportparel eigenlijk alle vrijwilligers die zich op een bijzondere wijze inzetten voor de breedtesport in Pekela. En die dus ook actief zijn echt binnen de gemeente. Dus dat kunnen bijvoorbeeld vrijwilligers van sportverenigingen zijn. Het kan ook een organisatiecomité zijn van een jaarlijks terugkerend evenement waarbij heel veel inwoners en sportievelingen meedoen. Het kunnen vrijwilligers zijn die bijvoorbeeld een sportpark dag in dag uit onderhouden. Bestuurders van sportclubs. Eigenlijk mensen die echt veel voor de sport betekenen. En die dat op vrijwillige basis doen.
1: Ja, het gaat dus niet alleen maar om sportprestaties, hè?
2: Nee, het gaat hierbij nadrukkelijk juist niet om de sportprestaties. Het gaat hier echt om mensen die zich inzetten om de sport mogelijk te maken.
1: Ja, duidelijk. Ja, hoe kunnen inwoners of verenigingen iemand voordragen en tot wanneer kan dat?
2: Mensen kunnen vrijwilligers of inwoners voordragen via de website van het sportgala-groningen.nl. En dat is mogelijk, hè, daar kan de nominatie ingevuld worden en dat is mogelijk tot uiterlijk 1 november.
1: Oké, tot 1 november kan dat nog.
2: Ja, en dat kan daar zeg maar voor de andere Groningen gemeenten ook. Maar hè, voor Pekela, nou dan vul je in dat voor de gemeente Pekela is. En dan krijgen wij als gemeente een overzicht van de nominaties voor Pekela. En dan gaan wij lokaal zeg maar daar ook een Pekelde winnaar kiezen. En die wordt dan vervolgens voorgedragen voor de Groningenprijs.
1: Ja, juist. Ja, want vorig jaar won judovereniging Zempo. Maakt zo'n winnaar volgens jullie echt een sportparel voor Pekela?
2: Nou, Zempo was ook wel wat ons betreft echt de terechte winnaar van deze prijs. Deze vereniging zet zich echt in om sport heel laagdrempelig te houden voor inwoners. Heel veel vrijwillige inzet, heel innoverend ook qua sportaanbod. Ze proberen altijd weer verder te denken. Ze zorgen er echt voor dat alle inwoners daar op een fijne manier kunnen sporten tegen een heel laag tarief. Dus dat is voor ons wel heel waardevol. Voor de gemeente.
1: Kunnen ze nog een keer meedoen of is het één keer gewonnen en is het dan klaar?
2: Het is binnen 10 jaar niet mogelijk om de prijs weer te winnen. Dus er zijn wel restricties.
1: Ja.
2: En we vinden het ook mooi dat nu weer een andere vereniging of persoon of dat iemand anders de mogelijkheid krijgt om te winnen.
1: Ja, want er zijn genoeg, lijkt mij.
2: Klopt, ja. Er zijn heel veel vrijwilligers die zich inzetten om de sport beschikbaar te houden in onze gemeente. Ja.
1: Ja, nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat er nog een hele hoop mensen aangedragen gaan worden.

is het Groningen in 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Het COA, dat is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, vraagt opnieuw dringend om hulp van Nederlandse gemeenten. Omdat de noodopvangen van het Rode Kruis in de regio inmiddels vol zitten, wordt het volgens het COA op het terrein in Ter Apel steeds lastiger om de meest kwetsbare groepen, zoals gezinnen met kinderen, vrouwen en zieken, direct een slaapplaats te bieden. Sinds mei geldt bij het aanmeldcentrum een gecontroleerde toegang. Kwetsbare asielzoekers krijgen daarbij voorrang op een plek binnen de poorten, terwijl overige aanvragers met bussen naar tijdelijke nachtopvangen in de regio worden gebracht. Nu ook die capaciteit volloopt, staat de opvang volgens het COA in Ter Apel opnieuw onder druk. De oorzaak ligt volgens het COA niet bij een gestegen instroom van nieuwe asielzoekers, maar bij het vastlopen van de doorstroom in de keten. De provincie investeert opnieuw 2 miljoen euro in veilige wegen, fietspaden en schoolomgevingen. Met het geld worden 19 projecten verspreid over de provincie uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De subsidie gaat naar uiteenlopende projecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Opvallend is het grote aantal aanvragen voor 30 kilometer wegen. 7 projecten richten zich op het invoeren of versterken van een maximumsnelheid van de 30 kilometer in de bebouwde kom. Een lagere snelheid van autoverkeer verhoogt de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Met de subsidie voor verkeersveiligheid wil de provincie bijdragen aan een leefbare en veilige omgeving voor alle weggebruikers. Honderden bushaltes verdwenen de afgelopen jaren uit Groningen. Volgens het OV-bureau zorgt dat voor snellere verbindingen en een aantrekkelijker netwerk. Stichting Groninger Dorpen vreest juist dat inwoners van kleine dorpen steeds verder van voorzieningen komen te staan. Sinds 2020 verdwenen in Groningen 342 bushaltes, blijkt uit een analyse van het ANP. Vooral de gemeenten Groningen en Oldambt leverden fors in. In Groningen verdwenen 85 haltes, in Oldambt 75. Ondanks de aanhoudende politieke druk lijkt het nog altijd niet mogelijk om zwart rijdende asielzoekers betrouwbaar te identificeren. Daardoor zijn mogelijk duizenden boetes op de lijn Zwolle-Emmen ongeldig verklaard, blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Bart van der Brink. Volgens de staatssecretaris gebruikte Arriva jarenlang COA-passen om zwartrijders te identificeren. Dat gebeurde zonder dat vervoerder en justitiële instanties beseften dat die werkwijze juridisch onvoldoende was. Op de COA-passen staan wel een naam en een foto, maar de pas geldt niet als wettig identiteitsbewijs. Daardoor konden de identiteiten achteraf niet rechtsgeldig worden vastgesteld en kon het OM niet tot vervolging overgaan. Arriva heeft ondertussen zelf maatregelen genomen. Nadat bekend werd dat er grote aantallen boetes niet meer konden worden geïnd, voerde de vervoerder opnieuw perroncontroles in op de stations in Zwolle en Emmen. Reizigers zonder kaartje worden daarbij al tegengehouden voordat zij de trein kunnen instappen. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is grotendeels bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon door en wordt het tijdelijk helderder. Het wordt een warme dag met een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2. Vannacht en vanavond trekken er langzaam wolkenvelden over en in de tweede helft van de nacht neemt de kans op regen en buien toe. De minimumtemperatuur zakt naar 12 graden. Morgen krijgen we een overgang naar een frisser en natter weertype. Na een nacht met regen is het overdag bewolkt met af en toe lichte regen of een bui. Het kwink komt niet hoger dan 14 graden bij een stevige noordwestenwind.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Albert Hartman gaat in Pekela alleen verder met de PVV, omdat hij het niet eens is met de overstap naar een lokale partij. Ja, we spreken dus met Albert Hartman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Waarom weegt het behoud van die drie letters PVV voor u zwaarder dan bestuursverantwoordelijkheid in de coalitie?
2: Nou, zo kun je het niet helemaal stellen.
1: Oké.
2: Kijk, in de eerste plaats, je moet een beetje authentiek zijn voor je kiezers. Hè? Je moet je houvast geven. En dan kun je op een gegeven ogenblik niet gaan zwabberen en iets wat je beter uitkomt voor succes of dat soort dingen. De mensen die moeten op je kunnen rekenen. Je moet. Kijk, het heeft ook met een stukje ethiek heeft het te maken. Zo moet je dat een beetje zien.
1: Juist. Ja, want u zegt van, nou ja, in principe de stemmers hebben gestemd op PVV.
2: Ja, en dan kun je het niet afdoen als het is maar een labeltje. Kijk, dat is een beetje kort door de bocht. Dat is erg disputabel.
1: Oké, want ging de pekelde PVV al niet meer, ja, ook zijn eigen weg, zeg maar? Werd wel echt gekeken naar de PVV zoals het landelijk is?
2: Ja, kijk, je hebt met Pekela heb je met nationaal of met internationaal weinig te maken. Kijk, het gaat over dingen die in Pekela gebeuren. En het is ook zo dat Geert Wilders laat jou daar ook je eigen hand in, zeg maar. Dus

0: hoor. Ik wil niet alles zeggen wat hij in het vakje gezegd heeft. Oh. Het was ook, er werd gezegd, en het was toen op dat ogenblik, dat je zou 4 jaar wachten. Zo is dat een beetje gezegd. Dat, weet je wel? En, ja. En daar had ik ook vrede mee. En toen had ik gezegd, ja, in 2030 ben ik 70. En, maar kijk, je kon niet zeggen van, je gaat met PVV-vlag, ga je, zeg maar reclame maken en dan na de verkiezingen opeens, ja, beweging maken. Dat vond ik toch een beetje eng. En toen meneer Kuiper ook, die dus in een fractie zat, wij hadden de indruk dat het zou dan eerst zo blijven onder PVV-naam. Zo is het gezegd.
1: Ja.
0: En kijk, het is mooi besturen, persoonlijk succes. Dat is allemaal mooi. Maar de kiezers moeten op jou kunnen vertrouwen waar ze op gestemd hebben. Zo zit het een beetje.
1: Maar heeft u dan het idee dat de lokale partij heel anders gaat zijn als de Pekel de PVV was?
0: Ja, ik hoor van Arthur dat hij wilde nog beter de mensen van dienst zijn en heeft goede voornemens. Dat heb ik allemaal gelezen. Dus ik denk wel dat die inzet goed is. Dat neem ik aan van wel. Maar kijk, de PVV was mijn clubje. Dat was mijn clubje. Kijk, er zijn bepaalde clubs waar je voor gaat. Maar alle clubs zijn ook niet in Pekela. Dus de PVV, dat was ook mijn club. Daar voel ik me helemaal thuis.
1: Ja. Ja, en als die naam dan verdwijnt, dan is dat toch anders?
0: Ja, maar ik vind gewoon, je moet niet jarenlang de hele dorp beplakken met PVV-vlaggen. En mensen moeten ook een beetje echtheid hebben. Je moet ook een echtheid uitstralen. Dat de mensen kunnen vertrouwen waar je voor gaat. En dan na de verkiezingen een beweging maken. Een andere beweging, dat vind ik een beetje eng.
1: Ja. Ja, u heeft dus besloten om alleen verder te gaan met de PVV. Heeft u voorafgaand aan deze beslissing nog geprobeerd om de broers van Doorn op een andere gedachte te brengen?
0: Ja, het is een beetje wrong number wat er dan, hè? Krijg je dan. Dat kon niet.
1: Dat lukte niet?
0: Nee.
1: Mocht u nu officieel de merknaam PVV Pekela blijven voeren in de raad, of heeft het landelijk daar eisen aan gesteld?
0: Nee hoor, John van Kesteren heeft me vrije spel gegeven. Die heeft zijn toestemming gegeven.
1: Oké, dus dat mag allemaal.
0: Ja.
1: Heeft u nog met Geert Wilders gesproken ook?
0: Nee, want Geert Wilders die heeft meestal contact met fractievoorzitters.
1: Ja.
0: Dus ik was geen fractievoorzitter. En hij was zich ook nog een beetje aan het beraden over de naam. Want kijk, nou zitten twee partijen opgesloten in één. Je krijgt een hele rare situatie. Waar zelfs mensen die er verstand van hebben eerst moeten uitzoeken hoe dat zit. Je zit nog samen, je hebt dezelfde bordjes. En je krijgt een situatie dat er 6 opstappen in plaats van 1. Wat normaal is. Dus je krijgt nou een hele rare situatie die nog uitgezocht moet worden. Heel vreemd.
1: Ja.
0: En het is ook nog maar de vraag wat meneer Kuiper gaat doen. Dus dat is ook nog. Ik bel hem niet. Die man moet zelfs een beslissing nemen. Dus ik beïnvloed hem niet. Maar dat is ook nog de vraag.
1: Oké, dus u heeft niet het idee dat u er helemaal alleen voor staat?
0: Maar ik kan het niet peilen. Ik kan het niet peilen. Ik ga hem niet opbellen en zeggen van je moet met mij mee.
1: Nee.
0: Maar Kuiper was wel een echte PVV'er.
1: Precies, dus het kan zijn dat er nog meer meegaan naar PVV.
0: Ja, dus die wijsheid heb ik niet om dat te kunnen zeggen.
1: Nee, duidelijk. Nou, ik wil u ontzettend bedanken voor uw tijd. En we gaan het allemaal volgen.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Sinds het nieuws over het schrappen van de 8 evenementen in Winschoten door Zweep Events is de bom behoorlijk gebarsten in Oldambt. We spreken hierover met Rob Zweep. Goedemorgen. En ja, ik zal je microfoon even aandoen, dat is handiger, hè? En welkom in de studio.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, heb je de afgelopen dagen of weken nog iets gehoord van de gemeente of de college?
2: Jazeker, we hebben gisteravond een gesprek gehad met de burgemeester, vergunningverlener, de nieuwe wethouder en mevrouw Ubels. Dat is de adviesveiligheid, als ik dat goed heb begrepen. Okay. Trouwens, even vooropgezet, het is een nieuwe wethouder. Een nieuwe wethouder cultuur en evenementen. Ik ben zijn naam even kwijt. Lijkt me een toffe, goede gast.
1: Oké.
2: Okay. Dat wil ik eerst even zeggen.
1: Dat klinkt positief.
2: Het begint bij één, hè?
1: Ja, zo is het ook. Zo is het ook. Hoe was het gesprek? Was het een positief gesprek?
2: Ik ben er geweest. We zijn er geweest. En dan rij je terug en dan ben je thuis en dan ben je aan het nadenken van, wat heb ik nou in dat gesprek gehad? Wat ben ik ermee opgeschoten? Wat zijn we ermee opgeschoten? En dan denk je eigenlijk helemaal niks.
1: Oké.
2: Ja, je hebt je woordje even kunnen doen, je frustraties kunnen uiten. Ja, en dan hoop je dat er wat mee gedaan wordt. Maar ik heb het bericht gelezen op vanmorgen op Westerwolde Actueel. En ja, je wordt er verdrietig en boos van. Dan weer de boel verdraaien. En ze geven gewoon duidelijk aan, eigenlijk, wij gaan hier niks mee doen. We gaan gewoon verder zoals we nu bezig zijn. Zo staat dat in het bericht. En ja, wat heb ik... Ja, dat verhaal vergeten. Ik zeg het ook gewoon, ik noem het gewoon politiek gelul.
1: Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, lastig is dat, hè? Want na jullie besluit kwamen ook andere organisatoren naar buiten. Zoals het Kom Over de Brug Festival en Waterbij. En ook horecaondernemers. Ja, met vrijwel dezelfde verhalen. Over
2: ja, maar dan is het toch duidelijk dat er iets niet goed zit daar zo.
1: Ja.
2: En dan ze verschuilen zich continu achter de regeltjes. Nu veiligheid, dit en dat. Natuurlijk, veiligheid voorop. En ik weet ook, landelijk zijn er dingen wat erg aanscherpt. Maar dit heeft niet alleen maar met regeltjes te maken. Dit heeft ook... Soms moet ik uitkijken wat ik zeg natuurlijk. Maar soms ben ik er ook flauw van om uit te moeten kijken. Zij zijn zo overtuigd van zichzelf dat ze het goed doen, heb ik het idee. Dat ze het ook geloven. Ik denk dat ik het zo moet voeren.
1: Ja, dat het gewoon niet gezien wordt misschien wel.
2: Ja, maar wat moet er nou nog meer gebeuren voordat het gezien wordt?
1: Ja, ja, zo is het ook. Ja, hoe was het voor jullie om te zien dat het blijkbaar toch wel een veel breder probleem is? Want ik kan me voorstellen dat jullie het idee hebben gehad dat jullie hier alleen in stonden misschien wel.
2: Nou, het is meer geworden dan dat we hadden gedacht. Maar we wisten natuurlijk wel dat heel veel mensen de problemen mee hebben. En dat is vooral gewoon sinds daar een bepaald persoon zit. En die persoon die hoor je continu weer, van iedereen weer. Ja. Dat zij om welke reden dan ook elke keer nieuwe mensen hebben. Het is een doorloop van mensen en personeel. En ja, welke reden daar ook achter zit. En dat is vervelend voor die mensen die dan aangenomen worden. En we hebben in het begin ook, we hebben dit jaar 5 verschillende vergunningsverleners gesproken. En dan ja, ook die mensen probeer je uit te leggen van, nou, zo zat het altijd. Je probeert ook hun te helpen natuurlijk, want ze kunnen er ook niks aan doen.
1: Zeker.
2: Maar op een gegeven moment begint dat wel te frustreren. Dat je weer opnieuw beginnen. Want met een vergunning, je moet er, wij hebben altijd met Dirk Davids een band gehad, zeg maar. Na zoveel jaar kreeg je gewoon een band met een vergunningverlener.
1: Ja.
2: Ik ben bang dat met deze niet gaat lukken. Ik ga mijn best doen, ik zal aardig blijven doen, daar gaat het niet om.
1: Nee.
2: Maar die band, zoals dat altijd was geweest. En ja, nogmaals, daar lopen heel veel mensen tegenaan. Hetzelfde geldt voor een feesttent op het Drullen. Staat er al jaren. En dan gaan ze er nou moeilijk om doen. Ja, want regeltjes, dit regeltjes, dat. Tuurlijk, het is een advies. De veiligheidsregio die brengt advies uit. En dan is het aan de gemeente wat zij ermee gaan doen.
1: Ja.
2: En ja, voor één kant snap ik er ook wel. Cora Ifke, die zit in het bestuur van de veiligheidsregio. Ja.
1: Oh ja.
2: 1 en 1 is 2 natuurlijk.
1: Ja, precies.
2: Maar dit kan niet langer doorgaan zo. Want als zij zich vasthouden op de manier zoals ze nou bezig zijn. Nee. De heel Winschoten kapot. Het is eigenlijk al kapot.
1: Hebben jullie nog veel reacties gehad, berichten, na jullie beslissing om de 8 evenementen te schrappen?
2: Ook gewoon persoonlijke berichten. En dan is het soms wel even slikken dat je reacties leest van hoeveel mensen er eigenlijk toch achter je staan. En dat je het eigenlijk wel altijd goed gedaan hebt, zeg maar, voor die mensen. En voor heel veel mensen. Ja, dat geeft een goed gevoel, ja.
1: Dat is dan nog het positieve wat eruit gekomen is.
2: Ja, inderdaad,
1: ja. Het besluit om te stoppen met de 8 evenementen in Winschoten, is dat nog steeds definitief? Of valt er onder bepaalde voorwaarden toch nog te praten?
2: Er is te praten. Maar dan moeten we wel veel veranderen.
1: Ja. Zie je het positief in?
2: Ik weet het niet. Ik durf er geen touw aan vast te knopen meer. Ik ben in het verleden al zo vaak dat je ergens van uitgegaan dat je denkt, logisch, er is niks meer logisch. Helemaal hier niet.
1: Bizar, hè? Bizar dat het zo moet gaan.
2: Ja, het is bizar, ja. Maar nogmaals, ik zeg, die nieuwe wethouder, echt zoals ik hem zag, en ik heb hem niet veel gesproken, maar vaak, je hebt gewoon een gevoel altijd bij mensen. En bij hem heb ik een goed gevoel. En ik hoop dat hij de goede stap neemt. Of de eerste stap neemt. Hij is uiteindelijk de wethouder. Dus.
1: Ja.
2: Ja.
1: En nu?
2: Tja. Wachten op de volgende interview, denk ik.
1: Er staat op dit moment nog niks op de planning.
2: Nee, op dit moment staat er even niks meer op de planning. Maar,
1: Even rustig aan.
2: Nou, rustig aan. Ik weet niet, vanavond ga ik nog naar de gemeenteraadsvergadering. Want zij hebben vanavond vergadering.
1: Ja. Het wordt een belangrijke vergadering natuurlijk ook. Ja.
2: Ja, dus daar ga ik nog even kijken.
1: Ja, snap ik. Ja, dus kijken hoe dat weer gaat.
2: Ja, of weer verdraaid wordt. Of, ja. Lijkt me wel grappig om net als in de Tweede Kamer zo op de tafel te tikken, weet je wel.
1: Neem je ook pannen mee? En, van die, of dat dan weer niet?
2: Nee, gekheid.
1: Gewoon rustig aan, ja. Nou goed, ontzettend bedankt voor je tijd. En voor even de update, zeg maar, over hoe het nu is. Want,
2: ja, geen probleem. En nogmaals, eerlijk is eerlijk, recht is recht, krom is krom. Als we fouten maken, dan durf ik dat ook gewoon toe te geven. Sowieso iedereen moet dan zijn eigenlijk. Dan heb je ruggengraat.
1: Duidelijk. Dankjewel.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte. Groningen.

0: Het is nu 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen.
0: Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukjehoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
14: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Classics. Dit is Groningen 1.

Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen.

0: is nu 2:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Aller Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Het COA, dat is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, vraagt opnieuw dringend om hulp van Nederlandse gemeenten. Omdat de noodopvangen van het Rode Kruis in de regio inmiddels vol zitten, wordt het volgens het COA op het terrein in Ter Apel steeds lastiger om de meest kwetsbare groepen, zoals gezinnen met kinderen, vrouwen en zieken, direct een slaapplaats te bieden. Sinds mei geldt bij het aanmeldcentrum een gecontroleerde toegang. Kwetsbare asielzoekers krijgen daarbij voorrang op een plek binnen de poorten, terwijl overige aanvragers met bussen naar tijdelijke nachtopvangen in de regio worden gebracht. Nu ook die capaciteit volloopt, staat de opvang volgens het COA in Ter Apel opnieuw onder druk. De oorzaak ligt volgens het COA niet bij een gestegen instroom van nieuwe asielzoekers, maar bij het vastlopen van de doorstroom in de keten. De provincie investeert opnieuw 2 miljoen euro in veilige wegen, fietspaden en schoolomgevingen. Met het geld worden 19 projecten verspreid over de provincie uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De subsidie gaat naar uiteenlopende projecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Opvallend is het grote aantal aanvragen voor 30 kilometer wegen. 7 projecten richten zich op het invoeren of versterken van een maximumsnelheid van de 30 kilometer in de bebouwde kom. Een lagere snelheid van autoverkeer verhoogt de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Met de subsidie voor verkeersveiligheid wil de provincie bijdragen aan een leefbare en veilige omgeving voor alle weggebruikers. Honderden bushaltes verdwenen de afgelopen jaren uit Groningen. Volgens het OV-bureau zorgt dat voor snellere verbindingen en een aantrekkelijker netwerk. Stichting Groninger Dorpen vreest juist dat inwoners van kleine dorpen steeds verder van voorzieningen komen te staan. Sinds 2020 verdwenen in Groningen 342 bushaltes, blijkt uit een analyse van het ANP. Vooral de gemeenten Groningen en Oldambt leverden fors in. In Groningen verdwenen 85 haltes, in Oldambt 75. Ondanks de aanhoudende politieke druk lijkt het nog altijd niet mogelijk om zwart rijdende asielzoekers betrouwbaar te identificeren. Daardoor zijn mogelijk duizenden boetes op de lijn Zwolle-Emmen ongeldig verklaard, blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Bart van der Brink. Volgens de staatssecretaris gebruikte Arriva jarenlang COA-passen om zwartrijders te identificeren. Dat gebeurde zonder dat vervoerder en justitiële instanties beseften dat die werkwijze juridisch onvoldoende was. Op de COA-passen staan wel een naam en een foto, maar de pas geldt niet als wettig identiteitsbewijs. Daardoor konden de identiteiten achteraf niet rechtsgeldig worden vastgesteld en kon het OM niet tot vervolging overgaan. Arriva heeft ondertussen zelf maatregelen genomen. Nadat bekend werd dat er grote aantallen boetes niet meer konden worden geïnd, voerde de vervoerder opnieuw perroncontroles in op de stations in Zwolle en Emmen. Reizigers zonder kaartje worden daarbij al tegengehouden voordat zij de trein kunnen instappen. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is grotendeels bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon door en wordt het tijdelijk helderder. Het wordt een warme dag met een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2. Vannacht en vanavond trekken er langzaam wolkenvelden over en in de tweede helft van de nacht neemt de kans op regen en buien toe. De minimumtemperatuur zakt naar 12 graden. Morgen krijgen we een overgang naar een frisser en natter weertype. Na een nacht met regen is het overdag bewolkt met af en toe lichte regen of een bui. Het kwink komt niet hoger dan 14 graden bij een stevige noordwestenwind.

0: Het is nu 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
10: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
11: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Het COA, dat is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, vraagt opnieuw dringend om hulp van Nederlandse gemeenten. Omdat de noodopvangen van het Rode Kruis in de regio inmiddels vol zitten, wordt het volgens het COA op het terrein in Ter Apel steeds lastiger om de meest kwetsbare groepen, zoals gezinnen met kinderen, vrouwen en zieken, direct een slaapplaats te bieden. Sinds mei geldt bij het aanmeldcentrum een gecontroleerde toegang. Kwetsbare asielzoekers krijgen daarbij voorrang op een plek binnen de poorten, terwijl overige aanvragers met bussen naar tijdelijke nachtopvangen in de regio worden gebracht. Nu ook die capaciteit volloopt, staat de opvang volgens het COA in Ter Apel opnieuw onder druk. De oorzaak ligt volgens het COA niet bij een gestegen instroom van nieuwe asielzoekers, maar bij het vastlopen van de doorstroom in de keten. De provincie investeert opnieuw 2 miljoen euro in veilige wegen, fietspaden en schoolomgevingen. Met het geld worden 19 projecten verspreid over de provincie uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De subsidie gaat naar uiteenlopende projecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Opvallend is het grote aantal aanvragen voor 30 kilometer wegen. 7 projecten richten zich op het invoeren of versterken van een maximumsnelheid van de 30 kilometer in de bebouwde kom. Een lagere snelheid van autoverkeer verhoogt de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Met de subsidie voor verkeersveiligheid wil de provincie bijdragen aan een leefbare en veilige omgeving voor alle weggebruikers. Honderden bushaltes verdwenen de afgelopen jaren uit Groningen. Volgens het OV-bureau zorgt dat voor snellere verbindingen en een aantrekkelijker netwerk. Stichting Groninger Dorpen vreest juist dat inwoners van kleine dorpen steeds verder van voorzieningen komen te staan. Sinds 2020 verdwenen in Groningen 342 bushaltes, blijkt uit een analyse van het ANP. Vooral de gemeenten Groningen en Oldambt leverden fors in. In Groningen verdwenen 85 haltes, in Oldambt 75. Ondanks de aanhoudende politieke druk lijkt het nog altijd niet mogelijk om zwart rijdende asielzoekers betrouwbaar te identificeren. Daardoor zijn mogelijk duizenden boetes op de lijn Zwolle-Emmen ongeldig verklaard, blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Bart van der Brink. Volgens de staatssecretaris gebruikte Arriva jarenlang COA-passen om zwartrijders te identificeren. Dat gebeurde zonder dat vervoerder en justitiële instanties beseften dat die werkwijze juridisch onvoldoende was. Op de COA-passen staan wel een naam en een foto, maar de pas geldt niet als wettig identiteitsbewijs. Daardoor konden de identiteiten achteraf niet rechtsgeldig worden vastgesteld en kon het OM niet tot vervolging overgaan. Arriva heeft ondertussen zelf maatregelen genomen. Nadat bekend werd dat er grote aantallen boetes niet meer konden worden geïnd, voerde de vervoerder opnieuw perroncontroles in op de stations in Zwolle en Emmen. Reizigers zonder kaartje worden daarbij al tegengehouden voordat zij de trein kunnen instappen. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is grotendeels bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon door en wordt het tijdelijk helderder. Het wordt een warme dag met een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2. Vannacht en vanavond trekken er langzaam wolkenvelden over en in de tweede helft van de nacht neemt de kans op regen en buien toe. De minimumtemperatuur zakt naar 12 graden. Morgen krijgen we een overgang naar een frisser en natter weertype. Na een nacht met regen is het overdag bewolkt met af en toe lichte regen of een bui. Het kwink komt niet hoger dan 14 graden bij een stevige noordwestenwind.

0: is nu 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
13: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
14: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
15: Rijbewijskeuring nodig?
0: Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Het COA, dat is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, vraagt opnieuw dringend om hulp van Nederlandse gemeenten. Omdat de noodopvangen van het Rode Kruis in de regio inmiddels vol zitten, wordt het volgens het COA op het terrein in Ter Apel steeds lastiger om de meest kwetsbare groepen, zoals gezinnen met kinderen, vrouwen en zieken, direct een slaapplaats te bieden. Sinds mei geldt bij het aanmeldcentrum een gecontroleerde toegang. Kwetsbare asielzoekers krijgen daarbij voorrang op een plek binnen de poorten, terwijl overige aanvragers met bussen naar tijdelijke nachtopvangen in de regio worden gebracht. Nu ook die capaciteit volloopt, staat de opvang volgens het COA in Ter Apel opnieuw onder druk. De oorzaak ligt volgens het COA niet bij een gestegen instroom van nieuwe asielzoekers, maar bij het vastlopen van de doorstroom in de keten. De provincie investeert opnieuw 2 miljoen euro in veilige wegen, fietspaden en schoolomgevingen. Met het geld worden 19 projecten verspreid over de provincie uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De subsidie gaat naar uiteenlopende projecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Opvallend is het grote aantal aanvragen voor 30 kilometer wegen. 7 projecten richten zich op het invoeren of versterken van een maximumsnelheid van de 30 kilometer in de bebouwde kom. Een lagere snelheid van autoverkeer verhoogt de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Met de subsidie voor verkeersveiligheid wil de provincie bijdragen aan een leefbare en veilige omgeving voor alle weggebruikers. Honderden bushaltes verdwenen de afgelopen jaren uit Groningen. Volgens het OV-bureau zorgt dat voor snellere verbindingen en een aantrekkelijker netwerk. Stichting Groninger Dorpen vreest juist dat inwoners van kleine dorpen steeds verder van voorzieningen komen te staan. Sinds 2020 verdwenen in Groningen 342 bushaltes, blijkt uit een analyse van het ANP. Vooral de gemeenten Groningen en Oldambt leverden fors in. In Groningen verdwenen 85 haltes, in Oldambt 75. Ondanks de aanhoudende politieke druk lijkt het nog altijd niet mogelijk om zwartrijdende asielzoekers betrouwbaar te identificeren. Daardoor zijn mogelijk duizenden boetes op de lijn Zwolle-Emmen ongeldig verklaard, blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Bart van der Brink. Volgens de staatssecretaris gebruikte Arriva jarenlang COA-passen om zwartrijders te identificeren. Dat gebeurde zonder dat vervoerder en justitiële instanties beseften dat die werkwijze juridisch onvoldoende was. Op de COA-passen staan wel een naam en een foto, maar de pas geldt niet als wettig identiteitsbewijs. Daardoor konden de identiteiten achteraf niet rechtsgeldig worden vastgesteld en kon het OM niet tot vervolging overgaan. Arriva heeft ondertussen zelf maatregelen genomen. Nadat bekend werd dat er grote aantallen boetes niet meer konden worden geïnd, voerde de vervoerder opnieuw perroncontroles in op de stations in Zwolle en Emmen. Reizigers zonder kaartje worden daarbij al tegengehouden voordat zij de trein kunnen instappen. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is grotendeels bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon door en wordt het tijdelijk helderder. Het wordt een warme dag met een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2. Vannacht en vanavond trekken er langzaam wolkenvelden over en in de tweede helft van de nacht neemt de kans op regen en buien toe. De minimumtemperatuur zakt naar 12 graden. Morgen krijgen we een overgang naar een frisser en natter weertype. Na een nacht met regen is het overdag bewolkt met af en toe lichte regen of een bui. Het kwink komt niet hoger dan 14 graden bij een stevige noordwestenwind.
1: No one knows about the things that I've been through with you.

0: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed!
1: Het is nu 5:00.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukyan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niet bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Het COA, dat is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, vraagt opnieuw dringend om hulp van Nederlandse gemeenten. Omdat de noodopvangen van het Rode Kruis in de regio inmiddels vol zitten, wordt het volgens het COA op het terrein in Ter Apel steeds lastiger om de meest kwetsbare groepen, zoals gezinnen met kinderen, vrouwen en zieken, direct een slaapplaats te bieden. Sinds mei geldt bij het aanmeldcentrum een gecontroleerde toegang. Kwetsbare asielzoekers krijgen daarbij voorrang op een plek binnen de poorten, terwijl overige aanvragers met bussen naar tijdelijke nachtopvangen in de regio worden gebracht. Nu ook die capaciteit volloopt, staat de opvang volgens het COA in Ter Apel opnieuw onder druk. De oorzaak ligt volgens het COA niet bij een gestegen instroom van nieuwe asielzoekers, maar bij het vastlopen van de doorstroom in de keten. De provincie investeert opnieuw 2 miljoen euro in veilige wegen, fietspaden en schoolomgevingen. Met het geld worden 19 projecten verspreid over de provincie uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De subsidie gaat naar uiteenlopende projecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Opvallend is het grote aantal aanvragen voor 30 kilometer wegen. 7 projecten richten zich op het invoeren of versterken van een maximumsnelheid van de 30 kilometer in de bebouwde kom. Een lagere snelheid van autoverkeer verhoogt de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Met de subsidie voor verkeersveiligheid wil de provincie bijdragen aan een leefbare en veilige omgeving voor alle weggebruikers. Honderden bushaltes verdwenen de afgelopen jaren uit Groningen. Volgens het OV-bureau zorgt dat voor snellere verbindingen en een aantrekkelijker netwerk. Stichting Groninger Dorpen vreest juist dat inwoners van kleine dorpen steeds verder van voorzieningen komen te staan. Sinds 2020 verdwenen in Groningen 342 bushaltes, blijkt uit een analyse van het ANP. Vooral de gemeenten Groningen en Oldambt leverden fors in. In Groningen verdwenen 85 haltes, in Oldambt 75. Ondanks de aanhoudende politieke druk lijkt het nog altijd niet mogelijk om zwartrijdende asielzoekers betrouwbaar te identificeren. Daardoor zijn mogelijk duizenden boetes op de lijn Zwolle-Emmen ongeldig verklaard, blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Bart van der Brink. Volgens de staatssecretaris gebruikte Arriva jarenlang COA-passen om zwartrijders te identificeren. Dat gebeurde zonder dat vervoerder en justitiële instanties beseften dat die werkwijze juridisch onvoldoende was. Op de COA-pas staan wel een naam en een foto, maar de pas geldt niet als wettig identiteitsbewijs. Daardoor konden de identiteiten achteraf niet rechtsgeldig worden vastgesteld en kon het OM niet tot vervolging overgaan. Arriva heeft ondertussen zelf maatregelen genomen. Nadat bekend werd dat er grote aantallen boetes niet meer konden worden geïnd, voerde de vervoerder opnieuw perroncontroles in op de stations in Zwolle en Emmen. Reizigers zonder kaartje worden daarbij al tegengehouden voordat zij de trein kunnen instappen. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is grotendeels bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon door en wordt het tijdelijk helderder. Het wordt een warme dag met een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2. Vannacht en vanavond trekken er langzaam wolkenvelden over en in de tweede helft van de nacht neemt de kans op regen en buien toe. De minimumtemperatuur zakt naar 12 graden. Morgen krijgen we een overgang naar een frisser en natter weertype. Na een nacht met regen is het overdag bewolkt met af en toe lichte regen of een bui. Het kwink komt niet hoger dan 14 graden bij een stevige noordwestenwind.

0: Het is nu 6:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Luisteraars van Groningen 1, allemaal een hele goede avond. Met het programma Jukebox. Weer de bekende hits uit de vervlogen dagen. We kwamen binnen met Cat Stevens en Matthew and Son. Cat Stevens was een Britse songwriter en zanger en stond bekend om zijn folkrock en softrock liedjes. Deze samen met I Can't Get Me Again waren een echte grote top 10 hit. Het eerste uur zoals gewoonlijk van muziek uit de 60 en 70 jaren. Met onder andere de Four Tops. Ik heb er lekker in staan van de Grapefruit. Even naar de Hollandse bodem met een ruige R&B band, de Bing Tongs. Een van de betere zangeressen uit de jaren 70. En dan heb ik het over de Amerikaanse Frida Payne. En nog een klassieker van Deep Purple.
1: Dit is Groningen 1.
2: Jukebox terug in de tijd met Henk IJzenbrand.

Uit het tweede deel van de jaren 60 waren de Easy Beats en Friday on My Mind. De band kwam eigenlijk voort uit immigrantenfamilies. In 1966 was het een wereldhit. En na het ontbinden van de band werd er in de 70 jaren met oud-bandleden nog de bekende band The Flash and the Pan opgericht.

Wat een heerlijke zanggroep was dit. En wel in de 60, 70 en 80 jaren. Ze zijn een muziekgroep bestaan uit vier rhythm en blueszangers en uitkomen voor de Temple Mountain uit Detroit. En het was een negende single.

Nou, tegenwoordig hoor je de Queen of Soul, Aretha Franklin. Maar ze maakt ook gospel en R&B en staat op de ranglijst van het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stones nog steeds op nummer 1. In de laatste band werd algemeen beschouwd als de invloedrijkste band uit de geschiedenis van de popmuziek en werd als single uitgebracht. The Beatles en Hello, Goodbye.

0: Barry Ryan en Eloise. Vooral bekend werd hij met deze hit, een melodramische orkestraal nummer, schreef het samen met zijn broer Paul Ryan.
1: Henk IJzenbrand.
2: Dit is Groningen 1.
3: Herinnert u zich deze nog,

Kort maar krachtig, zeggen ze dan in de jaren 60. Zo'n korte single, 2 minuten 20 ongeveer. Grapefruit en Deep Water hier bij Groningen 1. Een typische mix van de rock uit de late jaren 60, die ze vaak versmolten met psychedelische effecten. De naam was afkomstig van Mr. John Lennon.

Dat was het geluid van de Bee Gees, wat toch een heerlijke samenzang. Maar ze waren met z'n tweeën. Het werd uitgebracht op single nadat Robin Gibb de band tijdelijk had verlaten. En dat was eind 1969. Straks de Bangtanks, maar eerst de Archies. MUZIEK

Archies en Sugar Sugar. Een garageband, een groep fictieve tieners uit het Archie-universum. Ja, in context van de tekenfilmreeks The Archie Show. Dat was in 1970. Dit was de eerste single uit het jaartal, de jaren 70. Het nummer stond wekenlang nummer 1 in de Amerikaanse charts.

0: Een band waar ik nog mee heb samengewerkt in de jaren 70. De Bangtans in Riding on the L. En van indie rock tot ruige soort R&B. En zijn opgenomen in de Dutch Blues Hall of Fame. En werden wel genoemd de Stones van de Lage Landen.
1: Taking you back in time to the 70s.

Zij was een van de betere zangeressen uit de jaren 70. Frida Payne en Band of Cold. Haar internationale doorbraak kwam eigenlijk wel met deze single. Een miljoenenhit onder het schrijven van het trio Holland Dozier Holland. Die voorheen het bekende merk Detroit Motown hadden verlaten. En hun eigen platenlabel Victors oprichten.

Achterin volgens hoorde je de band zonder naam, oftewel BZN. Uit een rockperiode in het begin van de jaren 70 in de Bad Bad Woman. Een band ook met 88 gouden en platina platen. In de laatste was van een Amerikaanse zangeres die ook nog actrice was en speelde in meerdere films. Cher en Gypsy, Tramps.

De CCR, oftewel de Clearance Water Revival. En I Put a Spell on You. Het was een eerste single, een cover, maar later ontpopte John Fogerty als frontman, maar ook als schrijver zich tot een hitschrijver van formaat. Allemaal uit 1972. Ook het volgende geluid komt uit het jaartal en is een echte klassieker.

Heerlijk, ik laat hem helemaal uitlopen. Deep Purple en Child in Time. Ze waren een van de eerste vertegenwoordigers van het hard rock en ontluikende heavy metal. Een prachtige klassieker hier bij Groningen 1 en staat op het album Deep Purple in Rock uit het jaartal 1970. Voor de luisteraars die het programma kennen, we gaan er even uit met Mr. Blue. We gaan er even uit voor de break en zijn zo weer terug naar het journaal en de reclame. Tot zo!

0: is nu 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
1: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
3: Sensatie. Sensatie zoeken.
4: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
3: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
1: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, luidjes, we zijn terug hier bij Groningen 1 met het programma Jukebox, live vanuit de studio in Vlagtwedde. Weer twee uur lang de oldies, but coldies. Dit was het geluid van de Free waar je even naar luistert in All Right Now. En samen met Wishing Well waren het bekendste nummers van deze band. Met een geweldige liedzanger Paul Rodgers, die later nog de band Bad Company oprichtte. Wat jaren 70 muziek. Met onder andere Red Bone, Chris Thompson. Wat jaren 80 met de Alan Parsons Project, Rob Stewart. Ga even naar de jaren 90 met RDM. Hathaway. En als we nog tijd genoeg hebben, een LP trekken van het album Mr. Lucky van Chris Isaak. En voor de luisteraars zeg ik dan maar weer veel luisterplezier.
1: Henk IJzenbrand. De lekkerste hits. De lekkerste hits. Op je radio. Het

Ja, muziek van een Nederlandse band met een internationale sterrenstatus. Van het 1971 album 70s en geschreven door George Koemans. The Golden Ewing and She Flies on Strange Wings.

Redbone in the Woodscreen of New Orleans. De naam Redbone betekent gemengde afkomst, verwijst naar een deels Indiaanse afkomst. In popmuziek met Latin en Cajun invloeden van deze Redbone 1972. Als je het over Klembrok hebt uit Nederland, in de midden jaren 70 had je deze band en dit is Catapult.

Catapult en Hit the Big Time. Het was een eerste hit van deze band en ontstond op vakantie in Spanje, want er waren vrienden onder elkaar. Onder leiding van producer Jaap Egmond en hun genre was glam rock.

Deze zanger Chris Thompson kwam uit Nieuw-Zeeland samen met de band Night in Hot Summer Nights. In de jaren 70 werd hij zanger bij de Manfred Mann's Earth Band en zong bijna alle hitsongs van deze band in, zoals Blinded by the Night, Davis on the Road Again en The Mighty Quinn. En vanaf 1979 ging hij bij de band Night.

0: Jullie niet weten, deze band werd opgericht onder de naam Ashes of Moon, maar werd al snel weer opgeheven. En in 1978 werd de band opnieuw opgericht en in het najaar van 1980 werd het een grote hit in Australië, de Verenigde Staten en Nederland. Het succes werd nog een keer herhaald in 1991 en opnieuw uitgebracht nadat het werd gebruikt voor een reclamespot voor Pioneer Car Systems. En dan heb ik het over Sniffing the Tears and the Driver's Seat.
1: Dit is Groningen 1.
2: Jukebox terug in de tijd met Henk Ijzenbrand.

wordt wel de Song and Dance Man genoemd. Sir Rob Stewart. Ontdekt door de zanger Long John Baldry. Hij ging naar de Jeff Beck groep en daarna nog naar de Faces. En met een hele goede solo carrière. Inmiddels 250 miljoen verkochte exemplaren. Rob Stewart en Passion.

Het wereldwijd succes kwam met het nummer Reckless uit 1984. Ik moet eigenlijk zeggen het album Reckless uit 1984. Hij kwam uit Canada en zijn genres waren eigenlijk rock, poprock, softrock, pop en new wave. En dan heb ik het over Bryan Adams uit het midden van de jaren 80 in Run to You.

Na de alternatieve rock van R.E.M. met Losing My Religion was dit het geluid van Dr. Album It's My Life. Een Nigeriaanse rapper die op 23-jarige leeftijd naar Zweden vertrok voor tandheelkunde te studeren. En in 1990 studeerde hij af en hij zei van de weinigen die zich eigenlijk dokter mag noemen onder de rappers. Ik heb er nog eentje te gaan en dan gaan we er alweer uit. En dat is wel het geluid van Hathaway. Ik zou zeggen, allemaal bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bye bye.

Want de kinderraad wordt geïnstalleerd. Ze zitten daar, een hele rij prachtige kinderen die vanavond geïnstalleerd worden. Ja, ze zwaaien, mogen even terugzwaaien. En er komt een nieuwe kinderburgemeester, die wordt vanavond ook geïnstalleerd. Dus die hebben ook allemaal veel familie en vrienden mee mogen nemen. En die zit hier in de zaal. De temperatuur is ook als zodanig. Ik wil mijn jasje aanhouden omdat het netjes is. Maar dat hoofd wordt waarschijnlijk wel wat rooier. Maar dat heeft gewoon met de temperatuur te maken. Maar iedereen heel erg welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Er zijn natuurlijk andere belangrijke punten op de agenda vanavond. We gaan het hebben over participatiebeleid, maar ook over de verordening, maar ook over het leningbeeld. En we hebben ook nog een motie over het WK wielrennen. Iedereen die hier is, welkom. Er zijn ook mensen thuis die meekijken. Hartelijk welkom. Fijn dat u kijkt. De raadzaal is goed gevuld met raadsleden. Ook bijna alle wethouders zijn er. De heer Van Bostelen is er niet. Vandaag is er een debat in Den Haag over Nij Begun, over versterking, herstel en het perspectief vanuit Nij Begun. En daar zijn alle bestuurders vanuit Groningen ook naartoe gegaan, waaronder onze wethouder. Ik wil ook raadslid Possel weer welkom heten. Fijn dat u weer terug bent in de raad. En ook fijn dat het ook weer kan. Dus welkom terug. Hartstikke fijn dat u er bent. En natuurlijk wil ik Nico Posmus welkom heten. Lang raadslid geweest en helaas geen raadslid meer. En we hebben niet eerder afscheid kunnen nemen. Dat gaan we vandaag in de raad wel doen. Welkom, fijn dat jij er bent. En ik denk dat daarmee ik mijn opening heb gedaan. En dan gaan we naar agenda punt 2. Dat is vaststellen van de agenda. Nou, we hebben een aantal agendapunten, maar er is ook een tweetal moties aangekondigd. Door Pro is een motie aangekondigd die betrekking heeft op plaatsing van het beeld van Lenin. En deze motie kan bij agenda punt 10b, dat daarover gaat, worden ingediend. En de VSP heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd. En deze heeft, wat ik net zei, betrekking op het WK wielrennen uit de middelen van Nij Begun en NPG. En die kan worden ingediend bij agenda punt 10c. Kan wat jullie betreft... Oh ja, en in de agenda staat dat het afscheid van de heer Posmus helemaal achteraan is bij agenda punt 12... Voorstel is om dat wat naar voren te brengen. We gaan uiteraard eerst alle kinderen installeren bij agenda punt 3. Bij 4 hebben we benoeming fractie ondersteunen. En dan 4a, het afscheid doen van Nico Posmus. Dan hoeft hij niet, kan hij blijven als hij wil. Maar als hij naar huis wil, mag dat ook. En zo te zien kiest hij voor dat laatste. Bent u daarmee akkoord? Dan kan daarmee de agenda worden vastgesteld. Ja, en dan gaan we naar het agendapunt dat ik zelf eigenlijk het allerleukste vind van de avond. Maar ik heb verder geen mening eigenlijk. Dus ik weet niet of ik dit mag zeggen van de griffier en de raad. Maar ik vind dit toch wel het allerleukst. Want dat is een raadsvoorstel en dat gaat over benoemen en installeren van de kinderburgemeester en de kinderraad. En in dat besluit staat dat... Jules, en als ik je naam noem, mag jij even gaan staan. Dan kan iedereen even zien wie je bent. Jules Meindertsma, Louise Bakker, Amber Zomer, Naomi Teuben, Sophie Heikes, Rowan Munneke, Livia Boers, Joost Koetje. Jullie gaan allemaal kinderraadsleden worden en het punt is ook om dat te gaan doen van 1 oktober 2026 tot 1 oktober 2027. We gaan even voor ze applaudisseren dat jullie hier zijn. En dan zien jullie dat daartussen nog één iemand zit die een beetje kijkt en ik dan, maar dat is Liam Oldenburger, maar dat is een ander agendapunt. Dat is een ander besluit, namelijk het besluit om Liam straks te benoemen als kinderburgemeester van 1 oktober dit jaar tot 1 oktober volgend jaar.
Nou, jullie mogen weer even gaan zitten, maar dan hebben we allemaal even gezichten bij dit diverse gezelschap. Er komt een toespraak vanuit een raadslid hierover om dit toe te lichten en dat doet de heer Vucic. Mag ik u het woord geven?

0: Dank u wel, voorzitter. Obtambt krijgt dit jaar niet alleen een kinderburgemeester, maar ook voor het eerst een kinderraad. Daar ben ik persoonlijk erg blij mee. En niet alleen omdat ik overtuigd ben dat de jeugd de toekomst heeft, maar ook omdat mijn eigen politieke bemoeienis begon bij een vorig project van de gemeente Obtambt, de Generatie. Het vorige jeugdraadproject was alweer van een aantal jaar geleden en ik hoop dan ook dat deze kinderraad een veel groter, maar ook vooral een blijvend succes gaat worden. En aan haar leden en hun ideeën zal het in ieder geval niet liggen. Want toen ik vorige week namens de raad aanwezig was bij de verkiezing van de nieuwe kinderburgemeester, heb ik gezien hoe gedreven deze kinderen zijn om zich in te zetten voor hun omgeving en alle andere kinderen in onze gemeente. Allerlei ideeën kwamen voorbij. Van het weren van fatbikes rondom speelplekken, tot het gratis maken van speelgoed of schoolontbijt. Ik merkte meteen dat deze ideeën ook erg lijken op ideeën die door sommige partijen in deze raad worden gebezigd. Goed voorbeeld doet goed volgen, zullen we maar zeggen. Deze kinderen zijn in ieder geval goed op weg om echte politici te worden. Het maakt mij blij om te zien hoe gepassioneerd alle kinderen campagne voerden om de nieuwe kinderburgemeester te worden. En de grote hoeveelheid goede ideeën maakt het ook een spannende verkiezing. Want na het tellen van alle stemmen wat ik mocht doen, bleek dat er een tweede stemronde nodig was. In die tweede stemronde ging Liam er uiteindelijk overtuigend vandoor met de winst. Als D66'er ben ik natuurlijk erg blij dat ik dit kleine steentje heb mogen bijdragen aan een gekozen burgemeester. Wij volwassenen kunnen er nog wat van leren, zeg ik daarbij. Liam, gefeliciteerd met je benoeming tot kinderburgemeester. Ik wens je veel succes en ik wens ook jullie allemaal als kinderraadslid ontzettend veel succes. Maak er wat moois van en aan de slag.
1: Dank u wel, meneer Wucik. Maar het is een raadsvoorstel en de raad moet daarover een besluit nemen. En dan heb ik het over het besluit om die kinderen tot leden van de kinderraad. We gaan straks apart besluiten over het kinderburgemeester. En ik wou dat per acclamatie doen. Ik ga ervan uit dat u allemaal akkoord bent. Klopt dat? Ja. De gemeenteraad is akkoord dat jullie allemaal lid worden van de kinderraad. Dus dat is nu geregeld. Dan wil ik kort ook wat zeggen tegen jullie als kinderraadsleden. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie dit doen. Ik vind het ook heel erg leuk hoe jullie zijn gekozen. Want de scholen hebben meegedaan. En per school is al een verkiezing heeft plaatsgevonden van wie mag namens de school kandidaat kinderburgemeester worden of lid van de kinderraad. En daarmee heb je op die school ook al geleerd wat democratie is en verkiezingen zijn. En jullie hebben allemaal ook nagedacht wat je belangrijke onderwerpen vindt. Dat is net allemaal al genoemd. En wat er ook leuk is dat jullie dus van verschillende scholen komen en nu hartstikke leuk kunnen gaan samenwerken. En ik zie ernaar uit hoe jullie ons daarbij kietelen, zeg ik dan meestal positief, maar af en toe even porren van nou, volwassenen, dat kan wel anders. Dus heel veel plezier en succes daarmee. En dan loop ik even die kant op, want dan moeten jullie ook een officieel... is ook een officieel momentje, dus jullie mogen de belofte afleggen. En ik zit even te denken, ik denk dat het leuk is als de kinderen, als ik daar sta en jullie hier in het midden, want dan kan ik jullie allemaal zien terwijl ik jullie toespreek. Dus jullie mogen hier langs, achter mij langs, de cirkel in en of hier tussendoor kan ook, ja.

0: De raadsvergadering is geschorst. U kunt nu luisteren naar muziek totdat de vergadering weer wordt geopend.
1: Ik ga de belofte aan jullie voor. Ik beloof dat ik mijn best zal doen om een goede kinderraadslid te zijn. Dat ik zal luisteren naar alle kinderen in onze gemeente, of ze nu grote of kleine plannen hebben. En ik beloof dat ik hun ideeën, hun wensen, hun zorgen eerlijk zal doorgeven aan de andere kinderraadsleden, bij de mensen, bij de gemeenteraad of aan het college, de burgemeester of wethouders. En ik beloof dat ik altijd nieuwsgierige vragen zal stellen en dat ik niet bang zal zijn om mijn mening te geven. Ik beloof dat ik iedereen met respect en met vriendelijkheid zal behandelen. Dat ik probeer goed samen te werken en anderen te helpen. En dat ik ervoor zorg dat kinderen zich gezien en gehoord voelen in onze gemeente. En tot slot beloof ik dat ik alles zal doen met enthousiasme, met plezier en met veel nieuwsgierigheid. Ik ga weer even op volgende. Jules. Dan mag ik zeggen, dat beloof ik. Dank je wel. Louise.
2: Dat beloof ik.
1: Amber.
2: Dat beloof ik.
1: Naomi.
2: Dat beloof ik.
1: Sophie.
2: Dat beloof ik.
1: Rowan.
2: Dat beloof ik.
1: Livia.
2: Dat beloof ik.
1: En Joost.
2: Dat beloof ik.
1: Nou, nu zijn jullie echt officieel benoemd. Een groot applaus vanuit de zaal. APPLAUS.

0: Iedereen mag weer gaan zitten. Het besluit bestond ook uit besluit om als kinderburgemeester Liam te installeren. En ook per acclamatie neem ik aan. Ja, dus ik heb hier niet de hamer bij deze. Heeft de raad dat vastgesteld? En ja, mag inderdaad ook. Nou, ja, het is, ja, ga ook maar gewoon tegenover. Dat is toch wat leukst. Ik ga de belofte doen. Daarna zijn er een paar praatjes. Waaronder ook van de vorige kinderburgemeester. Die had ik nog helemaal niet expliciet genoemd. Maar ik ben ook heel blij dat jij er bent, Femke. Was de eerste kinderburgemeester van onze gemeente. En nu mag je officieel zometeen de kinderburgemeesterketen overhandigen aan de nieuwe kinderburgemeester. Ik ga even de belofte erbij pakken. Van de kinderburgemeester, Liam. Ik beloof dat ik mijn best zal doen om een goede kinderburgemeester te zijn. Dat ik zal luisteren naar alle kinderen in onze gemeente, of ze nu grote of kleine plannen hebben. En ik beloof dat ik hun ideeën, wensen en zorgen eerlijk zal doorgeven aan de kinderraad, de mensen bij de gemeenteraad of aan het college. Ik beloof dat ik altijd nieuwsgierige vragen zal stellen en dat ik niet bang zal zijn om mijn mening te geven. Ik beloof dat ik iedereen met respect en vriendelijkheid zal behandelen, dat ik probeer goed samen te werken en anderen te helpen. En dat ik ervoor zorg dat kinderen zich gezien en gehoord voelen in onze gemeente. En tot slot, en daar twijfel ik niet aan, zal ik dit alles doen met enthousiasme, plezier en veel nieuwsgierigheid.
1: Dat beloof ik.
0: Dankjewel, van harte gefeliciteerd.

0: Ik zei dat hij hier nog even mag, want dan kan ik jou zien. En terwijl ik jou ook nog even toespreek. Dan moet ik het allemaal even op een goede volgorde leggen. Beste Liam, beste familie, beste leden van de kinderraad en alle aanwezigen. Vandaag is een bijzondere dag voor de gemeente Oldambt. We hebben net onze eerste kinderraad benoemd en geluisterd. Dat komt nog. Liam, jij bent de nieuwe kinderburgemeester. Jij bent 10 jaar. Jij zit op de Vossenburg. En je hebt een hele mooie reden om kinderburgemeester te willen worden. Je wil graag kinderen helpen. En dat is een ontzettend prachtig uitgangspunt. Want ook als burgemeester begint je werk met aandacht voor anderen en voor wat zij nodig hebben. En je hebt al concrete ideeën. Het is net al een beetje genoemd. Je wil graag gratis schoolfruit en een gratis schoolontbijt. Ook vind je dat kinderen moeten leren zwemmen en dat sporten voor kinderen goedkoper moet worden. En daarmee vraag je aandacht voor iets heel belangrijks. Namelijk dat ieder kind de kans krijgt om gezond op te groeien. Om mee te doen en om plezier te maken. Niet ieder idee zal meteen kunnen worden uitgevoerd, maar ieder idee verdient het om serieus besproken te worden. En volgens mij kun jij er wel voor zorgen dat jouw ideeën gehoord zullen worden. Jij staat graag voor groepen. We hebben gisteren even kennis gemaakt met elkaar en toen hoorde ik dat jij al een spreekbeurt wilde halen in een groep waarbij dat nog helemaal niet hoefde. Dus dat hij naar de juf ging van mag ik een spreekbeurt houden? Nou, dat mag in het volgend jaar, maar ik wil het nu alvast graag. Dus dat zegt wel iets over jouw enthousiasme. En dat jij ook niet bang bent om dan voor zo'n groep te gaan staan. En dat kun je soms best wel spannend vinden, maar dat zie je niet zo goed aan je. En dat komt vast wel goed van pas. En ik heb begrepen, want ik vroeg ook van jouw enthousiasme en je energie, waar heb je dat van? Ik heb begrepen dat opa er ook is, maar dat misschien wel een beetje van opa zou kunnen zijn. Nou, ik weet, dat zal ik nog een keer met opa bespreken of hij dat ook zo ziet. Na school hou je ervan om te gamen en om te vissen. En ik vroeg, waar hou je het meest van? Dat kwam toch gamen als eerste. En je drumt al bijna een jaar bij de klinken. Daar kan je lekker je energie in kwijt. Maar bij drummen moet je heel goed luisteren en op het juiste moment je geluid laten horen. En dat zijn eigenlijk ook eigenschappen die hoort bij het kinderburgemeesterschap. Je gaat samenwerken met een heel mooi team van mensen en andere kinderen in de kinderraad. En samen gaan jullie luisteren naar wat de kinderen in Oldambt belangrijk vinden. En wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? Wat kan er beter? Welke ideeën zijn er? En welke ideeën willen jullie onder de aandacht brengen? En jullie gaan gewoon ook heel veel met elkaar leren. Liam, kinderburgemeester zijn is een hele bijzondere taak. Misschien voelt u soms ook best groot. En je hoeft niet meteen alles te weten en overal een antwoord op te hebben. Weet dat. Ik weet soms ook steeds nog dingen niet. Je mag vragen stellen, wees nieuwsgierig, dingen leren en ook hulp vragen. Wij staan allemaal voor je klaar om je daarbij te helpen. En dat geldt ook voor jullie allemaal. Met jouw energie en enthousiasme belooft het een levendig jaar te worden. Blijf vooral jezelf en houd die wens vast om anderen graag te willen helpen. Ik wens je ontzettend veel plezier en succes en ik kijk enorm uit naar onze samenwerking. Dank je wel. Je mag nog blijven, want dat hoort er ook een beetje bij dit soort. Krijg je nog een speech? Ja, ik vind het vast heel saai. Maar Femke heeft nooit een saaie speech. De vorige kinderburgemeester gaat jou ook even toespreken. Femke, aan jou het woord.
1: Hier sta ik dan, sta ik nu en draag ik het stokje van kinderburgemeesterschap over. Toen ik deze speech aan het voorbereiden was, merkte ik dat ik toch jammer vind dat het voor mij nu echt klaar is. Maar ik voel ook blijdschap omdat ik het in goede handen over kan dragen. Het was voor mij een hele uitdaging om als de eerste kinderburgemeester van de gemeente Oldambt te zijn. Maar al snel werd dit beter omdat ik me heel erg op mijn gemak voelde met de mensen om me heen en in het bijzonder met Cora Yveske. Ik ben blij met de kans die ik heb gekregen en ik vind het echt tof dat meer kinderen deze kans krijgen. Voor mij is er niet één bijzondere gebeurtenis die het leukste was van afgelopen jaar. Ik heb van het begin tot het eind genoten en dit is ook wat ik de nieuwe kinderburgemeester en het team mee wil geven. Laat alles op je afkomen en geniet van alles wat je meemaakt en de kansen die je krijgt. Je bent heel bijzonder en kunt echt iets betekenen voor de kinderen in onze gemeente. Zet hem op en heel veel succes.
0: En hij wil zelf ook graag nog even een speech doen. Dus die heb je bij je. Aan Liam, de nieuwe kinderburgemeester, het woord. Wacht even, je amsketje is nog niet helemaal goed. Ik wil hem toch... Zo, dat is een beetje gedraaid. Zo. Zo, andere kant. Zo. Ga gewoon even op deze stoel staan.
1: Oh.
0: Sorry, ik weet niet of nog, maar vandaag wel even. Ja, maar je bent net te klein, anders zien mensen je
1: zo?
0: Niet.
1: Zo? Zo goed?
0: Ja hoor, iets dichterbij.
1: Ja.
0: Ga maar even zitten. Ga je maar zitten? Zo. En nu ga je nu maar staan. Ik heb er vast. Ja.
1: Ik wil mijn familie en mijn vrienden bedanken die er zijn gekomen. Ik kijk er heel erg naar uit om met de burgemeester op pad te gaan. Ook heb ik zin om te vergaderen met de kinderen van de raadslid. En bedankt voor de kinderen die op mij hebben gestemd tijdens de verkiezingen. Ik kijk er naar uit om de komende jaar met de burgemeester dingen te doen wat kinderen helpt. Bedankt voor deze speech en dat was hem.
0: Dan is dit agendapunt klaar, maar we moeten even een foto maken. Dus ik ga kort schorsen, zodat we even een foto kunnen maken met de kinderraad en de kinderburgemeester. En daarna gaan we verder met de vergadering. Ik schors de vergadering.
2: De vergadering is geschorst. U kunt nu luisteren naar muziek, totdat de vergadering weer wordt geopend.

Dames en heren, ik heropen de vergadering. En dan komen we bij agenda punt 4. Dat is raadsvoorstel in zaken benoeming fractieondersteuner Carmen Blankenspoor. Met als voorgesteld besluit haar te benoemen tot fractieondersteuner voor de fractie ChristenUnie. Dat hoeft niet. Dat heeft een akkoord van de raad nodig. Per acclimatie was het voorstel. En dan ga ik even daarheen en nodig haar uit daar ook heen te komen, zodat ik de eed kan afleggen.

0: Ja, en iedereen mag weer gaan staan. Gaan we weer. Nou, goede training. Ik zweer dat ik, om tot fractieondersteuner benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet. Dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractieondersteuner naar eer en geweten zal vervullen.
1: Zo waarlijk helpt mij God almachtig.
0: Dan ben je nu officieel benoemd. Van harte gefeliciteerd. En heel veel plezier.

0: Meneer Posmus. Ja, kom hier ook maar heen, hè? Ik zag u, maar ja, dit is een afscheid, dan mag ik je zeggen. Wel heel mooi, zo recht voor me, maar ik vind het fijner om je hier te hebben staan.
1: Nou ja, hier, hè?
0: Hier, hè? Wil je hier even zitten?
1: Nee.
0: Hier? Of wil je staan of zitten? Wat
1: nee,
0: vind je van?
1: Ik blijf even staan.
0: Ja. Beste Nico, na een bijzondere periode waarin we jouw veerkracht hebben mogen zien, nemen we nu officieel afscheid van jou als raadslid. En daarom wil ik graag stilstaan bij jouw inzet voor Oldambt Actief en voor deze mooie gemeente. In 2014 startte je als commissielid en in 2015 als raadslid voor Oldambt Actief. De politieke partij die door jullie zoon Pieter is opgericht. En sinds zijn overlijden heb jij de partij geleid en woorden gegeven aan de idealen die hij nastreefde. En ik vind het bewonderenswaardig dat je dat zoveel jaren hebt gedaan. Voor jou is opkomen voor de zwakkeren in de samenleving een vanzelfsprekendheid. Dat heb je als raadslid in je bijdrage ook consequent laten horen. En je doet dat niet omdat het moest, maar omdat het in jou zit. In jouw bijdrage als raadslid

0: voor de zwakkeren in de gemeente Oldambt. Dit door samen met jouw vrouw Nel allerlei acties op te zetten. En op die wijze heb jij de woorden die als raadslid uitsprak ook tastbaar en zichtbaar gemaakt. En daarmee de geloofwaardigheid van je politieke uitspraken op een mooie wijze ondersteund. Je was kritisch op grote projecten. Prestigeprojecten noemde je dat stevast. En de beheersbaarheid van de kosten daarvan. Immers een gezonde gemeentelijke financiële huishouding vind je ook belangrijk. Hierin was je duidelijk en volhardend. Nico, jouw raadslidmaatschap eindigde in maart van dit jaar. Maar door jouw herstel konden we niet eerder dan vandaag officieel afscheid bij jou van jou nemen en stilstaan bij de jarenlange inzet die je hebt gedaan. En daarom ook nu ontzettend bedankt voor je inzet hier in de Raad, voor Oldambt, maar zeker ook voor de vele Oldambsters. En ik denk dat ik namens iedereen in de zaal spreek. We wensen jou en jullie ook alle goeds. Een groot applaus voor Nico. Bob Bloemen, ook een hup. Alsjeblieft. Alle raadsleden hebben bij een afscheid ook een...
1: Even één ding.
0: Je hebt hem geprent. Je hebt alle raadsleden gekregen. Die afscheid neemt, zet die van neer, hoor.
1: Ja.
0: Van het gemeentehuis. En nog een
2: lekker pakketje.
0: Nou, die zet ik hier ook even.
1: Juist, maar.
0: Nu is het woord aan u, meneer Posmus. Via de voorzitter, hè?
1: Nou, heel kort. Oldambt actief blijft. En opgeven is geen optie. Dank u wel.
0: Zal ik deze even meenemen?

0: Dames en heren, en daarmee gaan wij door naar agenda punt 5. Besluitenlijst en toezeggingenlijst met 5a. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 9 september, jongstleden. Om deze vast te stellen, akkoord. Dan gaan we naar actualisatie van de toezeggingenlijst. U neemt hier kennis van en is geactualiseerd. Ook akkoord. En dan kom ik bij agenda punt 6. En dat is inspreekrecht van inwoners. En de heer Kupers, u wil graag het woord. Nou, het is niet de eerste keer, dus u weet, u krijgt 5 minuten. En bij 4,5 doe ik het beruchte dingetje. Aan u het woord.
1: Ik zei al tegen Henriette, ik vrees dat belletje nu al. Maar dat, nou ja. We hebben het geprobeerd.
0: Dan zachtjes laten klinken.
1: Nog niet start. Nee. Goedenavond. We zijn blij dat u als gemeenteraad vanavond over deze kwestie met elkaar in gesprek gaat. Want immers, het gaat in dit debat niet alleen over de vraag of er in Oostwold een leen in beeld mag staan. Maar het gaat voornamelijk over bestuurlijke betrouwbaarheid, een goede ruimtelijke onderbouwing en de ruimte die wij in Oldambt geven aan mensen die hier iets proberen op te bouwen. Ik wil daarom 4 dingen meegeven in overweging. 1. We hopen dat het vanavond niet gaat over of dat iemand voor of tegen een lening is. We zijn het volgens mij allemaal eens dat er verschrikkelijke dingen zijn gebeurd destijds. Wacht even. Wij zijn er altijd helder in geweest dat we hem niet plaatsen om een verheerlijking uit te dragen. Wij plaatsen dit beeld omdat mensen hier 100 jaar geleden hoop uithaalden met de boodschap van gelijkheid en gelijke betaling. Daarom hingen hier portretten van Lenin aan de muren. Het beeld dient als gesprekstarter van wat hier gebeurd is. In het voorgenomen weigeringsbesluit naar ons schrijft het college dat de discussie rond Lenin eraan bijdraagt dat niet iedereen zich thuis zal voelen in onze gemeente. Maar op de vragen van gemeentebelangen antwoordt hetzelfde college: in de regel worden maatschappelijke discussies niet betrokken bij de juridische beoordeling van een vergunningsaanvraag. Tenzij er aanwijzingen zijn dat bijvoorbeeld de sociale veiligheid in het geding is. En vervolgens, er zijn geen aanwijzingen bekend dat dit laatste het geval is. Dan vragen wij ons af, welke rol speelt Lenin dan nog in deze weigering? Ook geeft de gemeente toe dat in Bad Nieuweschans wel een vergunning zou zijn als deze was aangevraagd. Dus blijkbaar is het feit dat Lenin geen ruimtelijk probleem is. Daarmee vervalt naar ons idee ook het eigen argument van de gemeente dat iedereen zich thuis moet voelen en draagt de discussie rondom het beeld niet bij. Ons tweede punt is de bestuurlijke betrouwbaarheid. De gemeente wist al sinds 2024 van onze plannen. Vanaf mei 2025 spraken we concreet met de gemeente over het leningbeeld. In mei van dit jaar is dat plan bovendien uitgebreid besproken met de wethouders en gedeputeerden. Dit ging over het centrum en ook het beeld. Daarna is ambtelijk concreet gesproken over de locatie van het beeld, de fundering en de plaatsing. In deze periode is er nooit tegen ons gezegd: Hé, jongens, dat beeld, dat wordt het nooit. En al die tijd was dat beeld al 9 meter hoog. Over die hoogte. Dat is volgens ons het laatste ruimtelijke argument dat het college overhoudt. De strijdigheid met de 5-meter-regel verklaart waarom een BOPA nodig is. Maar het verklaart niet waarom die BOPA moet worden geweigerd. De gemeente noemt 9 meter ruimtelijk gezien ongewenst. Maar onderbouwt dit verder niet. De gemeente heeft vanaf het moment dat het CDA de vragen stelde kunnen werken aan een deugdelijke onderbouwing. We zijn teleurgesteld dat de gemeente na 2 maanden kwam met: het mag niet, want het is te hoog. Omdat het 9 meter hoog is. Maar dat is toch geen onderbouwing? De 9 meter is de reden waarom überhaupt een vergunning nodig is. Daarbij komt dat op hetzelfde erf onlangs een vergunning is verleend voor het bouwen van een nieuw centrum. Van, jawel, ook een hoogte van 9 meter. Daarvoor heeft de gemeente eerder wel een BOPA verleend en de ruimtelijke inpassing uitgebreid beoordeeld. Wij zeggen niet dat een gebouw en een beeld hetzelfde zijn. Maar wij verwachten wel een antwoord op 1 eenvoudige vraag: welke concrete ruimtelijke gevolgen maken 9 meter bij het gebouw wel aanvaardbaar en 9 meter bij dit tijdelijke beeld niet? Als laatste willen wij er wijzen dat er een petitie is waarin 15 toeristische ondernemers die een bedrijf hebben rondom het Oldambtmeer. Zij spreken hun zorg uit over het voornemen van de gemeente om het beeld te weigeren. Zij betreuren dit voornemen omdat zij vinden dat hiermee niet alleen een cultuur- en historisch initiatief wordt geraakt, maar ook een kans.

0: Wij hopen dan ook dat dit debat vanavond dit dient. De petitie van deze ondernemers en ook de handreiking die wij 2 weken geleden hebben gedaan aan het college. Ertoe zal leiden dat het besluit wordt heroverwogen. 2 weken geleden hebben we gevraagd aan het college
1: om met afronding willen gaan.
0: Nog 3 zinnen.
1: Is goed.
0: Ja, 2 weken geleden hebben we gevraagd aan het college om hierover met ons in gesprek te gaan. In gesprek te gaan over hoe dan wel. Dat is tot op heden niet gebeurd. Wij zouden graag willen dat de raad en het college alsnog wil heroverwegen om over te gaan tot plaatsing van het beeld op bepaalde voorwaarden en dat we die in gezamenlijkheid kunnen vinden. Dank u wel.
1: Dank u wel voor uw bijdrage. Het komt straks bij de agendapunt verder uitgebreid aan bod hier in de raad in de oordeelsvorming. Dan ga ik naar mededelingen, agenda punt 7. En de heer Naaier heeft aangegeven 3 mededelingen te hebben. Aan u het woord.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb 3 verschillende mededelingen met 3 verschillende petten op. De eerste is met een persoonlijke pet op. Op 29 september is een ingezonden stuk vanuit mijn kant in de krant verschenen. Het was niet mijn bedoeling om deze tekst als ingezonden stuk in de krant te laten verschijnen. Mijn bedoeling was gericht op de richting de redactie om iets over mezelf te rectificeren. Ik betreur dat het gepubliceerd is en dat dit zo is gelopen. Ik betreur ook de manier waarop het ingezonden stuk een verband werd gelegd tussen bedreigingen, intimidatie enerzijds en de fractie van de VCP anderzijds. Dat was expliciet niet mijn bedoeling. Die koppeling en gebruikte woorden hadden niet zo gemoeten. Inmiddels heb ik een goed gesprek gehad met de fractievoorzitter van de VCP en daarmee hebben we de lucht geklaard en hoop ik op een goede manier samen verder te kunnen met de VCP-fractie.
1: Dank u wel.
2: Dank u wel. Dan ga ik naar mijn tweede mededeling over. De ODG is op 22 september als vertegenwoordiger van de raad ben ik daar bij aanwezig geweest. We zijn bij elkaar gekomen met alle 10 gemeentes. We gaan de komende jaren tenminste 3 maal per jaar samenkomen om de gemeenschappelijke regeling actief toe te zien. Gelet op de bestuurlijke wisseling in de afgelopen jaren, de wisseling van de wacht, daarbij een hoog verzuimpercentage en een krappe arbeidsmarkt, liggen hier een grote kans om actief toe te zien en verbeteringen te realiseren. Mochten er in de toekomst relevante zaken zijn, dan breng ik die graag onder de aandacht bij de adviescommissie van de ODG. Daar heb ik graag jullie input voor bij.
1: Dank u wel voor de tweede mededeling. Kijk even rond of er nog vragen oplevert. Nee, dan de derde.
2: Dank u wel, voorzitter. Op 16 september heeft de auditcommissie gesprekken gevoerd over de interimcontrole door de BDO. Hier zijn verschillende onderwerpen besproken, zoals de ontwikkelingen op de rechtmatigheid van de begroting en de beheersing van de grondexploitaties. Daarnaast hebben we het gehad over een nieuw programma-indeling van de begroting vanaf 2027, die wij als de nieuwe indeling van de begroting van 2027, die wij als positief beoordeeld is door de auditcommissie in volledigheid. Het gaat hierbij om een andere indeling, een andere volgorde. Geen andere rekenmethodiek of dat soort zaken. Tenzij hier bezwaar tegen is, zou ik graag per acclimatie dit voorstel voor een gewijzigde indeling aan te nemen.
1: Ik zie knikkende gezichten, dus bij deze.
2: En de volgende vergadering van de auditcommissie vindt plaats op 13 januari 2027. En ook hiervoor ontvangen we graag input vanuit de raad over eventuele aandachtspunten.
1: Mooi, dank u wel voor uw mededeling. Ik kijk nog even naar het college. Zijn daar nog mededelingen? Nee, de rest van de raad ook niet. Dan gaan we naar agenda punt 8. Ingekomen stukken van de raad met als voorgesteld besluit in te stemmen met de voorgestelde wijze van afhandeling van die stukken. Akkoord. En dan gaan we naar agenda punt 9. Dat is het vragenuurtje. Mevrouw Meertens, u heeft aangegeven vragen te willen stellen over de vergunningverlening en de beantwoording van het college hierop. Aan u het woord.
3: Dank u wel, voorzitter. Niet alleen de VVD, maar inmiddels de voltallige gemeenteraad maakt zich zorgen over de trage afhandeling van vergunningen voor evenementen en ondernemers en de gevolgen daarvan. Onzekerheid over een vergunning.

0: Maakt het immers lastig om tijdig te plannen, afspraken te maken en een evenement goed te organiseren. Recent hebben we daar helaas weer een aantal voorbeelden van gezien. We zien in de antwoorden op vragen van collega-raadsfracties dat het college kritisch naar het eigen proces wil kijken en organisatoren beter wil ondersteunen. Dat waarderen we. Maar we zien vooral procesvoornemens en nog weinig harde prestatieafspraken. Het college spreekt bijvoorbeeld van eenvoudige formulieren, betere uitleg en meer interne afstemming en het eerder betrekken. Onze vraag, wanneer levert dit concreet resultaten op? Komt er bijvoorbeeld een vast aanspreekpunt of een duidelijke checklist? Daarom onze vraag voor het vragenuurtje aan het college. Wanneer kunnen we als raad een concrete uitwerking van deze verbeteringen verwachten, inclusief duidelijke prestatieafspraken? En wat is volgens het college nodig om de vergunningverlening daadwerkelijk sneller en voorspelbaarder te maken? Tot zover.
1: Dank u wel. Ik doe even de ambtsketen af, want er kunnen vervolgvragen komen. Concreet plan van aanpak kan ik hier nu niet geven, maar ik kan u wel toezeggen dat als we dat verder hebben uitgewerkt, dat met u gaan delen. Wat ik wel kan zeggen is dat er deze of volgende week een brief uitgaat naar organisatoren, omdat wij eind oktober een bijeenkomst willen organiseren met de evenementenorganisatoren om van hen te horen waar loopt u tegenaan, wat zijn de problemen en wat daar de input van is, is natuurlijk ook even invloed wat we gaan doen. Ook wordt daarin een procesvoorstel meegenomen wat we eerder ook hebben gedeeld, want we hebben een tijdpad. Hoeveel weken van tevoren zij hun plannen moeten indienen, wat daarbij komt kijken en hoeveel weken daarvoor wij hebben om met alle hulpdiensten in gesprek te gaan om te kijken of alles veilig genoeg kan. Dus dat wordt al meegestuurd en is er ook. En harde prestatieafspraken vind ik ingewikkeld, omdat dat ook heel erg afhangt van de capaciteit binnen de organisatie. En we hebben daar gewoon heel veel wisselingen gezien. En daar werken we aan om daar meer stabiliteit in te krijgen. Ook door met een coach te werken en een team met elkaar op te bouwen. Tegelijkertijd gaan de vergunningen aanvragen ook door. En we merken dat dat gewoon knelt op dit moment. En als ik nu zeg dan en dan hebben we alles op orde, dat vind ik lastig, omdat we gewoon die arbeidsmarkt niet helemaal in de hand hebben. Het stond vanochtend ook in Dagblad op de voorpagina. We zijn ook niet de enige gemeente die hiermee worstelt. En ik weet ook, daar heb ik van de week ook met de gemeentesecretaris over gehad, dat ook al gekeken wordt, kunnen we als gemeente daarin wat meer samenwerken om op die manier gezamenlijke capaciteit aan te nemen om elkaar daarin te helpen. Dus dat vindt u misschien nog niet concreet genoeg, maar het zijn al wel de stappen die we met elkaar zetten. En op het moment dat we dat concreter uitgewerkt hebben, ook na die avond met de organisatoren, zal ik dat via een brief naar u te doen geleiden. Is dit voldoende beantwoord?
0: Nou, u gaf het al aan, het mag altijd concreter, maar voor nu denk ik logisch ook om input op te halen. En het gaat erom dat je vooral met elkaar daar toe komt. Maar als het zover is dat het concreter is, dan zien we dat graag tegemoet.
1: Dat begrijp ik goed. En ik wil ook nog even aangeven die trage afhandeling en wat dat doet met de organisatoren. Daar hebben we echt oog voor. Ja. Oké, dan was dat het vragenuurtje en dan gaan we naar agendapunt 10, oordeelsvorming door de raad, met als eerste agendapunt raadsvoorstel in zaken participatiebeleid gemeente Oldambt. Dit is in de beeldvormende avond aan de orde geweest. Daarna is er nog een aangepaste versie uw kant op gestuurd. Dat waren vooral technische veranderingen waardoor wij wel vonden dat het hier nu bij oordeelsvorming kon worden naar voren kan worden gebracht. En u heeft aan het begin ook gezegd dat de agenda zo kan worden vastgesteld. Dus daarmee heeft u dat ook aangegeven. Het voorgestelde beleid gaat over participatiebeleid vaststellen en de verordening ook vast te stellen en daarmee de inspraakverordening in te trekken en incidenteel €150.000 beschikbaar te stellen onder voorbehoud van besluitvorming bij de begroting van 2027. Wie van u wil een eerste termijn? ChristenUnie, GBO, PRO, VVD, Partij voor het Noorden, CDA, D66 en DURF. Mevrouw de Boer, aan u het woord.
2: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn blij met dit stuk. Niet alleen omdat het aangepast is, doen we het hier in de oordeelsvorming, maar gewoon omdat participatie een ontzettend belangrijk onderwerp is. Het stuk is eerlijk over wat niet goed ging. Terugkoppeling is in onze gemeente de zwakste schakel. Kwaliteit hangt af van de persoon en er is geen eigenaar. Het is ook eerlijk over wie we niet horen. Inwoners met schulden, laaggeletterden en mensen die afhankelijk zijn van zorg. De gemeente gaat naar hen toe. En dat is precies wat wij in juli in de kadernota vroegen. Ga naar inwoners toe. Praat met ze. Hoor wat ze nodig hebben. We steunen ook de keuze voor Sociaal Werk Oldambt, dorpsbelangen en wijkplatforms als schakels. De terugkoppeling binnen 8 weken en de actieve regierol bij initiatieven van netbeheerders en andere grote partijen. Oostwold liet zien waarom dat nodig is. Wij noemen ook de kerken. Ze worden in dit beleidsstuk terloops genoemd, maar verdienen wat ons betreft een vaste plek in het samenspel. Kerken zijn gemeenschappen met bereik van een deel van het stille midden. In het stuk zien wij ook een uitdaging. De uitdaging ligt in de haalbaarheid en de cultuuromslag binnen de gemeente. Welke verwachting in tijd is reëel voor deze cultuuromslag? Graag hoor ik van de wethouder een antwoord op deze vraag. Voorzitter, we hebben graag een participatiebeleid dat we kunnen waarmaken in plaats van een papieren versie. ChristenUnie Oldambt steunt een beleid wat we ook kunnen waarmaken. En die uitdaging zien wij en we horen graag het antwoord van de wethouder, zodat we dit beleid kunnen ondersteunen. Dank u wel.
1: Dank u wel. Ik ga een beetje heen en weer, dus ik ga nu naar mevrouw Possel van DURF.

0: Ja. Voorzitter. Wij willen een gemeente zijn die er is voor haar inwoners. Zo lezen we in de inleiding van het participatiebeleid. Durf, doe daar nog een schepje bovenop. Wij zeggen, het gemeentebestuur is in dienst van de inwoner. Dat uitgangspunt zou de hoofdregel moeten zijn voor het participatiebeleid. In het beleidsstuk staan mooie doelen. De intentie is heel goed. De 7 aanbevelingen steunt Durf van harte. Op 3 van de 7 aanbevelingen gaan we wat dieper in. Wij geven daarbij ook enkele suggesties. Een aanbeveling 1, stel duidelijke participatiekaders vast. Participatie betekent in dit plan niet dat er sprake is van echte invloed. Er worden woorden gebruikt als effectief en inclusief. En er wordt gesproken over inwoners meer verantwoordelijkheid en invloed geven. Maar als we kijken wat er nu echt kan, zien we dat er zwakke punten zijn, want eigenlijk houdt de gemeente de sleutel steeds in handen wat betreft participatie en besliskracht. En dat vinden wij een gemiste kans. Want eigenlijk staat er dat de gemeente bepaalt of participatie plaatsvindt. De gemeente bepaalt de vorm en hoeveel invloed mogelijk is. De gemeente beoordeelt de inbreng. En de gemeente beslist uiteindelijk. Het beleid is sterk in het noemen van hoe de gemeente wil participeren. Maar zwak in het beschrijven van hoe de inwoner kan afdwingen dat als de gemeente de inwoners geen ruimte of mogelijkheden genoeg biedt om een echt participeren en invloed te hebben. Onze suggestie van Durf, stel heldere verwachtingen. Leg vooraf per traject vast wat voldoende participatie is. Zo is het duidelijk wat de kaders zijn en wat gemeten kan worden en wanneer iets wel of niet een succes is. Beschrijf de rol van de gemeenteraad voor en tijdens het participatieproces. Maak voor de raad een participatiechecklist waarmee zij of wij dus kunnen toetsen. Dorpsbelangen en wijkplatforms hebben geen democratisch mandaat. Aanvullende inwonersparticipatie blijft altijd nodig. Bewaak de neutraliteit en inclusiviteit van participatietrajecten, zodat belangenverstrengeling en uitsluiting worden voorkomen. De participatieladder wordt, zo lezen we, niet toegepast bij besluiten waarvoor hogere wet- en regelgevingen of wettelijke kaders gelden. Terwijl juist bij deze besluiten, waar de gevolgen voor de inwoners het grootst zijn, participatie het meeste nodig is. Daar liggen wat ons betreft de belangrijkste kansen en mogelijkheden om inspraak en volksraadplegingen te houden, waarmee het college aan de slag kan richting de provincie of het land. We moeten het participeren en het geven van invloed aan burgers serieus nemen. Door het geven van echte invloed aan burgers concreet en meetbaar te maken en oprecht handen en voeten te geven aan inspraak wordt het vertrouwen van de burgers ten opzichte van het bestuur van onze gemeente groter. Aanbeveling 2. Zorg voor structurele terugkoppeling. Voorzitter, de suggestie van Durf hiervoor. Maak een participatiedashboard met een tijdlijn, een inbreng, beslisruimte, etc. Maak het openbaar. Een mooie, relevante taak voor communicatieafdeling. Richt een meldpunt in waarin inwoners ideeën en signalen of klachten over het participatieproces kunnen indienen, bijvoorbeeld via het klantcontactcentrum. En koppel dit aan het dashboard. Groter inzet van een laagdrempelige tool voor het stille midden, bijvoorbeeld een QR-code op het schoolplein of in de buurtapp. Als na-evaluatie blijkt dat er geen goede participatie is uitgevoerd en het aannemelijk is dat er invloed kan hebben op de uitkomst, moet er geen definitief besluit worden genomen voordat dit gebrek is hersteld. Een aanbeveling 5. Ontwikkelbeleid voor online participatie. Voorzitter, als laatste wil Durf een initiatief voorstellen waarmee we op een andere manier de rechtstreekse inspraak van de inwoners snel en doeltreffend kunnen realiseren. Via een werkvorm die we hackathon noemen. We gaan samen aan de slag. Dus met de overheid, burgers, experts, onderwijs, ontwikkelaars, etc. Met de uitdaging ontwikkelen een manier waarmee snel en effectief invloed kan worden gegeven aan bewoners van Oldambt. Waarin ze kunnen laten weten wat ze wel of niet willen voor hun gemeente. Voor diegenen die niet helemaal duidelijk hebben wat een hackathon is, voor u ligt informatie over de werkwijze van een hackathon. Dit is een uitnodiging aan iedereen hier in deze zaal en aan iedereen die meeluistert, ook via de livestream. Draag je inspraak een warm hart toe en zie je het nut van de noodzaak van noodzaak in van oprecht een goede participatie, meld je dan aan en doe mee. Participeren betekent meedoen, samenwerken en in actie komen. Dat is meer dan een mooi beleidsplan in een la of een stroomschema aan de muur. Durf zegt, laten we gaan voor echte participatie. Dank u wel.
1: Dank u wel voor uw bijdrage. U heeft een interruptie van de heer Wutschik.
2: Ik heb uw voorstel gelezen. En mijn vraag is eigenlijk, komt u dan met een initiatiefvoorstel richting de Raad? Want u vraagt de Raad een open houding, maar ook de bereidheid om na afloop het winnende getestinitiatief serieus te overwegen van een lokale pilot. Dit lijken mij zaken die we het beste formeel met elkaar helder kunnen krijgen als we zoiets zouden gaan doen, wat op zich wel meerwaarde zou kunnen hebben, maar dan wel helder op papier wat wordt verwacht en wat gaan we daarmee doen.
1: Mevrouw Possel.
0: Ja. Ik begrijp, het is niet echt heel concreet uitgelegd. Het is iets van een samenwerking van een groep mensen, waarbij je dus, via de voorzitter, een plan maakt om, ja, daar kan je natuurlijk van heel veel kanten, er is zoveel mogelijk op dit moment van ICT of van netwerken en alles wat er allemaal is, om iets op te bouwen. En daar zit de kracht in van zo'n hackathon.
1: Ik ga even technisch ingrijpen, want ik volgens mij hoef niet hier hebben wat een hackathon is. Het gaat meer om het proces. Er ligt hier een voorstel waar D66 aangaf. Misschien zit er best wel iets interessants in. Maar als je er iets mee wil, dan zijn er instrumenten als raad om dit ook meer voor het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld een initiatiefvoorstel. Of het kan ook nog via een motie worden vormgegeven. Dus volgens mij is dat meer de vraag, niet per se van wat vind ik van dit voorstel. Maar op welke manier wilt u zorgen dat dit concreter wordt? Welke instrumenten?
0: Ik denk dat het initiatiefvoorstel wel een goed plan is dan. Ja. Als er tenminste ook voldoende animo voor is.
1: Ik denk dat het goed is daar een keer met Griffie over te hebben. Hoe dat, want er zijn verschillende instrumenten voor. Ja. Dus ik denk dat het goed om daar zo over door te praten. Ja. Andere interruptie? Mevrouw Knut-Neres.
3: Nou, voorzitter, om daar even terug te komen op uw laatste woorden. Misschien is het ook handig om eerst een soort van informatieavond of informatie, dat we eerst even wat meer weten van de achtergrond en wat je er allemaal mee kunt. Dus ik zou wel behoefte hebben aan meer info.
1: Nou, even ook voor de goede orde, want met een initiatiefvoorstel kan dat ook allemaal uitgewerkt worden. Maar zoek vooral contact met elkaar van hoe kan dit eventueel verder vormgegeven worden. En de Griffie kan daar uiteraard bij ondersteunen. Ja. Niemand meer interruptie. Dan ga ik naar gemeentebelangen, meneer Kuiper.
4: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, goed participatiebeleid kan bijdragen aan betere besluitvorming en meer vertrouwen in de lokale democratie en ook in de lokale politiek. Maar uiteindelijk moet het zich wel in de praktijk bewijzen. Daarom vinden wij het belangrijk dat binnen een jaar wordt geëvalueerd hoe uitvoering is gegeven aan het participatiebeleid en welke lessen we daaruit kunnen trekken. Met die kanttekeningen stemmen wij van harte in met het voorstel. Tot zover.
1: Dank u wel. Ik zie ook geen reacties. Dan geef ik het woord aan de heer Wutschik van D66.
2: Dank u wel. Voorzitter, D66 is altijd te porren voor beleid dat mensen beter betrekt bij beleid en besluitvorming. Dus we steunen dan ook deze verordening. En ik wil dan ook een momentje nemen om de Raad en het college wel mee te geven dat het wat D66 betreft niet hoeft te blijven bij deze verordening. Laten we de komende raadsperiode vooral verder durven kijken dan een strikt wettelijk verplichte. Want op het gebied van jongerenparticipatie hebben we dat vandaag wel gedaan met de kinderraad en de kinderburgemeester. Maar wat mij betreft kunnen volwassenen ook wel wat meer democratie gebruiken. Dus laten we de komende weken, maanden en jaren kijken hoe we dat kunnen vormgeven. Durf heeft daar al ideeën over. Maar vast en zeker jullie allemaal ook. Dus ik zou graag willen dat we de komende raadsperiode inderdaad gaan kijken. Hoe geven we inwoners meer invloed en niet nu al gaan zeggen, afgetikt, klaar en verder. Dank u wel.
1: Dank u wel. Het levert op zich geen reacties op in de raad. Dan ga ik naar pro. Mevrouw Eijpen, aan u het woord.
5: Ja.
6: Ja toch, ik kan het zeggen. Dank u wel, voorzitter. Participatie door inwoners is belangrijk. Zeker in deze tijd waarin het vertrouwen in politiek en bestuur daalt. Dit participatiebeleid is een duidelijke routekaart naar wanneer en hoe we inwoners laten meedenken en meepraten. Belangrijk hierbij zijn de kaders. Schep vooral geen valse verwachtingen. Maak aan de voorkant goed duidelijk tot hoever de invloed van de participant reikt. Dit beleid betekent een compleet nieuwe werkwijze voor onze ambtenaren. Die moeten worden getraind en ondersteund. Het vraagt best veel van onze organisatie. En dit alles wordt overzien en gemonitord door een nieuw aan te stellen programmaadviseur. Waar we ons nog wel zorgen over maken, is dat de kosten voor deze adviseur maar voor 1 jaar en incidenteel zijn gedekt. De verwachting is uiteraard dat het daarna structureel kan worden ingepast, maar het vervolg is hiermee geen zekerheid. Na 1 jaar pas wordt de raad geïnformeerd. Maar waarover? Na slechts 1 jaar valt vermoedelijk nog maar weinig te zeggen over hoe het gaat met de participatie en de kwaliteit ervan. Kunnen we niet beter als raad tussentijds worden geïnformeerd en dan over hoe het gaat met de implementatie van dit beleid? Zijn de nieuw te ontwikkelen tools er al en hoe werken ze? Hoe gaat het met onze ambtenaren, hun training en waar lopen ze allemaal tegenaan? In het plan wordt gesproken over het meelaten participeren van het zogenaamde stille midden. Want participatie is vooral een mooi middel wanneer je de afspiegeling van de samenleving erin terugziet. Het is niet eenvoudig om deze groep te bereiken. Want wie zijn ze eigenlijk, die mensen van het stille midden? En waar bevinden ze zich dan? Ook verschilt de samenstelling van de groep per onderwerp, kunnen we lezen. In het nieuwe beleid lees ik ook dat we mensen gaan inzetten van onder andere wijkcentra. We nodigen ze uit voor de koffie en we gaan ze actief opzoeken, want we gaan bij ze aanbellen. Het klinkt als een tijdrovende aanpak, waarbij we ons best wel zorgen maken om onze ambtenaren. Want gaan zij dit allemaal uitvoeren? We horen telkens over de toenemende werkdruk op het gemeentehuis. En we moeten wel goed passen op onze mensen. Ten slotte, voorzitter, we vragen onze inwoners om actief mee te doen. En we beloven ze om de uitkomsten terug te koppelen. Na 8 weken. We weten van verhalen van inwoners en uit onze omgeving dat de reactietermijn van 8 weken nu soms al lastig is om te realiseren. Maar juist dit onderdeel is wel heel belangrijk in het versterken van het vertrouwen van inwoners en het slagen van dit nieuwe participatiebeleid. Inwoners willen vooral gehoord worden. Ze willen serieus genomen worden. We geven dan ook graag mee dat we graag zouden zien dat er flink actief gestuurd en gemonitord wordt op die 8 weken termijn. Dank u, voorzitter.
1: Dank u voor uw bijdrage. Ik zie hier ook geen reacties. Dan ga ik naar het CDA, mevrouw Knot-Neres.
3: Wil je het doen? Nee, hij doet het nu zo, toch?
1: Ja.
3: Ja. Dank u wel, voorzitter. In de uitgangspunten kunnen wij ons prima vinden in dit voorstel. Het vertrouwen in de lokale overheid te versterken en vooral ook inwoners meer invloed te kunnen geven aan hun eigen leefomgeving, beter weten wat er speelt en ook goed onderbouwde besluiten kunnen nemen. En wanneer begint voor ons participatie? Niet het college heeft een idee, een plan en de inwoners mogen reageren, maar er is een probleem, er is een idee. Inwoners en gemeenten onderzoeken opties, keuzes en daarna worden besluiten genomen. Maar dat is heel duidelijk de voorwaarde. Hoe duidelijk ben je naar de bewoners waar ze het wel en niet over zouden mogen beslissen? En wij zijn ook benieuwd, kunnen inwoners zelf meer verantwoordelijkheid nemen? Voor mijn partij een belangrijk principe van verantwoordelijkheid delen. Wij zouden graag zien dat de programmaadviseur ook hierin een adviserende rol kan spelen richting inwoners die hiermee aan de slag willen. De positie van de raad. In de oude werkwijze werd vaak gewerkt met startnotities, waarin vooraf werd bepaald of het onderwerp geschikt is voor en of er wettelijke verplichtingen zijn voor participatie, met welk doel, welke mate van invloed. Blijft de raad deze kaderstellende rol houden op deze manier? Wat betreft de terugkoppeling naar inwoners en organisaties, begrijpen wij dat het noemen van een termijn van in dit geval 8 weken een manier kan zijn om tegemoet te komen aan de wens van inwoners om beter en sneller geïnformeerd te worden wat er met de inbreng is gedaan. Wij vermoeden dat het nog best een hele klus zal worden om deze toezegging 100% gestand te doen. Wij denken dat burgers liever nog even willen wachten en dan een goede terugkoppeling kan krijgen En eigenlijk wil ik u daarmee meegeven, verstuur geen nietzeggende brieven om maar aan die termijn van 8 weken te kunnen voldoen. Wij zijn benieuwd hoe de jongerenparticipatie, hoe we dat beter kunnen gaan organiseren. We horen nogal eens de opmerking dat er veel over jongeren wordt gesproken en wordt gepraat, en dan ook nog heel vaak over hun ondeugden, in plaats van met jongeren te spreken over hun behoeften en wensen. Ook verdient de huidige opzet van dorpsbelangen en wijkplatforms een upgrade. Gebiedsgericht werken is het sleutelwoord op veel beleidsterreinen. Daarvoor zijn zorgvuldig opgezette wijk- en dorpsagenda's nodig. Verder, voorzitter, waarderen wij dat het Stilofonds nog een poosje door mag gaan. Het zal u niet verbazen dat wij vinden dat deze club wel goed werk heeft verricht. Alhoewel het ook hier en daar de nodige aanpassingen nodig heeft. Tot slot de financiering van de adviseur. Wij onderkennen de noodzaak om deze voor een deel ook wettelijke participatie goed uit te voeren en de organisatie daarvoor begeleiding, ondersteuning en advisering nodig heeft. Wij gaan ervan uit dat deze begeleiding in principe niet structureel hoeft te zijn. De organisatie kan te zijner tijd ook op eigen benen staan. Daarom stellen wij voor in het najaar van 2027 een evaluatie te houden en we kunnen dan beslissen hoe verder. Tot slot, voorzitter, wij als politici gebruiken nogal eens de uitdrukking: wij zijn er voor de mensen en niet andersom. Wij zijn er voor de Oldamsters. Als het gaat over participatie zou het volstrekt normaal en vanzelfsprekend moeten zijn om over kleine en grote dingen in de leefomgeving van mensen, van onze inwoners, ze te informeren, naar hun mening te vragen, hun met ideeën te laten komen. Er zit heel veel know-how in onze samenleving. En daarvoor hebben wij geen uitgebreide verordeningen nodig. Misschien zouden wij ons als gemeentebestuur vaker de vraag moeten stellen: hoe zouden wij dit thuis doen? Want daar hebben we ook geen participatieverordening. Maar we kunnen soms, in de meeste gevallen, prima met elkaar samenleven. Dank u.
1: Dank u wel. Dat laatste geldt niet in alle... Nee, grapje. Dank voor uw bijdrage. Ik zie geen reactie uit de Raad. Dan ga ik naar de VVD. Mevrouw Meertens, aan u het woord.
7: Dank u wel, voorzitter. Als VVD kunnen we ons vinden in de gedachte achter dit participatiebeleid. Inwoners serieus nemen, luisteren naar wat leeft en mensen betrekken bij plannen die hun omgeving raken, vinden we zeer belangrijk. Maar voor de VVD geldt ook van goede bedoelingen naar aantoonbare kwaliteit. Want participatie is geen doel op zich. Het moet leiden tot betere besluiten, betere communicatie en uiteindelijk tot meer vertrouwen. De gemeente zegt zelf dat zij met participatie het vertrouwen in de lokale overheid wil versterken. Dan moeten we ook bereid zijn kritisch te kijken naar hoe het nu in de praktijk gaat. Laat ik daarbij helder zijn. Er gaan ook dingen goed. Ook dat horen we regelmatig. Inwoners die goed geholpen worden, terugkoppeling krijgen en zaken die netjes worden afgerond. Maar nog te vaak is de kwaliteit afhankelijk van wie ze voor zich hebben. Dat is natuurlijk niet een gewenste situatie. In het stuk wordt gesproken over het scholen en trainen van medewerkers op het gebied van participatie en communicatie. Dat vinden we noodzakelijk. Maar ook hier, een cursus of training op zichzelf is geen oplossing. Het gedrag, hoe we omgaan met, moet veel meer verankerd worden in de manier waarop we werken als gemeente. Want zoals de VVD al eerder heeft bepleit, de gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Ik heb een concreet voorbeeld. In de praktijk zien we soms dat zaken bij een overdracht tussen mensen blijven steken. Voor de ene is een vraag intern doorgezet naar een collega en daarmee afgehandeld. Dat wordt dan ook teruggekoppeld aan de inwoner, die vervolgens van degene waar het dan ligt niks meer hoort. Dat is niet uit te leggen. De inwoner heeft niets te maken met de interne overdracht, want voor de inwoner is de gemeente één organisatie. Daarom een vraag. Is er nagedacht over een systeem waarin inwoners kunnen zien welke route een vraag of melding binnen de gemeente doorloopt, waar het op dat moment ligt en wat een eventuele volgende stap is? Voorzitter, dan komen we bij een belangrijke vraag over de controleerbaarheid van dit beleid. Dat is tenslotte waar wij hier voor zitten. Als wij over 2 jaar een willekeurig participatietraject pakken, hoe kunnen we als gemeenteraad dan objectief vaststellen dat het nieuwe participatiebeleid wat wij vandaag misschien gaan vaststellen, daadwerkelijk is toegepast. We willen over 2 jaar niet horen dat medewerkers zijn getraind en dat er participatie heeft plaatsgevonden. We willen kunnen vaststellen of het daadwerkelijk heeft geleid tot betere processen en betere resultaten. En voor de VVD is daarbij 1 ding heel duidelijk. Als inwoners tijd en energie steken in een participatietraject, moeten ze kunnen zien wat er met hun inbreng is gedaan. Wat is er overgenomen, maar ook wat niet. En waarom? Uitleggen wat je doet. We moeten voorkomen dat participatie een vinkje wordt. Een bijeenkomst organiseren betekent niet automatisch goede participatie. Vooraf moet duidelijk zijn waar heb je wel en niet invloed op. Welke ruimte is er om nog eventueel een plan te veranderen of aan te passen. Dan het bedrag. We begrijpen dat het verbeteren van participatie en communicatie geld kost. Maar ook hier, geld beschikbaar stellen is geen doel op zich. Welke concrete prestaties en resultaten staan tegenover deze 150.000 euro? En wanneer krijgen we als raad inzicht in resultaten? We gaan niet op inhoudelijk de stoel zitten van, maar wij willen wel kunnen controleren. Hoe kunnen we dat doen als raad? Dan een right to challenge. De VVD heeft dit vorig jaar bij het Groenplan ook als mogelijkheid genoemd. En wij vinden het goed passen bij de moderne kijk op participatie. Het is niet alleen inspraak, maar ook ruimte geven aan de samenleving. Als inwoners, of dorpsbelangen, of maatschappelijke organisaties zeggen wij kunnen dit zelf, dan moeten we dat serieus bekijken en daar ruimte voor geven. We zijn ook blij dat we dit in het stuk staat opgenomen. Tot slot vinden we dat de raad ook structureel in positie moet blijven. Niet alleen vandaag het beleid vaststellen, maar ook kunnen controleren of dat werkt. Voorzitter, de VVD is dus niet tegen participatie, integendeel. Maar we willen af van de gedachte dat goede participatie vanzelf ontstaat als we een beleidsstuk vaststellen en medewerkers een training geven. Het moet wezenlijk onderdeel worden van hoe we als gemeente werken. Van goede bedoeling naar aantoonbare kwaliteit. Want uiteindelijk gaat het niet om hoeveel participatie we organiseren. Het gaat erom dat de inwoners merken dat we als gemeente luisteren en handelen. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel voor uw bijdrage. Dan ga ik naar Partij voor het Noorden. Mevrouw De Wal.
8: Dank u, voorzitter. Voorzitter, de Partij voor het Noorden is positief over de ambitie in dit participatiebeleid. Het is goed dat de gemeente inwoners eerder en beter wil betrekken. Meer naar inwoners toe wil en nadrukkelijk aandacht heeft voor groepen die nu onvoldoende worden bereikt. En dit ondersteunen wij van harte. Maar voor ons is participatie geen doel op zichzelf. Het is pas waardevol als inwoners weten waarover zij kunnen meepraten, daadwerkelijk worden gehoord en achteraf kunnen zien wat er met hun inbreng is gebeurd. En daarbij blijft voor ons een belangrijke vraag onvoldoende beantwoord. Hoe wegen we die inbreng? Gaat het om de meerderheid? Het aantal voor- en tegenstanders? Of ook om hoe groot het belang voor bepaalde inwoners is? Participatie betekent immers niet automatisch dat de meeste stemmen gelden. Hoe wordt die afweging gemaakt en hoe maken we dat vooraf duidelijk, zodat we geen verwachtingen wekken die niet kunnen worden waargemaakt? Het beleid is zelf kritisch over de uitvoering. De kwaliteit is nog te afhankelijk van de individuele medewerkers. De organisatorische borging kan beter en terugkoppeling wordt de zwakste schakel genoemd. En daarom vragen wij, wanneer vinden wij participatie eigenlijk geslaagd? Wat willen we vooraf bereiken en hoe beoordelen we achteraf of dat is gelukt? Positief vinden wij de aandacht voor het stille midden, moeilijk bereikbare inwoners en jongeren. Maar hoe stellen we vast of hoe we deze groep daadwerkelijk bereiken? Wordt vooraf bepaald wie we willen bereiken en kijken we achteraf ook wie we hebben gemist? En hoe voorkomen we dat bij jongeren steeds dezelfde actieve jongeren deelnemen? Voorzitter, uiteindelijk staat of valt dit beleid met de uitvoering. Inwoners beoordelen de gemeente op hun ervaringen. Word ik teruggebeld? Krijg ik antwoord? Word ik tijdig geïnformeerd? En hoor ik wat er met mijn inbreng is gebeurd? Juist over communicatie horen we regelmatig dat dit niet altijd goed gaat. Dit beleid vraagt nog meer van de organisatie. Kan de organisatie dit daadwerkelijk aan? En hoe voorkomen we dat we verwachtingen creëren die we vervolgens niet kunnen waarmaken? En tot slot de monitoring. We willen dat dit jaarlijkse participatiemonitor niet alleen naar het college gaat, maar ook naar de gemeenteraad. Daarbij willen we specifiek terugzien of jongeren, het stille midden en de moeilijk bereikbare inwoners zijn bereikt en wat we van de uitgevoerde trajecten hebben geleerd. Voorzitter, participatie gaat uiteindelijk niet om hoeveel bijeenkomsten we organiseren of enquêtes we versturen. Het gaat erom of inwoners ervaren dat hun gemeente luistert, afspraken nakomt en duidelijk vertelt wat er met hun inbreng gebeurt. De ambitie van dit beleid is wat ons betreft dan ook een goede stap vooruit. Als we slagen deze ambitie in de praktijk waar te maken, kunnen we inwoners beter betrekken bij besluiten en belangrijker, het vertrouwen tussen inwoners en gemeente versterken. Dank u, voorzitter.
1: Dank u voor uw bijdrage. Daarmee hebben we volgens mij de eerste termijn gehad namens de Raad. Ik kijk nog even rond. Ja, dan ga ik naar de heer Klein als portefeuillehouder voor uw eerste termijn. Aan u het woord.
9: Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik het in grote lijnen zie, dan is de Raad redelijk tevreden dat er nu een participatiebeleid en een verordening voor ligt. Daar zijn we zelf ook wel blij mee. Maar het is ook een wettelijke taak die we hebben om dat in te stellen. Dus het is geen vrijblijvendheid, laat ik dat ook vooral eventjes willen benoemen. En natuurlijk begrijp ik ook wel dat alles wat nieuw is ook wel eventjes weer van zal het gaan werken. Ja, dat hopen we wel en daar gaan we ook echt van uit. We gaan ook met een jaar gaan we het evalueren met de participatieadviseur. En kijken van zitten we op de goede weg. Als ik eventjes naar de partijen nog even op inga, dan zegt ChristenUnie, we zijn blij met het voorliggende voorstel. En vergeet de kerken ook vooral niet. Dat kan op het stille midden wel zijn. Die zullen we meenemen als aandachtspunt. GBO geeft aan, na een jaar volgt er een evaluatie. Daar staat ook in het stuk dat we in 2030 dat nogmaals doen in een grotere evaluatie. Om te kijken van, zijn we echt op de goede weg? En wat zijn de resultaten tot nu toe? Dus, en dan moeten we misschien ook mogelijk aanpassingen doen. Mogelijk zeg ik, maar we moeten kijken hoe we dan ervoor staan. D66 pakt het vrij kort. Die zegt klaar en verder. En zeker niet vanzelfsprekend, maar wel op de goede weg. Als ik naar Pro beluister, dan zegt hij belangrijke routekaart en de kaders. Werkwijze en implementatie. Wat ze wel een zorgenpuntje vindt, is de incidentele geldstroom die nu hier aan ten grondslag ligt. Dat heeft ook te maken met de afspraken die we gemaakt hebben, dat we een beleidsarme begroting gaan maken. Dus vandaar dat die er ook nu staat voor incidenteel geld. We zullen echt in de kadernota van 2018 dit moeten gaan borgen. Samen met u als raad. Hè?
1: 2028.
9: Dus, 28, sorry. Ja, we zijn nog iets verderop. Tijd gaat snel. Ja, dat is waar. En dat het een uitdaging is voor het ambtelijk apparaat, ben ik zeker met u eens. We hebben daar best wel wat dingen te doen. 8 weken is een korte termijn om het antwoord terug te geven. Maar we moeten ergens een termijn stellen. En ik vind 8 weken, als we dat gaan redden, zou ik het heel mooi vinden dat we dat zouden realiseren. Maar ook dat zal straks in de evaluatie blijken of dat goed haalbaar is. CDA vindt het in grote lijnen prima. Geeft ook aan dat er een stadnotitie zou moeten komen. Die is er ook geweest. En is ook vastgesteld door de Raad. Dus waardering van dat Stilo nog even door mag gaan, ben ik met u eens. Mooi dat dat aan de orde is. De financiering is wel een ding. Dat heb ik net even toegelicht. Maar dat is ook voor meerdere fracties aan de orde geweest. Van waar nu dan de incidentele eenmalige financiering vandaan gehaald wordt. VVD vindt het, de gedachte erachter vindt die prima. Beter besluitvorming en vertrouwen, daar moeten we aan werken. Ben ik absoluut met de VVD eens. Participatie en communicatie, dat zijn wel de twee dingen die aan elkaar vasthoren en bij elkaar horen. Gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Dat is ook een lijstspreuk die ook bij mij zou kunnen passen. Alles veranderen en verbeteren, dat is best een hele duidelijke opgave. We moeten duidelijk zijn over de verwachting ook vooraf aan de participatie van. Wat is er mogelijk? Is er een beslismogelijkheid? Is er een inspraakmogelijkheid? Denkt u mee? Dus al die zaken moeten van tevoren goed duidelijk worden gemaakt voordat we zo'n proces ingaan. dan weet je ook wat het recht is en waarom gevraagd wordt. Het uitdagerecht is natuurlijk op zich al een uitdaging op zich. Ben benieuwd of dat gaat plaatsvinden. Maar er staat er heel duidelijk in verwoord, het kan. We zijn niet tegen de participatie. Dat was iets anders. Ik dacht dat het belletje was van de voorzitter, maar die is er niet.
1: Nee, dat wil ik best doen, hoor.
9: Ja, ik zal doen. Ja.
1: Gaat u
9: ja,
1: verder, goed, meneer Klein.
9: Partij van het Noorden vindt het positief en dat het beter en breder betrekken van de inwoners een ondersteuning is. En dat er duidelijke randvoorwaarden vooraf moeten worden gesteld. Heb ik net ook al even gezegd, van vooraf duidelijk aangeven wat de bedoeling is van de bijeenkomst en op welke wijze dat zal moeten gaan plaatsvinden. En natuurlijk is de monitoring erg belangrijk. Ambitie is duidelijk. En we moeten werken aan vertrouwen. Dat ben ik absoluut met de Partij voor de Noorden eens.
1: U volgens mij één partij nog niet op gereflecteerd, Durf.
9: Durf. Ja, die heb ik apart opgeschreven. Ja, ik snap wat Durf zegt. Feitelijk zie ik het bijna als een sub-ander voorstel voor een participatiebeleid. Maar we moeten wel door met dit beleid. Want we moeten een verordening vaststellen voor 1 januari 2027. En dat lijkt me nu het moment. Maar ik zie uit naar het voorstel waar u als partij mee wilt gaan komen. Dus laten we ook niet vergeten dat we ook een wettelijke taak hebben hier. Dus vandaar dat het vanavond hier zo voor ligt. Maar interessant om te horen. En ik zag dat...
1: Ik ga nu
9: gaat u verder.
1: Als voorzitter kijken of er een tweede termijn is. Want u heeft uw eerste termijn gehad. En ik zie ChristenUnie, VSB en Partij voor het Noorden en PRO. VVD ook? Oh, excuus. En CDA. Oh, nou, dat... Ja, meneer... Dat begin ik bij mevrouw De Boer.
10: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had nog een vraag gesteld over de reële verwachting in tijd voor de cultuuromslag aan de wethouder. Volgens mij heeft de wethouder daar nog geen antwoord op gegeven. Dank u wel.
1: VSP, meneer Kenter.
11: Voorzitter, dank u wel. In 2020 mochten wij als raad de quickscan lokale democratie, waar ook een stille verwachting wekte op invloed van inwoners, op invloed van de inwoners op het beleid van de gemeente Oldambt. Wat eigenlijk wel wat teleurstellend is geweest. Nu, 2026, ligt er een participatieplan, nu gewaarborgd in wetgeving en verordening. Maar vergroot dit nu de invloed van inwoners of wordt de gemeente nu voorspelbaarder in haar procedures? Het is een stap vooruit. Maar onthoud dat dit een proces is wat uitgebouwd moet worden. En niet mag verzanden in goede wil en niet doeltreffend is. Informeer de raad over de uitvoering jaarlijks, zoals ook voorgesteld is door meneer Kuiper. Maar als het nodig is, op verzoek van de raad, wat vaker. Dat zou ons wel te goede komen. Want het is een proces wat u door moet maken. En als ik dan zie wat er terechtgekomen is van de quickscan lokale democratie, wat een hoop verwachtingen heeft gewekt, nou, dan is dat heel teleurstellend geweest. En het zou jammer zijn dat dit ook zou verzanden. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel, meneer Kenter. Dan ga ik naar Partij voor het Noorden. Mevrouw De Wal.
3: Dank u, voorzitter. Ja, ik wil toch aan de wethouder vragen om antwoord te geven op de vragen die wij hebben gesteld. En daar heb ik volgens mij niet één antwoord op gekregen. Wij hebben gevraagd hoe we de inbreng gaan wegen van inwoners. Gaat het om de meerderheid, het aantal voor- en tegenstanders, of het gaat om het bepalen van belang van bepaalde inwoners. Wij willen graag weten hoe die afweging wordt gemaakt. En hoe we dat vooraf ook duidelijk maken. Wij hebben daarop gevraagd wanneer we de participatie eigenlijk geslaagd vinden. En hoe we vaststellen wat we vooraf willen bereiken. En hoe we beoordelen of het achteraf gelukt is. Dat lijkt me nogal belangrijk, namelijk om te kijken of participatie überhaupt geslaagd is. En voor ons als
8: controlerend orgaan is dat ook wel handig. Ik heb ook gevraagd hoe we de stille midden- en moeilijk bereikbare inwoners en jongeren daadwerkelijk wilden bereiken. En of we vooraf gingen bekijken wie we dan willen bereiken. En zodat we achteraf kunnen kijken of we mensen hebben gemist. En ik had gevraagd of de organisatie dit alles wel daadwerkelijk aan kan. En hoe voorkomen we dat we verwachtingen creëren die we vervolgens niet kunnen waarmaken. Dank u, voorzitter.
1: Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Eijpen van Pro.
12: Dank u wel, voorzitter. Ik had nog gevraagd naar de mogelijkheid van een eventuele tussentijdse rapportage over de implementatie in plaats van achteraf. Hoe kijkt u daar tegenaan? En van de 8 weken termijn, de reactietermijn, zegt u dat u hoopt dat het wordt gehaald. Ik mag toch aannemen dat u van tevoren wel goed heeft nagedacht en heeft onderzocht of dat ook wel echt haalbaar is. En gaat u daar dan ook actief op monitoren?
1: Dank u wel, mevrouw Meertens.
7: Dank u, voorzitter. Nou, mevrouw Eijpenhalme, een beetje de woorden uit de mond in die zin, maar ik had nog wel wat woorden. Want wij hebben ook concrete vragen gesteld, maar geen concrete antwoorden. Dus ik ben blij dat we een lijfspreuk delen. Maar in deze hoop ik dat we ook delen de lijfspreuk vertrouwen is goed, controle is beter. Want ik heb heel concreet gevraagd, hoe kunnen wij als controlerend orgaan over 2 jaar... Kijk, we kunnen elke maand een evaluatie doen. Dat is hartstikke interessant, of niet. Maar ik wil ook weten, waar kan ik dan op gaan controleren? Wat is nou onze doelstelling? Wat willen wij met participatie bereiken? Wanneer is het geslaagd? En het college legt een stuk voor, een heel goed stuk met goede ambities daarin. En dan hoor ik u toch alweer zeggen, nou, ik hoop, ik vermoed dat 8 weken. Ik ga ervan uit dat, maar met alle respect, u legt dit stuk voor. Dus ik hoop dat de mederaadsleden hebben best goede woorden. Maar ik hoop dat u zelf dan ook het vertrouwen heeft dat het stuk waar we over gaan besluiten, dat daar ook vertrouwen in is. En als we iets voorleggen, dat we dan niet bij voorbaat al zeggen van nou. En de terechte vraag van een aantal fracties, kan de ambtelijke organisatie het aan? Ik snap die vraag, maar ook hier, het stuk ligt voor. Dus dan ga ik ervan uit dat we er op dit moment van uitgaan dat we dat haalbaar achten. Want anders denk ik dat we in de verkeerde volgorde bezig zijn. Dus een concrete vraag 1. Hoe controleren wij dit als raad? En ik stelde ook nog de vraag, is er wel eens nagedacht over een systeem waarin een inwoner, dossiernummers bestaan al langer, kunnen volgen waar de vraag of melding ligt? Dus dat zijn mijn 2 concrete vragen waar ik graag nog antwoord op zou willen.
1: Dank u wel. En tot slot mevrouw Knot-Neres van het CDA.
13: Ja, dank u wel, voorzitter. Met een startnotitie bedoelde ik, formeel staat nu in de verordening dat het college het participatieplan vaststelt. Mijn vraag was eigenlijk van, wordt toch zeg maar de methode gehanteerd dat de startnotities komen, zoals het ook in het verleden, als er ook een participatieplan wordt gestart. En of het college dat toch nog met ons als raad blijft delen. Omdat het in de verordening staat dat het puur een verantwoordelijkheid is van het college. Maar de vraag is, op welke manier gaat u dat delen met ons als raad? En dan heb ik nog iets gevraagd over het inzetten van die programmaadviseur. Ik was even benieuwd naar een reactie van de wethouder. Zou dat een mogelijkheid zijn dat die ook voor dat soort dingen ingezet kan worden? Dat die inwoners ook echt actief kan adviseren en ondersteunen als zij bepaalde taken in dat uitdagerecht willen gaan doen?
1: Dank u wel. Dat zijn nog wat vragen, meneer Klein. Ik heb meegeschreven en ik had wel door dat ze niet allemaal beantwoord waren, maar ik dacht, kijk even hoe de raad erop reageert. Die was er duidelijk in. Dus aan u het woord.
9: Ja, dank u wel, voorzitter. Nog weer een flink wat aanvullende vragen, moet ik zeggen. Of verdiepende vragen, zo mag ik het ook zeggen. Of niet beantwoorde vragen, als u dat nog precies
1: wil. Als u ze nou kort en bondig kunt beantwoorden, ja. Anders ga ik weer tingelen.
9: Nee, ja, is goed.
1: Gaat u gang.
9: Ja. Wordt gevraagd van Komt er een evaluatie? Ja, zeker gaan we evalueren. En dat gaat na een jaar gaan we dat evalueren. En we zullen dat ook gaan delen met u als raad, zodat u zelf ook de controlerende taak kunt uitvoeren en kijken of wij op de goede route zitten. Die 8 weken die hebben we natuurlijk ingezet als beantwoordingstermijn. En dat is goed over nagedacht. En dat gaat gelukken. En dat zeg ik hier vooraf. En dan zullen we zien of dat ook zo is. Maar ik ga ervan uit dat hier goed over nagedacht is en dat dit absoluut haalbaar is. Ik heb nu de vragen wat door elkaar zitten. Dat is wat lastig. Maar positief is de inwoners beter betrekken en beter ondersteund volgens de Partij voor het Noorden. Beslissen en meedenken, dat is een behoorlijk verschil. En dat denk ik ook van elk participatietraject wat ingezet wordt, moet vooral ook duidelijk gemaakt worden van wat de beslissingsbevoegdheid is, of er überhaupt een beslissingsbevoegdheid is, of er een meepraatfunctie is. Dus dat hoeft niet per se ook een beslissende functie te zijn. En dan hebben we het ook niet over stemming, want dan is dat ook helder. Wanneer er geen beslissende factor ligt binnen de participatieopdracht die er is. En het is natuurlijk voor elk participatietraject vraagt ook weer andere mensen met een andere insteek en andere belangstelling. Dus ook daarin moeten we zorgen dat wij constant mensen daarbij betrekken, inwoners, die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Dat is wel, denk ik, van belang. Als we het hebben over, dan ga ik even naar de VCP die zegt over de quickscan en
6: mevrouw De Wal.
14: Meneer Klein, u moet de microfoon even uitdoen.
3: Ja, voorzitter, met alle respect. Ik vraag hoe wij dat gaan wegen. En daar krijg ik eigenlijk helemaal geen antwoord op. Ik krijg als antwoord, we gaan op zoek naar inwoners die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Ze mogen misschien niet beslissen. Dus dan is een meerderheid niet van belang. Maar hoe wegen wij de participatie dan? En hoe stellen we dat van tevoren vast? En wie stelt het dan van tevoren vast? Ik vind het echt maar heel onduidelijk.
6: Meneer Klein.
9: Ja, dat blijft op sommige gebieden onduidelijk. Dat ben ik met u eens. We hebben natuurlijk wel ervaring met participatie. We hebben ook participatie bijvoorbeeld toegepast bij centrumfunctie. Daar hebben we het heel duidelijk toegepast. Dat is een goed leermoment geweest. Dat is een goed verloop. Daar hebben veel mensen aan meegedaan. Dus we zijn ook niet helemaal onervaren in de participatie gebeuren. Alleen dit wordt nu wat verfijnd en wordt wat concreter gemaakt. En hier wordt ook vooral het gebiedsgericht werken wat hierbij betrokken. Dat heb je kunnen lezen in de stukken. Dus, en natuurlijk is het zo dat wij van tevoren geen verwachtingen kunnen scheppen van iets wat nog gaat komen. Maar ik heb nog geen idee, maar misschien hebt u het wel intussen tijd, van wat dan onderwerpen zijn voor de participatie. Maar er zijn er wel een aantal te bedenken natuurlijk. Maar ik laat het ook graag aan u over. Als u een voorbeeld geeft, kan ik u misschien daarmee helpen van waar we naartoe moeten gaan en welke wijze van participatie we daarop zouden kunnen toepassen. Ik kan mij zo voorstellen dat het geen onderwerpen zijn waar u als raad over beslist.
14: Ik zie nog een reactie van mevrouw De Wal, nog één poging en dan wil ik de heer Klein verder laten praten.
9: Oh, sorry.
3: Dank u wel. Ik denk dat we hier zo even niet uitkomen. Ik. Het is heel belangrijk dat wij, en dat hebben bijna alle partijen hebben dat ook al gezegd, het is heel belangrijk dat wij geen verwachtingen aan inwoners scheppen die wij niet kunnen waarmaken. En ik zou het echt een goed ding vinden, en dat geef ik gewoon aan de wethouder mee, dat er wel van tevoren hele duidelijke werkwijze is, duidelijkheid is naar de inwoners, maar van waar mag je dan wel over inspreken? En dan, ik snap heus wel dat je niet over alles kunt inspreken, dat hoeft ook helemaal niet, maar kader dat wel heel goed.
8: zodat die verwachtingen niet worden geschept. Want anders dan krijg je dus inderdaad dat inwoners weer naar huis gaan en zeggen van, ja, nou ja, we hebben daar wel wat gezegd, maar er wordt toch niks mee gedaan. En dat is echt, het vertrouwen in de gemeente is al heel laag. Dat wordt dan alleen nog maar lager. Dus wees daar alsjeblieft heel voorzichtig mee.
14: Ik hoorde hier geen vraag in, maar wel iets wat u mee wil geven aan de wethouder. Zo gaf u het zelf ook aan. Gaat u verder, meneer Klein.
9: Om even nog in te haken op het laatste, dat is ook exact wat ik net zei. Van, vooraf wordt in het participatieproces aangegeven wat er verwacht wordt en wat de mogelijkheden zijn voor degene die meedoet aan de participatie. En ook achteraf krijg je dus de rapportage van wat ermee gedaan is. Dus ook in die zin willen we daar helder en transparant over zijn. Even kijken, ik was nog met de VCP in de slag volgens mij. Maar die had nog een vraag of nog een opmerking.
14: Meneer Kenter.
11: Ja, voorzitter, ik heb dan nog wel een vraag. Hè? Van, we gaan na die tijd gaan we het wel even bekijken. Maar wat kan een inwoner nou juridisch en bestuurlijk afdwingen als een gemeente zich niet aan die participatieafspraken gaat houden? Dat wordt mij ook niet duidelijk. En uw verhaal schept mij, wordt bij mij ook niet duidelijk. Van, we kijken wel even, maar daar bent u er niet mee.
14: Meneer Klein.
9: De participatieverordening die eronder ligt is natuurlijk niet een vrijblijvende zaak, laat ik het zo zeggen. Dus in die zin hebben wij ook duidelijk plichten en moeten we ons daar ook aan houden. Dus daarin staat ook duidelijk aangegeven wat wel kan en wat niet kan. Daarvoor is het ook een verordening die erachter ligt. Dat is een juridisch onderbouwd stuk. Maar ik was ook nog bezig met de participatie die u naar aanleiding van de quickscan aanhield. Daar hebben we natuurlijk wel wat mee gedaan. Want daar zijn diverse participatietrajecten verlopen. Sommige zijn heel goed gegaan, andere zijn toch wat teleurstellender geweest. Dus we zijn ook bezig met nu het verfijnen van dat participatietraject op zich. En hier ligt dus een beleid voor om daarmee aan de slag te gaan. En daarachter ligt die verordening.
14: Meneer Kenter, nog één vraag aan de wethouder.
9: Ja, oké.
11: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben er nog niet helemaal uit. U zegt van alles wordt in een wetgeving gedaan en in een verordening. Maar nu blijkt dat u zich niet aan die afspraken gehouden heeft. Wat kan een inwoner...

0: Het stille midden bereiken, ja, dat is best een hele ingewikkelde. Daarvoor zetten wij SWO, dus Sociaal Werker Oldambt, in. Daar hebben we de wijkplatforms voor. En ook de dorpsvereniging om ons te helpen om het stille midden te gaan vinden. Dat is best een uitdaging op zich. De 8 weken heb ik gehad. Delen met de raad en het uitdagerecht. Daar had het CDA nog een vraag over. Het uitdagerecht vindt u van... Ja, dat moet nog nader gekaderd worden. Dat zou ondersteuning kunnen zijn voor iemand die dat wil... middels de participatieadviseur, zoals u dat zegt. Lijkt mij een goed plan. Ben ik nog vragen vergeten?
1: Wat volgens mij in zijn algemeenheid ook is de controlerende rol van de raad... Hè? Ja. Dat al concreet gevraagd vanuit CDA in bredere zin van hoe kunnen wij kijken of we eens zijn met welke kaders we per project meegeven. Kan dat weer via een startnotitie of wordt het door het college bepaald zoals in de verordening is opgenomen. Ik vat daarmee volgens mij verschillende vragen op dit punt samen. Die heb ik volgens mij nog niet beantwoord gehoord.
0: Uiteraard zijn de evaluatiemomenten zijn natuurlijk ook de momenten waarop de raad kan zeggen van het is in voldoende mate is het gelukt of het is niet gelukt of er zijn echte aandachtpunten voor nodig. Ik denk dat dat ook de controlerende hoek is die de raad daarin kan betrekken. Dus we komen ook terug met evaluatiemomenten en dat is ook het moment waarop u kunt zien wat is er gebeurd, wat is er gedaan en hoe is het verlopen.
1: En aan de voorkant, want dat was de volgende kaderstellende... we hebben de afgelopen jaren, ik herhaal even hoor, maar we hebben afgelopen jaren met startnotities gewerkt. Wat gaat ermee gebeuren? Dat was de andere kant. Dus evaluatie is volgens mij nu voldoende beantwoord. En,
0: ik vraag eventjes naar.
1: Ja hoor, dat is goed. Ik schors heel even de vergadering.
2: De raadsvergadering is geschorst. U kunt nu luisteren naar muziek totdat de vergadering weer wordt geopend.

0: open de vergadering. We waren in de tweede termijn bij het participatiebeleid en verordening. De wethouder had een aanvraag waarbij die even moest navragen. Dus ik geef u het woord zodat u de vragen kunt beantwoorden. Meneer Klein.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag van de VCP was: wat kan een inwoner nou doen als het niet aan de verordening wordt gehouden? Dan staat hem uiteraard de rechtsgang open. Er zijn voorbeelden van, ook in de stad Groningen, hoe dat kan gebeuren. En dan wordt de gemeente op de vingers getikt daarbij. Dus in die zin is de rechtsgang wel mogelijk. Even voor de duidelijkheid en helderheid. Elk participatietraject op zich zal voorafgegaan worden door de startnotitie. Die komt natuurlijk langs de raad. Dus in die zin hebt u altijd een inkijk op wat gaat er gebeuren. En ook daarin staat verwoord wat er verwacht wordt van degenen die deelnemen aan de participatie, van wat voor mogelijkheden ze hebben. Dat even ter verduidelijking nog voor diegenen die dat even nodig hadden. Ik denk dat ik er zo ben, voorzitter.
0: Vanuit VVD was nog vraag dat inwoners het systeem eventueel via het systeem kunnen volgen. Hoe ver hun inspraak of aanvraag of whatever is.
1: Dat is eigenlijk een heel ander onderwerp. Dat is communicatie. En communicatie zou een keer een avond moeten gaan beleggen van hoe we dat misschien het beste bij elkaar kunnen organiseren en hoe we dat georganiseerd willen hebben. Dus in die zin, als er nu een klacht is, krijg je een zaaknummer. En dat zaaknummer die kun je ook volgen. Dus, en dat moet nog wel verfijnd worden, dat ben ik met u eens. Maar goed, laten we daar een ander onderwerp voor pakken. Want dit gaat over de participatiebeleid en over de participatieverordening vanavond.
0: Dat is overigens dienstverlening in mijn ogen. Maar mevrouw Meertens, meneer Venema en daarna meneer Kenter.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik snap dat punt. Maar we hebben het steeds over participatie en communicatie. U heeft zelf ook aangegeven dat dat samen gaat. Dus dit was een voorbeeld dat ook binnen een participatietraject zou je wat kleinere vraagstukken met een, nou, ik kan niet zeggen een oordeel simpel of maar in elk geval inzichtelijk te maken. Dus het is wel misschien het programma of het systeem aan zich valt misschien onder een ander kopje, maar het hangt allemaal met elkaar samen. Je kan het ene deel heel goed gedaan hebben, het andere deel niet, en dan heb je uiteindelijk nog niks. En de vraag is al een paar keer teruggekomen over de controleerbaarheid. En u geeft daar in aan dat we gaan evalueren. En dan kunnen wij naar aanleiding van een evaluatie kunnen wij controleren. Mijn vraag is juist, waar ga ik u op controleren? Kijk, als bedrijf, ik zal maar als VVD'er dan toch maar even het zakenleven voorbeeld. Heb je een missie, een visie en een strategie. Waar wil je heen, wat wil je bereiken en hoe ga je dat doen? Als je dat helder hebt, dan kan je daarna gaan kijken, heb ik daaraan voldaan? Je gaat dingen smart maken, dus concreet. Binnen die tijd wil ik dat bereikt hebben op die en die wijze. De vraag van Partij voor het Noorden is ook meermaals gesteld. En die vraag stel ik u dan bij deze ook. Wanneer is voor u een participatietraject geslaagd? Want als u dat uitspreekt, dan weet ik waar ik u op kan controleren.
0: Dank u wel. Ja, dan geef ik u wel eerst het woord, meneer Klein. Ik denk even,
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wanneer is een participatietraject geslaagd? Ik denk wanneer er voldoende deelname is geweest en er een goed geluisterd is en een goed verslag van gekomen is van wat er nou mee gedaan wordt. En ook aan de deelnemers is meegedeeld van wat er met hun inbreng is gedaan. Ik denk dat we dan al een heel eind op stap zijn. En die verslag krijgt u natuurlijk, want we gaan die startnotitie maken. Daarin staat de uitgangspositie van waar we over gaan participeren. En op welke wijze we dat gaan doen. Wat er gevraagd wordt van de deelnemende partijen. Dus dat is denk ik ook uw controlemoment om te zeggen van, ik vind dat het toch nog een tikje anders moet. Ik wil het wat uitgebreider zien. Maar dat is, de praktijk zal het straks gaan leren.
0: Dank u,
1: maar u hebt daarin voldoende mogelijkheden om te controleren en bij te sturen.
0: Dank u wel. Dan had de heer Venema, dacht ik, nog een vraag. Ja, Venema, zei ik. Oh, u wou hierop reageren?
3: Ja, sorry, voorzitter. Ja, dan ik wou daar even op mevrouw Meertens reageren.
0: Meneer Kenter, u wou reageren op mevrouw Meertens.
3: Ja,
0: we zijn wel in een reflectie op het college. Maar goed, deze ene vraag. We hebben het debat eigenlijk al een beetje gehad, hè?
3: Ja, nee, maar goed. Ik begrijp de vraagstelling van mevrouw Meertens wel. Maar, laten we eerlijk zijn, de raad is wel het hoogste orgaan. Dus als wij bij de eerste 2 of 3 raadvoorstellen die wij zien en we denken van nou, zit daar het participatieproces erin, dan ligt het toch aan ons om de wethouder daar ter verantwoording te roepen. En dan hoeven we toch niet te wachten op een evaluatie, of zie ik dat verkeerd?
0: Mevrouw Meertens.
2: Ja, ik ben blij dat we toch nog even een klein debatje hebben, meneer Kenten. Want anders is de raadsvergadering niet compleet, wat mij betreft. En ik ben ook blij dat u mijn vergelijking wel begreep. Nou, waar het voornamelijk om gaat is dat de evaluatie vanuit de gemeente of uit het college is één kant. Maar de inwoner kan dat wel heel anders beleven. En als je uitspreekt wanneer je als gemeente of college vindt dat participatie geslaagd is. En er komen nu, er zijn wel wat concrete dingen nu genoemd. Hè, wanneer dat dan eventueel zo zou zijn. Dan kun je ook kijken hoe valt dat aan de andere kant. En dan pas vind ik dat je dat kan evalueren. Want ik wil dat je tweezijdig evalueert. Want anders is het nog steeds geen participatie. Want dan hoor je het vanuit één kant. Dus vandaar, als je dat niet concreet maakt, dan kan de andere kant ook niet goed toetsen. En dus kunnen wij dan ook niet goed toetsen. En je kan zeggen, nou, op basis van dit stuk, nou, we hebben 400 medewerkers 3 keer getraind. Top, staat ook in het stuk. Ja, dat kun ik controleren. Maar dat wil nog niet zeggen dat we op de goede weg zijn met de participatie en dat dat aan 2 kanten en vooral voor de inwoners ook zo gevoeld is. Zodoende.
0: Tot slot, heer Venema, u had nog een vraag.
4: Nou, het was meer een opmerking, dank u wel, voorzitter. U had het over zaaknummers, dossiernummers. Ik weet uit eigen ervaring dat het de laatste 2, 3 jaar niet zo heel goed gaat met die zaaknummers en dossiernummers. Dus laten we daar dan direct mee beginnen dat in 1 keer goed komt.
0: Meneer Kenter, want dit was geen vraag, maar een statement. Meneer Kenter.
3: Ja, voorzitter, dan nog 1 vraag. De ambtenaar die we gaan aanstellen, die gaat controleren op de participatie, wat er goed gevolgd is. Wordt hij dan ook dienstverlenend naar de inwoner toe en die zegt van ja, maar ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Want ik bedoel, niet iedereen heeft de juridische kennis en basiskennis om maar tegen die grote gemeente aan te gaan. He, ik bedoel, daar zul je echt wel een stap in mogen nemen. Is die ambtenaar ook dienstverlenend naar de klager, een inwoner van Oldambt die niet juridisch onderlegd is?
0: We hebben het hier over participatiebeleid. Hè. Dit gaat over klagen en mensen die melding hebben. Dus ik wil ook even komen, want ook met betrekking tot wat net werd gezegd. Ik vind het goed om met elkaar van hè, hoe monitor je dat. Maar nu wordt het bijna per melding de evaluatie. En daarvan heeft de wethouder gezegd, daar kunnen we een andere keer zeker over van gedachten wisselen.
3: Ja, voorzitter, ik begrijp uw verhaal. Maar ik bedoel, er wordt tevens gevraagd om een bedrag van 150.000 euro uit de begroting te halen. Om die ambtenaar aan te stellen. Dan wil ik vragen, is die niet alleen dienstverlener richting de ambtenaren, maar is die ook dienstverlener richting de inwoners?
0: Die vraag was volgens mij beantwoord aan mevrouw Knotneres. Maar meneer Klein, graag nog een bevestiging.
1: Dat kan ik u bevestigen. Dat die ambtenaar natuurlijk ook heeft niet alleen maar participatie. En dat is niet van 1 kant, dat is van 2 kanten is dat, moet dat gaan gebeuren. Dus die zal daar zeker ook oog en hart voor hebben.
0: Dan wou ik hiermee de derde termijn afronden. En kan deze door naar besluitvorming? Ja, dan gaan we naar 10b. Een motie van Pro. U heeft ook gevraagd dit vandaag te agenderen. En ik denk dat het goed is dat u uw motie toelicht. En dat we dan even kijken wie daarop wil reageren. Ik geef u het woord.
5: Dank u wel, voorzitter. Ja, geschiedenis is een eindeloze dialoog tussen het heden en het verleden. Dat is een quote, en daarmee heb ik ook gelijk de clichématige quote in mijn toedracht maar gehad, van de historicus Carr in zijn boek What is History? En volgens mij staat die quote symbool voor wat we hier eigenlijk meegemaakt hebben omtrent Lenin. Het heeft een discussie aangewakkerd. En dat is goed. Waar ik het vanavond niet over wil hebben is of Lenin goed of fout was. Of het communisme goed of fout was. Of het leninisme goed of fout was. Of het marxisme dat was. Hoewel, was dat redelijk prima. Het gaat mij om de discussie die je als samenleving hierover kan voeren. En die we ook gezien hebben in onze samenleving. Het beeld is 9 meter en is daardoor ook moeilijk over het hoofd te zien. En dat is volgens mij ook alleen maar goed. Ik merkte in mijn eigen omgeving dat zodra het over Lenin ging en mensen begonnen over Lenin en wat er hier gebeurde in de gemeente met Lenin, gelijk ook andere verhalen loskwamen. Bij mijn familie merkte ik het. Mijn oma die begon over haar vader die landarbeider was. Mijn moeder die begon over haar familie die ook een communistisch verleden had. Enzovoort, enzovoort. Aan alle kanten brengt het discussies teweeg. Ook aan de kant van de boeren en de landeigenaar, zoals we gezien hebben bij de vraag van de heer Naaier. Het zorgt gewoon voor discussie. En dat is volgens mij de kracht van dit beeld. En daar kan het soms ook bij gaan schuren. Maar schuring is volgens mij, bij een discussie over de geschiedenis, heel nuttig. Ik denk dat je je als raad moet gaan afvragen in wat voor land je leeft als geschiedenis niet meer mag schuren. Het zijn vaak niet de meest liberale en vrije landen waarin de geschiedenis een eenduidig en ingekaderd verhaal is. Dat zijn landen waar je eigenlijk niet in wilt wonen. Daar worden discussies uit de weg gegaan en discussies neergeslagen. Iets wat ik niet wil. Niet dat ik hier het college vergelijk met de Chinese Volksrepubliek of iets dergelijks. Dat wil ik ook gelijk hier van tafel hebben. Maar het is maar een signaal wat ik wil afgeven dat we dit soort discussies zorgvuldig moeten voeren. En ook eigenlijk met de raad moeten voeren. Die gelegenheid hebben we gelukkig vanavond nog. Ik wil daarnaast ook benoemen dat dit beeld in een context staat. Het wordt geplaatst in een erfgoedcentrum. Het wordt niet geplaatst op een rotonde, het wordt niet geplaatst op een voetbalveld of ergens midden in de gemeente waar het gewoon totaal geen boodschap heeft, maar er maar staat. Nee, het wordt geplaatst in een context. In een context waarvan de initiatiefnemers ook zeggen dat zij alle verschillende perspectieven op dit beeld ook mee willen nemen en willen uiten. Sterker dus, het is ingekaderd. Het wordt opengezet voor die discussie. En niet zomaar ergens afgesloten en voor een ieder om maar te kijken wat het is. Dus ik vind die context ook heel belangrijk in deze. Want die context zorgt nog beter voor een nog sterkere discussie. En voor een nog beter beeld over het verleden dat we hier in Oost-Groningen ook hebben. En dat we ook niet uit de weg moeten gaan. En waar we volgens mij ook best wel trots op mogen zijn. Het vormt ons nog steeds tot op de dag van vandaag. Elke Oldamster wordt gevormd door dat verleden. Aan welke kant je in de discussie ook gestaan hebt. Het is deel van onze identiteit. Laten we dat dan ook niet zomaar en zo makkelijk weggeven. Ik weet ook, het is een discussie over een ruimtelijke inkadering. Het gaat hier om een omgevingsplan. De bevoegdheid hiervoor ligt bij het college. We hebben ook gezien in de beantwoording van de vragen dat het college eigenlijk zegt, ja, jullie kunnen van alles willen, jullie kunnen ook van alles vragen, jullie kunnen ook moties over van alles indienen, maar uiteindelijk, en daar hebben ze ook wel een punt, ligt de bevoegdheid bij het college. En volgens mij moeten we dat ook gewoon respecteren. De scheiding der machten moeten we lokaal volgens mij ook goed voor ogen houden. En het is ook niet mijn bedoeling om onze eigen regelgeving en de gemeentewet hier te gaan zitten oprekken. Maar goed, neemt niet weg dat ik een signaal wil afgeven en met mij een aantal andere partijen in deze raad, waarin we dit college wel een boodschap willen meegeven vanuit deze raad. Als pro staan wij positief, maar dat bleek volgens mij ook wel uit de woordvoering tot nu toe, positief tegenover die plaatsing en juist door die discussie die hierdoor wordt aangewakkerd. Want hoe mooi zou het zijn als die discussie niet hier ophoudt, maar nog veel jaren en vele decennia door kan blijven gaan. Zodat het beeld van deze regio nog sterker, nog krachtiger en nog mooier wordt uitgedragen. In ieder geval, ik ga over naar het dictum van de motie, voorzitter. De raad spreekt uit dat de gemeenteraad een positieve grondhouding heeft tegenover de plaatsing van het Leninbeeld bij Centrum de Graanrepubliek, mede vanwege de maatschappelijke en historische discussie die het beeld zichtbaar losmaakt. De gemeenteraad daarbij de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het college respecteert en zich realiseert dat het definitieve besluit over een eventuele omgevingsvergunning in onderhaven geval bij het college ligt. Roept het college op om opnieuw in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en hierbij rekening te houden met de positieve grondhouding van deze gemeenteraad. En de gemeenteraad uiteindelijk over de uitkomsten van deze gesprekken en de onderzochte mogelijkheden te informeren. En gaat over tot de orde van de dag. En de motie is mede ingediend door de fracties van de VCP, SP en D66. Dank u wel.
0: Dank u wel. En ik bedacht net dat ik het, was even door het vorige punt nog niet helemaal scherp, maar niet helemaal heb ingeleid dat er allereerst insprekers zijn geweest die iets aan de Raad hebben meegegeven over dit punt. En ik vind ook dat u het mooi verwoordt van de bevoegdheid ligt bij het college, maar u heeft het juist geagendeerd omdat u het college hoopt dat het college meeneemt wat hier wordt besproken. En er is een zienswijze ook ingediend op het voorgenomen besluit. Dus in de behandeling daarvan kan het college mee laten wegen wat hier in de Raad is besproken. Dat we het in die context even plaatsen. Ik zie de VVD wil graag reageren. VCP, SP, PVV, ChristenUnie, CDA. D66, heb ik iemand? Oh, GBO. Dan heb ik volgens mij... En Partij voor het Noorden. Ja, een eerste termijn. En ik ga ervan uit dat iedereen in eerste termijn ook reageert op de motie. Ja. Ja. Meneer Leuning, u was als eerste die de hand omhoog stak. Ik geef u het woord.
6: Dank u wel, voorzitter. Nog niet zozeer om direct als eerste het woord te willen hebben, maar ik had meer een technische vraag over de motie. Maar ik wil best die even stellen en dan vervolgens mijn eerste termijn aangaan. Want ik had even de vraag, als ik de motie lees, en het is wellicht een overvloede, maar als hier vandaag een meerderheid voor deze motie stemt en het college besluit alsnog om die positieve grondhouding zeg maar niet mee te nemen, bent u dan een vervolgstap van plan? Dat was even de technische vraag die ik heb. Ik kan de indiener straks antwoord opgeven. Voorzitter, de discussie over het leeninbeeld heeft veel losgemaakt. De VVD Rotterdam heeft de discussie beschouwd door middel van drie lenzen. Ideologisch, bestuurlijk en vanuit ondernemerschap. Ideologisch. Laat duidelijk zijn dat de VVD bijzonder weinig heeft met lenen. We kennen de donkere geschiedenis die daarbij hoort. Maar we herkennen ons ook niet in alle grote woorden die hierover zijn gebruikt. Er is wat ons betreft een verschil tussen het verheerlijken van een ideologie en het zichtbaar maken van geschiedenis. En de indiener sprak al even over, maar geschiedenis mag soms best schuren. Bestuurlijk. Wij vinden dat de vergunningsverlening moet blijven waar die thuis hoort, bij het college. Een vergunning moet beoordeeld worden op basis van geldende regels en wettelijke vereisten. De Raad moet voorkomen dat een individuele vergunningsaanvraag een politieke populariteitswedstrijd wordt. Vandaag gaat het om lenen, morgen om een ander initiatief. En tot slot het ondernemerschap. Oldambt heeft mensen nodig die initiatief nemen, investeren en soms buiten de gebaande paden durven te denken. De oproep geeft hen die ruimte. Maar ook ondernemers moeten voldoen aan wet en regelgeving. En als dit specifieke beeld daar niet binnen past, kijk dan wat wel kan. Een kleiner beeld, een andere uitvoering of een andere oplossing. Want het verhaal van de Graanrepubliek is groter dan één beeld. En goed ondernemerschap houdt niet op waar één weg wordt afgesloten. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel. Ik zie een interruptie van de heer Vlokstra en de heer Woetschik. Meneer Vlokstra.
5: Dank u. Wordt gelijk geblokkeerd door de VVD. Dank u wel, voorzitter. Vraag aan de VVD. Eigenlijk bespeur ik dat een deel van uw woordvoering overeenkomt met de mijne. Ook wat betreft de bevoegdheden in deze. En uw eerste gedeelte vond ik wel interessant. Want u geeft daarbij aan, nee, we zijn geen voorstander van lening. Begrijp ik vanuit de VVD. Maar ik gaf ook aan dat in veel liberale landen het van belang is dat je een vrije discussie kan voeren. En dat in veel liberale landen het ook fijn is als die discussie geprikkeld wordt. Bent u het met mij eens dat dit standbeeld daar een bijdrage aan levert? En dus ook over de discussie over deze regio. En u noemt, ja, dit wordt een hele vervelende vraag. Ik zit te twijfelen of ik moet stellen, maar u noemt de willekeur met omgevingsvergunningen en dat we dan als raad iets vinden. Hebben we in het verleden al een paar keer eerder meegemaakt. Als daar reden voor is, trekken we als raad volgens mij prima aan de bel. Hebben we ook omgekeerd wel gedaan. Een transportverdeelstation, ik noem maar wat. We doen het niet willy-nilly, zeg maar. Dus dat vind ik een beetje te makkelijke. Ik denk als er echt iets aan de hand is, dat we daar gebruik van maken. En dat hebben we vandaag volgens mij ook gedaan. Ik vind dit niet zomaar iets. Bent u dat met mij eens?
0: Meneer Leuning.
6: Voorzitter, dank u wel. Om met het laatste te beginnen, nee, dat ben ik niet met u eens. Omwille van het feit dat wij het transportverdeelstation mede gesteund hebben dat we dat naar de raad trekken. Juist om het feit dat dat station direct een inperking brengt op mensen in hun directe leefomgeving. En met alle respect, maar een beeld doet dat niet. En het mag misschien maatschappelijke onrust, discussie, of in elk geval discussie in deze raad geven. Maar ik vind een beeld daar niet direct debet of onderdeel van. De discussie die was er al. Die is er al 100 jaar in deze regio. En een beeld van Leningen gaat daar zeker geen directe verandering in brengen. U zegt zelf, de discussie die u in uw kringen hebt gevoerd, die voeren wij ook. Ook bij de kanten van het verhaal. Maar dat beeld van Leningen was tot hiervoor kort geen onderdeel van het gesprek. En terwijl dat gesprek over ons verleden ook toen wel werd gevoerd. Dus nee, dat beeld is voor ons niet daarin bepalend. Dus wij volgen daarin de bevoegdheid van het college. Juist ook om, het is aan hen om het grotere speelveld te overzien. En of dit beeld wel of geen precedentwerking gaat hebben voor andere initiatieven, daar kunnen u en ik geen, daar hebben wij op dit moment geen zicht over. Dus moeten we die bevoegdheid ook laten waar het hoort. En dan is het onze eigen grondhouding dat wij zeggen, een beeld, nou ja, is zou kunnen, maar is niet daarin voor ons bepalend om de discussie echt volledig te kunnen voeren.
0: Korte reactie nog van de heer Vlokstra, dan kom ik bij u, heer Butchik.
5: Misschien ter verduidelijking, wij trekken dit beeld niet in een procedure hier in de Raad. Dat is wat we met deze motie juist willen voorkomen. Dat heb ik ook aangegeven. Dat is met transportverdeelstation wel gebeurd. Dus ik wil maar even aangeven dat we dat hier niet willen. Wij willen hier een signaal afgeven aan het college. Dus er wordt niks in procedures gegooid of wat dan ook. En ja, misschien niet eens meer een vraag, maar ik, ook in uw beantwoording proef ik toch een beetje heen en weer qua... Ja, het levert discussie op. Ja, dat zegt u zelf ook. Maar dat was er daarvoor ook al. Mijn punt is, het wakkert de discussie nog meer aan. En volgens mij bevestigt u dat ook.
0: Meneer Leuning.
6: Ja, voorzitter, dat klopt. Want wij, en zoals ik ook aangeef, wij hebben het beschouwd door diverse lenzen. En daar zitten inderdaad tegenstellingen in. Alleen komen we uiteindelijk ook tot de conclusie dat de Gaarrepubliek groter is dan een beeld van Lenin. Dat ondernemerschap groter is dan een beeld van Lenin. En dan volgen wij de technische route door te zeggen van oké, het mag niet. Nou oké, dan volgen wij dat erin. Omdat wij ook zien, omdat wij ook vinden, dat een beeld daarin niet de meest bepalende uiting kan zijn als het gaat om ondernemerschap, als het gaat om het verhaal vertellen van de Gaarrepubliek. Daar verschillen we wellicht in van mening, maar dat is hoe wij als VVD dan daarnaar kijken.
0: Ik ga naar de heer Wutschik. U had ook een interruptie op de heer Leuning.
7: Dank voorzitter. De VVD zegt ondernemers de ruimte geven waar dat nodig is. Helemaal mee eens. Ondernemers hebben ook enige voorspelbaarheid nodig om te kunnen ondernemen. Dus ik zou graag horen hoe de VVD reflecteert op het feit dat het college 2 jaar lang in gesprek was met deze ondernemers. 2 jaar lang geen enkele gevoel werd gewekt van dit beeld zou misschien niet mogen omdat het misschien te hoog is. En nu opeens last minute de draai wordt gemaakt. Ik denk niet dat dat de voorspelbaarheid is die ondernemers in deze gemeente nodig hebben van onze gemeente. Dus graag reactie daarop. En dan vraag 2. U zegt 2 dingen, namelijk de bevoegdheid ligt bij het college. Dat onderschrijft onze motie. En u zegt, laten we vooral, u wijst naar de ondernemers, kijken hoe het wel kan. En dat onderschrijft deze motie eigenlijk ook. We zeggen tegen het college, ga terug naar die ondernemers en kijken naar een oplossing. Interpreteer ik het correct dat u de motie dus gaat steunen?
0: De heer Leuning.
6: Dank u wel, voorzitter. Over dat eerste punt te beginnen, communicatie. Ik ben het volledig met u eens, maar volgens mij de buurvrouw aan mijn linkerzijde heeft daar bij het vragenuurtje ook al het een en ander over gezegd. Als het gaat over de communicatie rondom evenementen, rondom voorspelbaarheid, dan kunnen we daar echt met elkaar, college, ambtenaren en wij ook, echt nog een stevige stap voorwaarts zetten. Laat dat helder zijn. Ik hoor met u ook graag even de reflectie straks van hoe het de afgelopen 1,5 jaar is gelopen. Neemt niet weg dat ik in mijn stuk heb gezegd dat als een weg wordt afgesloten door een blokkade in het ruimtelijk domein, dan moet je op zoek naar iets wat wel kan. En in de zin wat wel binnen de regels past. Ik denk dat een motie daarin dan overbodig is. He, want als je gaat kijken in wat wettelijk kan, heb je geen motie nodig om dat te organiseren. Dus ik ben ondersteunend aan het feit dat er zeker een gesprek moet plaatsvinden met de ondernemers over wat wel kan. Maar we gaan niet, en dat is ook voorspelbaarheid, nu één individueel geval eruit trekken, waarin we eigenlijk zeggen, we gaan de regels ombuigen om dit ene geval, want dat is ook onvoorspelbaarheid. Dat is ook onvoorspelbaarheid richting andere ondernemers die ook op enkele gronden afwijzingen hebben gekregen en die dan niet het tot deze raadzaal hebben bereikt.
8: De heer Wutschik.
7: Ik denk dat we het, voorzitter, ik denk dat wij het niet eens zijn, de indieners en de VVD, over of we hier met de regels aan het ombuigen zijn. Ik denk dat we die juist onderschrijven en binnen die regels proberen een oplossing te zoeken. En als het gaat om precedentwerking, dat ben ik vooral bang dat we hier een precedent zetten dat ondernemers initiatieven nemen, jarenlang in overleg zijn met de gemeente en last minute de gemeente zich tegen hun keert. En dat is niet voorspelbaar, niet voor deze ondernemers. Maar ik heb het hier niet vooral over deze ondernemers. Ik heb het vooral over alle ondernemers die hierover gaan lezen. Die daarna denken, ik kan de gemeente niet vertrouwen. Want voor je het weet draaien ze weer last minute. Dus ik ga elders ondernemen. En dat zou ik willen voorkomen. En volgens mij de VVD ook.
0: Laatste korte reactie, dan wil ik verder.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik steun uw oproep, want die doen wij ook. En tegelijkertijd denken we verschillend over dan dit specifieke feit, waarin wij zeggen, ook dat is voorspelbaarheid door ook de regels te hanteren die er zijn. Ondanks het feit dat dat wellicht tot een vervelende situatie leidt. En ook zeker als blijkt dat dit proces al zo lang loopt en wat er mogelijk toezeggingen zijn gedaan die nu niet waargemaakt worden. Ik zat er niet bij aan tafel. Ik kijk naar het proces wat nu voor ligt. En daarin zijn wij volgens mij vrij helder geweest. En daarin steun ik u, maar ik denk dat we dat ook al eerder als VVD Holland hebben gezegd, dat wij staan voor een voorspelbare decentrale overheid die juist onze ondernemers, waar wij als overheid het dichtst bij staan, moeten bijstaan. En nou ja, goed, zoals mijn collega in het vraaguurtje ook al heeft aangegeven, daar willen we echt actie op. Dus daarin kunnen we elkaar zeker vinden. Alleen even op dit ene punt dan niet.
0: Dank u voor uw reactie. Ik ga naar de eerste termijn van de VCP. Meneer Kenter.
3: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik veroorloof mij, omdat we mede-indiener zijn van de motie, om wat langer hierbij stil te staan, met uw welnemen. Hoe netjes kun je het maken? Ik heb Lutje Lenin maar meegenomen. Voorzitter, een klok staat synoniem voor tijd. Een vlag staat synoniem voor een land of een vereniging. Een beeld staat synoniem voor een tijdsperiode. En zo kunnen we nog wel een paar synoniemen oproepen. Een simpele constatering. Iets staat voor iets. Voorzitter, toen wij de schriftelijke vragen lazen van het CDA over het permanent of tijdelijk plaatsen van het beeld van Lenin bij het erfgoedcentrum in Oostwold en hun bezwaren daartegen, kwam bij ons, om eerlijk te zeggen, de stoom uit de oortjes. Verwijten vlogen door de lucht, die inmiddels iets geklaard is. Verwijten die er niet om logen. Na enkele weken is de teleurstelling nog steeds aanwezig. Maar aan de andere kant zijn we nu wel verheugd dat de discussie over het gezamenlijk verleden van Oost-Groningen, van boeren en arbeiders, eindelijk met open vizier bespreekbaar is geworden. Want zonder je verleden te kennen kun je niet aan je toekomst werken. Maar laten we er ook niet omheen draaien. Het verleden mag knagen en schuren en soms moet dat ook. Net als columns in een krant over verschillende zaken. Toch wil ik daar even twee van benoemen. We hebben gelezen, mevrouw Renske de Veer, als ik dan even een naam mag noemen, goed, zij is niet aanwezig, maar goed, waarin stelt dat wij Oost-Groningers het helemaal niet snappen. Maar onze vraag is dan ook aan haar, waarom snapt u het wel en wij niet? Zij woont hier niet. Zij zal het verleden anders ervaren. Als wij de tegenwoordige tijd willen koppelen aan het verleden, krijgen zaken een andere dimensie. Iemand die dat niet snapt, zou hun bespiegelingen voor zich moeten houden. Een columnist van het Dagblad van het Noorden snapt het beter. Verbinding zoeken, maar de geschiedenis niet gaan ontkennen. Voorzitter, maar ook het college. Zie het beeld niet als een losstaand object of monument ter verering, maar als onderdeel van een educatieve of museale context over deze regio. Er komt een informatiebord te staan, een educatieve route door deze mooie streek van Nederland. Er wordt een expositie aangekoppeld die de geschiedenis objectief belicht, maar wel de realiteit laat zien. Voorzitter, dan maar even het CDA. De vragenstellers over dit beeld en, het als zo, en dit dus als zodanig politiek hebben gemaakt. Maar als je de geschiedenis beschouwt, van deze, is deze partij eigenlijk blijven hangen in de 16e en 17e eeuw. Het Puriteins verleden speelt nog steeds parten. Het verleden zuiveren was toen hun motto, maar het is blijkbaar nog steeds aanwezig. En blijkbaar ook door zitting te hebben van een CDA-wethouder in het college. Wij kunnen het ons niet voorstellen, ondanks dat het beweerd wordt door de beantwoording van onze vragen, dat dit besluit door het college in gezamenlijkheid is genomen. De VVD, de PRO en het GBO zijn partijen die staan voor het vrije woord en uitingen van welke aard dan ook. En deze partijen zullen, denken wij ook als VCP, dat zoiets mag schuren en knagen. Dus tussen de regeltjes door, en het is jammer dat de wethouder niet aanwezig is, maar deze CDA-wethouder zal het moeten zien als een soort welkomstcadeautje van zijn collega's. Maar in de komende jaren vaak in het spagaat zal komen te staan, want vaak is het zo quid pro quo, voorwaart hoort wat. En dat kan hem nog wel eens in gewetensnood brengen. Denk maar aan het stokpaardje OZB-verhogingen. Voorzitter, tot slot. Wij vinden nog steeds dat het beeld een plaats had verdiend bij het erfgoedcentrum, ondanks alle bezwaren, waaronder allerlei uitvluchten van technische aard. En misschien onderstaat het college zijn eigen denken en doen wel te laag in. Daar komt bij dat wij niet de vergunning hebben gezien, en wat nu blijkt, die er ook nooit is geweest, die toestond dat het beeld in Bad Nieuweschans bij het kuuroord heeft mogen staan. Illegaal zelfs, werd er geschreven. Voorzitter, maar bestaat er ook nog zoiets als het gewoonterecht? Het adat, een ongeschreven recht dat het verhaal over deze regio vertelt van generatie op generatie. Een gemiste kans voor Oldambt om ook de schaduwkant te laten zien van de geschiedenis, rijkdom en armoede van Oost-Groningen. En wie kan straks het verhaal nog vertellen als er een generatie niet meer onder ons is? De voorgenomen afwijzing van het college van een vergunning is dan ook in onze ogen een foute beslissing geweest. Daarom steunen wij samen met de andere partijen dan ook van harte de ingediende motie, ook al hadden wij liever gezien dat deze discussie niet nodig was geweest. Voorzitter, ik dank u wel.
0: Dank u voor uw bijdrage. Ik zie geen interrupties, dus ga ik naar de SP, mevrouw Nobbe.
3: Wordt toch nog vrouw.
0: Wilt u uw microfoon nou doen?
3: Sorry.
9: Voorzitter, dank u wel. Hoe kan het zo zijn dat onze rauwe streekgeschiedenis wel getoond mag worden aan wie 40 euro kan neerleggen, maar dat het college dwars ligt zodra het laagdrempelig kan? Het communisme schoot hier wortel door pure armoede en uitbuiting. Uit de tijd dat landarbeiders met de knieën in de modder moesten om hun schamele loon uit de sloot te vissen, omdat de herenboer het erin smeet. Meer van dat soort schrijnende gebeurtenissen werd onlangs uitgebeeld in het gesubsidieerde openlucht theaterspektakel van Zummerbühne. Een kaartje kostte 40 euro. Voor gewone mensen met een smalle beurs vaak onbetaalbaar. Is het college na die voorstelling zo geschrokken van de rauwe werkelijkheid dat het verhaal nu weer de doofpot in moet? Vanmiddag bezocht de SP-fractie het informatiecentrum in Oostwold. En daar zagen we ondernemers die dit verhaal met bezieling en gastvrijheid willen vertellen. Open voor iedereen, met een vrijwillige bijdrage naar eigen draagkracht. En dat is voor de SP een absolute vereiste. Onze geschiedenis hoort bij iedereen, niet alleen bij wie geld heeft. Bij het theater was het beeld van Lenin puur een requisiet, een decorstuk. En bij de ondernemers in Oostwold zou het een conversatiestuk worden. Geen afgodsbeeld in een bedevaartsoord. We weten vandaag de dag heel goed wat voor figuur Lenin was en welke gruwelen eraan kleven. Voor de uitgebuite landarbeiders van toen was zijn visie een verre strohalm van hoop. Ja, het beeld schuurt. Het prikkelt en het doet misschien pijn. Maar het is wel een uitnodiging om het eerlijke gesprek te voeren. Het wringt dat het college al sinds mei 2025 van deze plannen wist. Twee wethouders stonden erbij tijdens een werkbezoek. En in het open veld met het theater mocht 9 meter brons wel. Maar bij deze ondernemers verschuilt het college zich ineens achter een regeltje van 5 meter. Maar voorzitter, hoe geloofwaardig is het college nog als men schermt met de regeltjes? Vanmiddag bleek tijdens ons bezoek dat de initiatiefnemers daarachter een nieuw bezoekerscentrum willen bouwen. Dat ook 9 meter hoog is. En dat gebouw van 9 meter is vreemd genoeg wel gewoon vergund door dit college. Een gebouw van 9 meter kan dus ruimtelijk prima. Maar een beeld van 9 meter ervoor is ineens ruimtelijk ongewenst. Wie gelooft dit nog? Waar is het college nu werkelijk bang voor? Voor 9 meter brons of voor ons eigen ongemakkelijke verhaal? Toch willen wij het college hartelijk bedanken voor die koudwatervrees. Want u heeft onbedoeld bereikt wat u wilde voorkomen. De tongen zijn losgemaakt. Aan de keukentafels en op straat praten mensen weer over de klassenstrijd en over de geschiedenis van onze streek. Wat de SP betreft mag dat nooit verzwegen worden. En al helemaal niet gecensureerd worden door onze eigen geschiedenis simpelweg aan het zicht te onttrekken. Geschiedenis moffel je niet weg. Die bespreek je met open vizier. En de SP is daarom ook mede-indiener van de motie van Pro om opnieuw met de initiatiefnemers om tafel te gaan. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel voor uw bijdrage. Ik zie hier ook geen interrupties. Dan ga ik naar PVV, de heer Venema.
4: Dank u wel, voorzitter. Een oud collega raadslid zou hebben gezegd: alles is voor mijn voeten wegwaaid. Maar ik ga het toch proberen. De PVV heeft met belangstelling kennis genomen van de beantwoording van de vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de inspraak over het voorgenomen leningbeeld bij het centrum De Graanrepubliek in Oostwold. En voorzitter, juist die beantwoording roept bij ons opnieuw vragen op. We hebben het hier over een beeld van ongeveer 9 meter hoog. Een beeld dat niet zomaar ergens wordt neergezet, maar onderdeel moet worden van de ontwikkeling van Centrum De Graanrepubliek. Een centrum dat zich richt op geschiedenis van onze regio, op educatie, cultuur, historie en toerisme. Het college stelt nu dat het beeld ruimtelijk niet aanvaardbaar is en dat er daarom geen medewerking wordt verleend, maar onderbouwt dit argument feitelijk niet. Maar er is een opvallend stuk geschiedenis naar voren gekomen. Hetzelfde leningbeeld heeft namelijk ongeveer van 2010 tot 2019 bij Fontana in Bad Nieuweschans gestaan. Uit de beantwoording van het college blijkt dat het bestemmingsplan dat daar in die periode gold, beelden toestond tot een hoogte van maar liefst 10 meter. Een beeld van ongeveer 9 meter past dus prima binnen deze planologische mogelijkheden. Het beeld was echter wel vergunningsplichtig. Maar er is destijds geen vergunning aangevraagd en dus ook geen vergunning verleend. Het beeld heeft daar dus jarenlang gestaan zonder vergunning. En voorzitter, en dat is ook relevant, want het college geeft vervolgens aan dat er voor zover bekend destijds geen toezicht of handhavingsactie is ondernomen. Dat betekent dus dat het beeld van 9 meter hoog op een locatie binnen onze gemeente jarenlang aanwezig is geweest, terwijl de bestemmingsplan een dergelijke hoogte toestond. Sterker nog, het college schrijft dat destijds wel een vergunning was aangevraagd, deze vergunning gewoon verleend had kunnen worden, omdat het beeld met zijn 9 meter binnen de toen toegestaan maximale hoogte van 10 meter viel. Omdat de gemeente daar een vergunning wel voor had toegestaan, doet diezelfde gemeente hun eigen argument: iedereen moet zich thuis voelen, ze niet. Daarmee blijft het enige argument over de hoogte. Voorzitter, dat maakt de discussie van vandaag interessant. Want nu ligt er opnieuw een aanvraag voor een beeld van ongeveer 9 meter. Niet bij een wellnessresort, maar bij het centrum De Graanrepubliek in Oostwold. Een initiatief met een educatief en cultuurhistorisch karakter. Daar breek ik al de hele dag mijn mond over. En dan zegt het college: dit beeld is ruimtelijk niet aanvaardbaar, maar onderbouwt dit niet. Omdat het beeld 9 meter hoog is, is het verklaarbaar dat er een BOPA nodig is. Maar niet waarom deze geweigerd wordt. Daarom komen wij bij de kern van onze vragen. Ten eerste, kan het college heel concreet aangeven welke ruimtelijke gevolgen van dit 9 meter hoge beeld ervoor zorgen dat er geen sprake zou zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties? Wij willen hierbij graag onderscheid zien tussen de ruimtelijke gevolgen van het beeld en de maatschappelijke discussie die het beeld oproept, omdat het lening is. Want dat zijn twee verschillende zaken. Voorzitter, dat brengt ons bij het tweede punt. In de stukken wordt namelijk niet alleen gesproken over de hoogte en ruimtelijke inpassing. Het college schrijft ook dat iedereen in Oldambt een plek wil geven waar men zich thuis voelt en dat de discussie die het leningbeeld oproept daar volgens het college niet aan bijdraagt. Dat roept bij PVV de vraag op. Is de weigering daadwerkelijk gebaseerd op ruimtelijke argumenten of speelt de politieke en maatschappelijke betekenisverlening uiteindelijk een zelfstandige rol bij deze ruimtelijke beslissing? Als het zo is het namelijk gek dat het college zelf zegt dat het beeld in Bad Nieuweschans wel vergund had kunnen worden. Want als het uitsluitend om de ruimtelijke aspecten gaat, dan zouden wij graag van het college horen welke concrete maatregelen eventueel mogelijk zijn om die bezwaren weg te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een exacte positionering, landschappelijke inpassing, beplanting of andere voorwaarden. En voorzitter, er is nog een punt dat wij moeilijk kunnen negeren. De gemeente was al sinds 2025 bekend met de plannen van het leningbeeld. Er is zelfs meegedacht over de locatie. Tegelijkertijd is op dezelfde locatie medewerking verleend aan de ontwikkeling van het centrum De Graanrepubliek van 9 meter hoog. Dan vinden wij het op zijn minst opmerkelijk dat nu bij een afzonderlijk beeld ineens wordt gesteld dat de hoogte van circa 9 meter ruimtelijk niet aanvaardbaar zou zijn. Onze laatste belangrijke vraag is daarom, kan het college uitleggen wat nu precies wezenlijk ruimtelijk verschil is tussen de eerder gemaakte ontwikkeling van het centrum De Graanrepubliek en het plaatsen van dit educatieve kunstwerk op hetzelfde terrein als onderdeel van de tentoonstelling? Voorzitter, de PVV vindt een vergunning op basis van ruimteargumenten moet worden beoordeeld. Wij hoeven als gemeenteraad geen oordeel te hebben over Lening als persoon. Wij hoeven het beeld niet mooi te vinden. En inwoners hoeven het beeld ook zeker niet mooi te vinden. Maar dat is iets anders dan de vraag of het ruimtelijk aanvaardbaar is. Juist daarom vinden wij dat het college daar heel duidelijk onderscheid in moet maken. Ruimtelijke ordening moet gaan over ruimtelijke gevolgen van een initiatief. Niet over de politieke mening die iemand over het onderwerp of het afgedeelde persoon heeft. Daarom vragen wij aan het college, wat vindt u van de motie en bent u bereid om nog met de ondernemers in gesprek te gaan? Wij zien de beantwoording van het college dan ook met belangstelling tegemoet.
0: Dank u wel voor uw bijdrage. Even ook een punt voor orde wat ik aan het begin aangaf. Hè, want u stelt nu heel veel vragen voor motivering, et cetera. Dat zit nu in het traject van de zienswijze van de initiatiefnemers en antwoord erop. Het gaat er nu om dat het college in de beantwoording op die zienswijze mee kan nemen wat u hier allen zegt. Dus we gaan hier niet een inhoudelijk debat met het college voeren over argumenten voor of tegen. Even los van een aantal andere vragen die zeker beantwoord worden, hoor. Maar een aantal vragen waren heel specifiek die mee kunnen worden genomen in de beargumentering richting de zienswijze. Ik zag een interruptie van de heer Vlokstra.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Naar de PVV. Ik was al bang voor het antwoord van de voorzitter ook, dat het heel lastig wordt om deze technische vragen nu te gaan behandelen. Juist ook omdat de procedure nog loopt. Dus ik weet niet in hoeverre de wethouder daarover kan dingen uit de doeken kan de uxie maar schudden. Dus dat wordt denk ik lastig. Maar dan vragen de PVV niet helemaal goed door misschien, maar hoe u dan tegen deze motie aankijkt op dat als het college weer in gesprek gaat, dan in ieder geval zeggen, ga kijken dat, naar de mogelijkheden dat het beeld er kan komen. Die positieve grondhouding, zeg maar. Hoe de PVV daarnaar kijkt.
0: De heer Venema.
4: Dank u wel, voorzitter. Nou ja, daarom de vraag van hoe zien zij die motie? Is het nodig überhaupt dat we een motie indienen? Of zeggen ze nou, we gaan als college nog een keer gewoon kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik noem maar wat. Of we gaan het helemaal niet doen. Kan ook.
0: Dank u voor de beantwoording. Ik kijk rond. Nee, mevrouw de Boer van de ChristenUnie. Voor uw eerste termijn.
10: Dank u wel, voorzitter. De aanloop naar dit debat puzzelt ons nog steeds. De initiatiefnemers van het centrum De Graanrepubliek dienden een vergunningsaanvraag in na een verkennend proces met de gemeente voor het plaatsen van het standbeeld van Lenin op private grond. Na de schriftelijke vragen van het CDA werd de discussie over de plaatsing van het standbeeld ook van de media, van de inwoners van Oldambt, van inwoners buiten Oldambt en van toeristische ondernemers en nu ook van de gemeenteraad. Met dit debat als middel om met elkaar in gesprek te gaan. En er ligt ook een motie voor, terwijl het besluit bij het college ligt. Bijna 100 jaar geleden, in 1929, schreef de klassenstrijd tussen de herenboeren en de landarbeiders hier in Oldambt geschiedenis. De bodem van onze regio was vruchtbaar voor het communisme, vanuit een uitgebuite, oneerlijke situatie en gedreven door de enorme behoefte aan gelijkwaardigheid en kansengelijkheid. Om de geschiedenis van dit gebied levend te houden, vertelt Centrum De Graanrepubliek het verhaal. Om bewust te maken en te inspireren. Het standbeeld is voor de initiatiefnemers een middel om publiek te trekken en het gesprek op gang te brengen. Kierkegaard, een Deense filosoof, zei: het leven wordt achterwaarts begrepen, maar moet voorwaarts worden geleefd. Om terug te kijken en te begrijpen, blijven we de geschiedenis vertellen en ervan leren in het dagelijks leven van nu. Niet vastklampen aan wat je hebt, maar delen. Niet verharden in je standpunt, maar luisteren. Niet beter weten, maar de ander begrijpen. De inspreker vraagt om de vergunningsaanvraag op een eerlijke manier te beoordelen. En kan de wethouder hier een reflectie op geven? Dan onze reactie op de motie. In het hier en nu verhouden we ons tot het verleden. In het heden een omstreden beeld uit het verleden toevoegen steunen wij niet. Wij delen de positieve grondhouding van de motie voor plaatsing van het standbeeld daarom ook niet en willen nogmaals benadrukken dat het besluit bij het college ligt. Dank u wel.
0: Dank u wel voor uw bijdrage. Ik zie geen interrupties, dan ga ik naar het CDA. De heer Nijer.
11: Dank u wel, voorzitter. Als fractie hebben wij raadsvragen gesteld. Over 1. Is het beeld vergunningsplichtig? En 2. Wat is de visie van het college over het beeld? En als fractie spraken wij een kritische houding uit. Wij konden ons dan ook vinden in de beantwoording van deze vragen. De latere beantwoording van vragen van andere fracties die vele hebben gesteld, hebben ons extra duidelijkheid gegeven. Onze fractie gaat ervan uit dat het college deze aanvraag zorgvuldig en juridisch juist heeft beoordeeld. En tot de conclusie is gekomen dat deze aanvraag geweigerd dient te worden. Wij kunnen ons daarin vinden.
0: U heeft een interruptie van de heer Wojcik.
7: Voorzitter, ik begrijp dat het CDA extra duidelijkheid heeft gekregen. Een tipje van de sluier van mijn eigen woordvoering. Bij mij gebeurde het omgekeerde. Dus wat vindt u zo duidelijk aan het feit dat eerst in de beantwoording staat: de maatschappelijke discussie is reden om dit te weigeren. Daarnaast speelt de hoogte een rol. En daarna, in beantwoording van onder andere het GBO, staat: de maatschappelijke discussie speelt geen rol en het gaat ons enkel en alleen om de hoogte. Dat lijkt mij het tegenovergestelde van duidelijkheid. Maar misschien heb ik het verkeerd gelezen.
0: De heer Nijer.
11: Nou, ik vind de beantwoording van de heer Wojcik eigenlijk wel een beetje jammer. Als je goed kijkt naar de beantwoording van de verschillende raadsvragen, dan, ik benoem het net ook nog even. Eerste vraag, is het vergunningsplichtig? Wij hebben reactie gekregen, ja. Wat ons betreft geeft dat duidelijkheid. Wat is de visie van het college? Dat is een standpunt wat nog bij niemand bekend was. Dat geeft ons ook extra duidelijkheid. Daarnaast zijn er vele vragen beantwoord, onder andere die vanuit de GBO, super technische vragen die echt wel duidelijke inzicht gaven. Net zoals de vraag van het PVV, ook vrij technische vragen die extra inzicht gaven. U hebt net de VVD allerlei vragen gesteld. Die hebben zij ook kundig kunnen beantwoorden. En als u gewoon had gelezen naar de beantwoording vanuit de raadsvragen, dan had u in mijn ogen die vragen ook niet aan de VVD-fractie hoeven te stellen. En u stelt nu vragen aan mij. Dat is uw goed recht en

0: De discussie die het wel of niet plaats van het standbeeld losmaakt, draagt daar niet aan bij. Daarnaast is het beeld hoger dan toegestaan. Oké. De beantwoording van de vragen van het GBO. In de regel worden maatschappelijke discussies niet betrokken bij de juridische beoordeling van een vergunningaanvraag. Tenzij er aanwijzingen zijn dat bijvoorbeeld de sociale veiligheid in het geding is. En er zijn ons geen aanwijzingen bekend dat dit laatste het geval is. Een andere vraag wordt beantwoord. De aanvraag ziet nu op de plaatsing van een standbeeld van 9 meter hoog en wordt als zodanig beoordeeld. Daarmee ontkracht het college de eigen beantwoording op uw raadsvragen, waar de discussie nog werd aangehaald als belangrijk onderwerp om te gaan weigeren. En daarnaast was de hoogte nog een ding. Dus duidelijkheid is hier echt ver te zoeken, voorzitter.
1: U mag hierop reageren en dan kunt u verder met uw betoog.
2: Dank u wel, voorzitter. Mijn betoog was klaar. We konden ons daarin vinden, was het einde van mijn betoog. Daarnaast is het ook een beetje zoals de heer Vlokstra aangaf. We spreken hier eigenlijk over een vergunningstechnische kwestie die in de basis wordt beoordeeld op ruimtelijke gronden. Dat is ook de referentie die heer Venema aangaf. In Bad Nieuweschans had je een andere bestemmingsfunctie die ook een hogere functie van 9 meter toeliet. Waardoor de gronden van de maatschappelijke discussie geen juridisch middel waren geweest voor weigeringen op die locatie. Terwijl op deze locatie is Blauwe Stad nog iets de geldende bestemmingsplan en is de situatie waarbij 5 meter wordt toegestaan en dus de afwijkende situatie van 9 meter te hoog is. Dus het gaat hier om de juridische situatie vanuit bestemmingsplan en het gaat hier, dat wij de visie hebben gevraagd, dat is een interessevraag. Het gaat hier eigenlijk in feite over de juridische situatie van de bestemming.
1: Dank voor de toelichting. U heeft ook nog een vraag vanuit VSP, de heer Kenter.
3: Nou, voorzitter, dank u wel. Nou, zoals u hebt gehoord, heeft dat beeld natuurlijk 9 jaar lang bij het Curoor gestaan. Even terug te rekenen, vanaf 2010 was het CDA niet weg te denken uit de raad. Met wethouders, met goed onderlegde raadsleden. Er is in die hele periode nooit, maar dan ook werkelijk nooit, één verkeerd woord gevallen over het beeld door het CDA. Hij heeft in Zuidbroek gestaan. Hij heeft in Tjuchem gestaan. Vanuit de provinciale staten en van de gemeente waar hij in stond. Nooit één keer een vraag geweest. Wat heeft u er nou toe gebracht om deze vragen te stellen? Want u gaat nu zich verschuilen achter technische dingen. Maar u heeft daar natuurlijk ook een andere bedoeling mee gehad. He? U hebt geschreven bloed aan de handen en weet ik veel allemaal wat u allemaal geschreven hebt als CDA. Wat heeft u er nou toe gebracht om dat te vragen? Want ik kan het niet loszien van die technische vragen die u stelt over de hoogte. Maar daar staat natuurlijk ook een andere bedoeling bij. Kunt u nou uitleggen wat het CDA heeft gebracht om deze vraag te stellen op dat moment?
1: Iets rustiger qua toon, meneer Kenter. Meneer Naaier.
2: Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad een vrij persoonlijke vraag die de heer Kenter aan mij stelt. Want u geeft aan dat wat heeft mij ertoe geleid deze vraag te stellen? Niet?
1: Het CDA, volgt hier, de fractie.
2: Okay. U bedoelt de fractie van het CDA?
1: Ja.
3: Ja, voorzitter. Sorry dat ik
1: zo
3: even
1: inbreek,
3: hoor. Maar
1: het
3: is het CDA geweest die
1: ik als u als partij dit heeft gedaan. Dus niet u als persoon.
2: Binnen de fractie hebben wij, naar aanleiding van de berichtgeving, hebben wij binnen de fractie gewoon een goed debat over gehad. Omdat het een nieuw initiatief is, kijk je altijd naar nieuwe ontwikkelingen die je ziet in de maatschappij. En wij waren hier heel erg benieuwd naar. We hadden in binnen de fractie allerlei verschillende inzichten. Die hebben we bij elkaar gebracht. En daarom hebben we eigenlijk ook geprobeerd nog zo open mogelijke vragen te stellen. De basishouding die ik nu net ook uitsprak in mijn kritische basishouding. Alleen de vraagstelling was nog vrij open. We hadden ook binnen de fractie besloten dat we het belangrijk vonden om te vragen wat is de visie van het college. En we zagen, ook als je keek naar de tekst vanuit onze raadsvragen, dat we een aanzienlijke en maatschappelijke impact verwachten. En dat wij als raad het gek vonden dat ze met zo'n groot beeld, met eventueel grote maatschappelijke impact, wat je ook de afgelopen tijd bevestigt, of wat wij als in elk geval als fractie bevestigd hebben gekregen, zijn veel mensen die

0: hier dingen van vinden, ook een discussie op gang brengt aan tafels. En zo hebben wij het ook als fractie gezien. Een nieuwe gebeurtenis die in onze gemeente komt, naast de Summerbühne als tijdelijk evenement, wat wij als ontzettend mooi initiatief zagen, ook langer van aard bleek te gaan worden. Daarom hebben we deze vraag gesteld met voor een deel een basishouding die vrij kritisch was, maar tegelijkertijd een vraagstelling die open was om op een wenselijke manier het te over hebben. En daar had je tweeledig, het ene het ruimtelijke aspect, wat ook duidelijk in onze vragen stond, waarbij we zorgen hadden over hoe inpasbaar is dit. En aan de andere kant ook van, is dit een maatschappelijke discussie die het college met hun visie, wijsheid en maatschappelijke bevindingen ook wenselijk kunnen vinden.
1: Gaat u verder? Ik wil even één ding, want het debat gaat erom wat wilt u het college meegeven in de afweging van de zienswijze. En dat is wat anders dan we nu een hele inhoudelijke discussie gaan hebben over hoe wij er allen in onze geschiedenis staan. Dus dat wil ik echt even meegeven. En korte vervolgvraag en dan gaat...
2: Nee, het is geen vervolgvraag, voorzitter, maar toch even opmerking richting uw kant op. Het is aan de indieners van de motie om het CDA te overtuigen dat ze fout zitten. Dat is onze taak. Dan kunt u niet zeggen van, ik ga een inhoudelijke discussie voeren. Ik wil graag weten waarom dat het CDA vanaf
1: daar heeft u volgens mij een antwoord op.
2: Nou, die vond ik niet volledig. Dus dan heb ik toch het recht om er even na te vragen. Ik vond het niet echt volledig.
1: Ik ken meneer Vlokstra.
3: Dat was eigenlijk mijn vraag net die ik aan het CDA wilde stellen. Is het niet gewoon zo dat u geen beeld van Lenin wil? Ik zeg in mijn woordvoering, ik wil geen discussie over goed of fout voeren. U heeft geconcludeerd, de man is fout en willen we hier niet hebben. Is dat uw antwoord?
1: In hoeverre heeft dat meegespeeld bij de vraagstelling? Maar ik weet niet wat het college daarmee kan in de beantwoording van de zienswijze. Meneer Naaier.
0: Zou u de vraag nog een keer kunnen herhalen, meneer Vlokstra?
1: Hij ging inderdaad wel heel snel en wel op een bepaalde toon. Meneer Vlokstra.
3: Ik heb in mijn woordvoering aangegeven dat ik geen discussie wil voeren over of Lenin goed of fout is. Ik vind dat een discussie die mensen zelf moeten voeren en waar wij als gemeente de kans voor moeten geven. En dat is wat dit beeld gedaan heeft. En ik hoop het nog steeds kan blijven doen. En mijn vraag aan u is dan ook, bent u dan tegen omdat u gewoon Lenin fout vindt? Ja of nee?
1: Meneer Naaier.
0: Dank u wel, voorzitter. Daar gaat het hier niet precies om. Wat ik net ook in de beantwoording richting meneer Kenter probeerde te zeggen is, wij hebben binnen een fractie ook verschillende standpunten hierover. Bij ons was het de aanleiding over de statuur van meneer Lenin en zijn geschiedenis. Over wel vinden we dit als gemeente, die vraag bij het college neergelegd, vinden we dat wenselijk op basis van ruimtelijke en maatschappelijke impact. Dus er zitten meer smaken van grijs helaas in dan ik u kan geven, meneer Vlokstra.
1: Dat is een duidelijke antwoord. Nog meneer Wutschik, u wilt nog vragen stellen?
4: Ja, de vraag is eigenlijk, speelt de hoogte voor het CDA een rol? Ik draai hem om, omdat ik telkens hoor, lenen niet wenselijk, discussie niet wenselijk. Maar tegelijkertijd zegt u, daar mag het niet over gaan. Het is een ruimtelijke kwestie eens. Maar ik hoor dat niet van het CDA, van we vinden het beeld te hoog. Dat heb ik nog niet één keer gehoord. Dan hoor ik het nu graag on the record, want volgens mij heb ik het niet gehoord.
1: Meneer Naaier.
0: Dank u wel, voorzitter. Zoals zo net ook aangegeven, gaat het ons om de ruimtelijke en maatschappelijke impact. Als je het hebt over de ruimtelijke impact, het was heel anders geweest in onze ogen als het beeld bij wijze van spreken 2 meter was geweest. Dan heb je ook al een andere situatie. Dus daar is het antwoord ja op.
1: Dank u voor beantwoording. Was u klaar met uw betoog? Dan wou ik nu naar het GBO, de heer Kuiper.
5: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de afgelopen tijd is er veel gezegd en geschreven over het 9 meter hoge beeld van Lenin. Dat was voor onze fractie aanleiding om het college een aantal schriftelijke vragen te stellen. Die vragen gingen in essentie over 3 zaken. Ten eerste, Zijn er in het voortraject toezeggingen gedaan waaraan de initiatiefnemers in juridische zin het vertrouwen mochten ontlenen dat de omgevingsvergunning voor het beeld van Lenin zou worden verleend? Voorzitters, inmiddels hebben de initiatiefnemers ook nadere informatie aan de gemeenteraad verstrekt over dat voortraject. Daaruit blijkt dat er langere tijd contact is geweest met de gemeente en dat er ambtelijk is meegedacht over onder meer de locatie, de aanvraag, de hoogte en de fundering van het beeld. Maar meedenken is nog geen juridische toezegging. Uit de beantwoording van het college en de door de initiatiefnemers verstrekte stukken is mij niet gebleken dat een concrete toezegging is gedaan dat voor dit beeld op deze locatie een omgevingsvergunning zou worden verleend. Wel vind ik het jammer dat er niet eerder bestuurlijk is opgeschaald. Want dan was er voor de initiatiefnemers waarschijnlijk eerder duidelijkheid gekomen. Voorzitter, ten tweede wilden wij van het college weten op welke juridische grondslag het college voornemens is de vergunning te weigeren. Inmiddels heeft het college een formeel voornemen tot weigering aan de initiatiefnemers gestuurd. Daarin geeft het college kort gezegd aan dat het beeld op deze plek ruimtelijk niet aanvaardbaar is, omdat het aanzienlijk hoger is dan de toegestaande 5 meter. Voorzitter, ik vind dit een magere of erg magere motivering. Het enkele feit dat het beeld hoger is dan het omgevingsplan toestaat, verklaart waarom een afwijking van het omgevingsplan nodig is. Maar daarmee is nog niet duidelijk waarom die afwijking op deze concrete locatie ruimtelijk niet aanvaardbaar is. Als er een aanvraag wordt ingediend die afwijkt van het omgevingsplan, dan dient een besluit op een dergelijke aanvraag zorgvuldig te worden voorbereid. Dan moeten de relevante feiten en omstandigheden in beeld worden gebracht en moeten de verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen. Daarbij moeten de ruimtelijke gevolgen van het initiatief op deze specifieke locatie voldoende in beeld zijn en bij de beoordeling worden betrokken. Voorzitter, ik ga ervan uit dat het college deze aspecten bij de definitieve beslissing nader betrekt in zijn afweging. Want ik vind dat dat in het voornemen onvoldoende is gebeurd. En voorzitter, daarmee kom ik bij het derde punt, de rol van deze gemeenteraad. Voorzitter, wij hebben je gevraagd of hier naar het oordeel van het college sprake is van mogelijke maatschappelijke onrust of van een anderszins politiek gevoelig initiatief op basis waarvan de gemeenteraad een bindend adviesrecht zou hebben. Het college vindt van niet en heeft dat nader onderbouwd. Mijn fractie kan zich in die onderbouwing vinden. Dit betekent dat de Raad in dit geval geen bindend adviesrecht heeft. Voorzitter, daarmee is voor mijn fractie ook de rolverdeling helder. Het is aan het college om over deze vergunning te beslissen en daarbij tot een zorgvuldig en juridisch houdbaar besluit te komen. Mijn fractie wil het college daarin geen richting meegeven. Voorzitter, in verband met eventuele verwachtingen die zouden kunnen ontstaan als de Doel Pro en enkele andere fracties ingediende motie wordt aangenomen, heb ik nog wel één vraag aan het college. Klopt het dat het aannemen van deze motie nog steeds kan betekenen dat de vergunning wordt geweigerd? Tot zover in eerste termijn. Dank u wel.
1: Een interruptie van de heer Kenter en de heer Vlokstra. Ik zag meneer Vlokstra als eerste aan u het woord.
3: Dank u wel, voorzitter. Ja, een heldere juridische en grondige onderbouwing, zoals we gewend zijn van de heer Kuiper ook. Terecht, volgens mij. U zegt ook, we steunen de motie niet. Want de positieve grondhouding, nou, dat deelt u dan niet. Maar hoe kijkt u naar de inhoud, de overwegingen, de constateringen van de motie, het verhaal wat ik hield over het aanwakkeren van discussie, dat het belangrijk is en dat het beeld daar een bijdrage aan levert. Ziet het GBO wel die meerwaarde? Puur vraag uit interesse, voorzitter.
1: Meneer Kuiper.
6: Ja, zeker ziet ook gemeentebelangen die meerwaarde, voorzitter. Maar zoek dan ook juist dat binnen de mogelijkheden van het omgevingsplan. En niet als iets 5 meter is, althans volgens het omgevingsplan, en dan bijna het dubbele gaat worden. Dus zoek het binnen de ruimtelijke kaders.
1: Wilt ook een interruptie van de heer Kenter?
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, nou even, net als meneer Fox altijd wel goed onderbouwd wat u allemaal zegt. Heel juridisch en technisch, hartstikke mooi. Maar u zegt het is een collegebesluit. Hartstikke mooi. Maar wij mogen toch als raad wel een soort afkeuring hebben van, nou, u hebt dat gedaan, maar we zijn het niet met u eens. Ook al kunnen wij, hebben wij geen invloed daarop. Toch mogen wij toch wel vragen van, ja, wij keuren het niet goed wat u gedaan heeft, dus ga verder in gesprek. Die mogelijkheid mogen we toch hebben als raad? Of sluit u dat ook af?
1: Meneer Kuiper.
6: Nee, voorzitter, die mogelijkheid sluit ik beslist niet uit. Deze gemeenteraad mag overal, maar dan ook echt overal iets over vinden. Of er nou een stoeptegel is die scheef ligt, of in dit geval over een beeld als Lenin, of een boskabouter van 9 meter hoog, wat het ook is. Geen enkel probleem, maar dat neemt niet weg dat je daarmee de bevoegdheid van het college naar de gemeenteraad brengt. Die bevoegdheid die blijft bij het college liggen. Maar natuurlijk, ieder raadslid staat het vrij om een mening te ventileren en die ook aan het college mee te geven.
1: Dank u wel. Dat was hem. Ik kijk even rond. Dan ga ik naar D66, de heer Wojcik.
7: Dank u wel, voorzitter. Er is veel gezegd, maar ik zeg het toch nog een keer. Want dit debat gaat wat D66 betreft niet over lenen, maar over de vrije tijdseconomie, over ondernemers die hun nek uitsteken en vooral over de betrouwbaarheid van onze overheid. Deze kwestie roept bij ons namelijk toch echt heel wat vragen en twijfels op, omdat het voornemen om de vergunning te weigeren echt volledig uit het niets kwam. De betrokken ondernemers waren al 1,5 jaar lang bezig met hun plannen, waarbij de gemeente nauw aangehaakt was, waarbij de ambitie om het beeld te plaatsen ook al lang duidelijk was en waarbij de gemeente zelfs meedacht over de precieze locatie waar het beeld zou gaan staan. In al die gesprekken is niet 1 keer enige twijfel gewekt door de gemeente bij de ondernemers over of het beeld misschien wel niet te hoog zou zijn en niet zou mogen worden geplaatst. Wat doet dat met het vertrouwen van inwoners in onze overheid? En wat doet dat met ondernemers, toekomstige ondernemers, als ze over 1 aantal jaar over deze casus zouden lezen? Nou, u weet wat ik daarover denk. Dat heb ik net in mijn interruptiedebatje met de VVD wel duidelijk gemaakt. Het college heeft de ambitie de vrije tijdseconomie in onze gemeente te laten groeien. En het is inmiddels bijna algemeen bekend dat D66 deze ambitie van harte deelt en ondersteunt. En toch dwarsboomt het college nu ondernemers die daar een serieuze bijdrage aan willen leveren, zonder dat duidelijk is waarom het college dat zich genoodzaakt voelt dat te doen. Toeristische ondernemers uit het gebied schreven recent aan uw college een brief waarin ze hun zorgen uiten over het voornemen de vergunning te weigeren, gezien de gemiste kans voor juist diezelfde vrije tijdseconomie die het college wil laten groeien. Daarom de vraag aan het college: hoe reflecteert het college op de zorgen van deze ondernemers? En dan de reden om de vergunning te weigeren: de hoogte van het beeld. Oorspronkelijk leek dat nog een bijzaak. Nu heeft het maatschappelijke discussie kennelijk met terugwerkende kracht nooit een rol gespeeld en is de hoogte van het beeld altijd het enige probleem geweest. Oké, dat is heel apart, vooral ook omdat, zoals we hebben gehoord, niet zo lang geleden een erfgoedcentrum van exact dezelfde hoogte op die locatie wel is vergund. Dus ik ben heel benieuwd, wat is nou het verschil tussen een erfgoedcentrum van 9 meter en een beeld van 9 meter? De een is groter dan het ander. De een mag wel en de ander mag niet. En dat grotere, dat mag dus wel. En dan graag ook antwoord op de kernvraag: wie heeft er precies last van dit beeld? Op welke manier? Want het leden van het college zijn net als wij op locatie geweest. Het gaat hier niet om het Marktplein. Het gaat hier niet om een rotonde richting de Blauwe Stad. Het gaat hier om particulier terrein dat relatief afgelegen ligt. En bijna geen huis heeft de zicht op dat beeld. Maar goed, voorzitter, we zijn en blijven ook een optimistische partij. En ik ken de betrokken ondernemers ook als echte het kan wel mensen. Daarom dienen wij samen met ProVCP en SP de motie in die niet alleen onze voorkeur voor het wel plaatsen van het beeld weerspiegelt, maar ook het college oproept om constructief en open met de ondernemers in gesprek te gaan over een oplossing. Kijk met elkaar hoe we tot zo'n oplossing kunnen komen en kijk met elkaar hoe het wel kan. Daarbij wil ik het college echt aansporen om niet start te blijven hangen in het voornemen om de vergunning te weigeren, want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Denk goed na over wat het wel verlenen van de vergunning zou betekenen, ten opzichte van wat je dreigt kapot te maken als je hem weigert. Ik sluit af met enerzijds een constatering van onze fractie en tegelijkertijd toch ook een oproep aan het college. Die vergunning verlenen, het kan wel. Dank u wel.
1: Dank u wel voor uw bijdrage. Ik zie een interruptie van de heer Kuiper.
5: Klopt het, voorzitter, dat ik de heer Woetschik net hoorde zeggen dat als een gebouw van 9 meter hoogte toegestaan is, dat dat ook zou moeten betekenen dat een beeld van 9 meter toegestaan zou moeten zijn?
1: De heer Woetschik.
7: Nee, dat klopt niet, voorzitter. De vraag was, hoe kan het nou dat een gebouw van 9 meter geen enkel probleem is en een beeld wel? Ik kan mij voorstellen dat beide wel of beide niet kan, maar ik begrijp niet zo goed hoe dat zit. En dat wil ik graag weten van het college. Dus in die zin, het is een vraag en geen constatering.
1: Vervolgvraag van de heer Kuiper.
5: Voorzitter, volgens mij is het in omgevingsplannen vrij gebruikelijk dat gebouwen, en vaak zijn dat hoofdgebouwen, en of dat nou een bepaald gebouw is, agrarisch of wat voor bestemming dan ook, of een woning, dat die 9 meter of hoger is. Dat is vrij gebruikelijk. Wat ook vrij gebruikelijk is, dat bijvoorbeeld erfafscheidingen maximaal 2 meter hoog mogen zijn. Want anders zou je bijvoorbeeld een gevangenismuur om je perceel kunnen zetten van 10 meter hoog. Ja? Niet logisch. Ook is het vrij gebruikelijk dat als het gaat om bouwwerken geen gebouwen zijn, want daar hebben we het hier over, dat die tot 5 meter hoog mogen worden gebouwd. Dat zijn allemaal vrij gebruikelijke regels. En we hebben het hier wel over een beeld dat 9 meter hoog is. Kijk, en het maakt mij geen donder uit of het nou Lenin is of het is een boskabouter van 9 meter hoog. Ik kan me voorstellen dat het college uit ruimtelijk oogpunt dat niet aanvaardbaar vindt. Ja, ik bedoel, wat ik trouwens wel vind, en dat heb ik ook in mijn bijdrage aangegeven, de motivering op dat punt is uitermate mager. En ik hoop ook aan de hand van de zienswijze die is ingediend, dat daar in het definitieve besluit wat meer helderheid over wordt gegeven en een betere afweging wordt gemaakt.
1: Dank u wel. Ik hoorde niet meer echt een vraag.
7: Maar ik ga maar toch reageren inderdaad. Ik snap dat het allemaal gebruikelijk is. U geeft dan ook deels antwoord namens het college, terwijl u toch aan deze kant van de tafel zit. Maar we zijn het eens over dat de motivering erg mager is. Maar de vraag is toch echt wel, als dat beeld voor zoveel vervelendheid zorgt, hoe kan het nou dat een gebouw wel prima is? Als we het los van de inhoud trekken, want dat doen we, daar zijn we het over eens. En dat is de vraag naar het college. En weet je, van alles gebruikelijk, en u volgt graag de letter van de wet, ik volg graag de logica. En het is mij niet logisch dat een gebouw van 9 meter geen enkel probleem voor het zicht is en een beeldveld. Dus ik hoor dat graag van de wethouder.
1: Dank u wel. Ik zie verder geen interruptie. Ga ik tot slot naar Partij voor het Noorden. Mevrouw Suurling.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Over het beeld van Lenin kun je verschillend denken. De een vindt het een degelijk beeld wat hij prima thuis hoort, en de ander bekijkt het vooral vanuit de geschiedenis en vanuit onze regio. De Partij voor het Noorden is vanavond niet van plan om echt in die discussie mee te gaan. En we gaan niet op de stoel van de college zitten, waar we wel vragen bij hebben hoe dit proces eigenlijk is verlopen. Want ja, dat roept heel veel vragen op. En dan zit het voor ons vooral in de communicatie en verwachtingen. Want uit de beantwoording blijkt dat de gemeente al vanaf mei 2025 op de hoogte was van het voornemen om het Lenin-beeld te plaatsen. Er is amperlijk meegedacht over de locatie en over het artistiek perspectief. Het plan is besproken en gepresenteerd. En ook wethouders en medewerkers van de gemeente waren hierbij betrokken. En uiteindelijk is er wel gesproken door het college van joh, het is een aandachtspunt dat de hoogte daar wel degelijk een reden in kan zijn om iets wel of niet te doen. Maar uiteindelijk is het besloten om de vergunning alsnog niet te verlenen. En een van de belangrijke redenen daarvan was toch die hele hoogte. Dus ja, en die hoogte is niet pas op het laatste moment bekend geworden. En daar zit voor ons het verschil tussen communiceren en het goed managen van verwachtingen. Want welke hoop bied je ondernemers nog wat uiteindelijk niet doorgaat? En als je gedurende ik ben enorm aan de strepen geweest, voorzitter. Ik zal even uitleg geven, want ja, die bekende woorden. Dus ik denk, ik kan het wel weer opnieuw gaan noemen, maar het is al heel veel benoemd. Dus dat ga ik ook niet doen. Dus vandaar dat het misschien een beetje hakkelig en stotend uit mijn mond
1: gaat
8: komt.
1: Gaat u rustig verder.
8: Maar daarom heb ik nog wel een aantal vragen, dan wel slash overwegingen, overdenkingen. Want hoe verklaart het college dat er gedurende zo'n lange periode is meegedacht over een plan, terwijl de hoogte van het beeld bekend was, en diezelfde hoogte uiteindelijk zo zwaar weegt om het niet te verlenen van een vergunning? En het voornemen tot weigering wordt naast de hoogte ook een maatschappelijke discussie rond lening genoemd. Althans in eerste instantie. En welke rol speelt die discussie dan daadwerkelijk bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag? En hoe verhoudt die zich tot de eerdere beantwoording dat er geen aanwijzingen zijn, of tot latere antwoording nog weer, dat er geen aanwijzingen waren voor sociale onveiligheid en discussie? Dus ja, dat roept bij ons vragen op en dat we denken van, joh, waar komt dat nou vandaan? Hè? Want ja, het is onduidelijk. En wat betreft de motie, dan zou ik graag even willen schorsen en met mijn fractie in overleg willen.
1: Snap ik. Zullen we soms ten eerste college doen en dan even schorsen?
8: Ja.
1: Is dit eerst termijn? Dan ga ik naar de heer Wünker, die namens het... mevrouw Suurling, wilt u uw microfoon... voor de eerste reactie vanuit het college, de heer Wünker, aan u het woord.
9: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil allereerst alle insprekers en ook de initiatiefnemers danken voor hun bijdrage. Omdat het deze avond voornamelijk ging om het meegeven aan het college van allerlei informatie, afwegingen, ideeën, vragen en dergelijke. Dus daar zijn wij als college heel blij mee, want daarmee kunnen we inderdaad de komende periode vooruit. Er ligt inmiddels al een officiële zienswijze. En daarin staan heel veel vragen die vanavond zijn gesteld, staan er ook al in opgenoemd. Dus vanuit de procedure gaan we daar dan mee aan de slag. Die ga ik vanavond hier niet beantwoorden, want dan doorkruis ik de procedure. En dat is volgens mij ook niet de bedoeling. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt waar ik nog wel ook namens het college op wil reageren. Dat gaat ten eerste om het feit dat er werd genoemd iets over de, het vrije woord. Of dat inderdaad bij ons ook geborgd is. Maar ik kan u zeggen dat zowel PRO als GBO, als het CDA, als de VVD, alle vier partijen staan voor het vrije woord. En wij daar heel erg aan hechten. En in die zin de opmerkingen die daarover zijn geplaatst, wat ongepast zijn wat mij betreft. De procedure heb ik al benoemd. Er werd een vraag gesteld door de ChristenUnie, mevrouw de Boer, over een eerlijke manier van beoordelen. Wij krijgen op basis van een eerlijke analyse advies vanuit de ambtelijke organisatie. En wij zullen ook op een eerlijke manier dat advies en ook de beoordeling daarvan meenemen in de uiteindelijke besluitvorming. Dus als dat de vraag is, u kijkt mij nu heel vragend aan, maar als dat de vraag is, dan is dat mijn antwoord.
1: Mevrouw de Boer.
10: Nou, volgens de inspreker ging die eerlijke beoordeling. Ja, je hebt eigenlijk twee... Het gaat om de hoogte en gaat het ook om die maatschappelijke impact. En nou, hoe eerlijk is dat? Dus ik ben wel benieuwd hoe het college dat dan beoordeelt.
9: Ja, daar zullen we op terugkomen. Daar zullen we op terugkomen in de beantwoording van de punten en zienswijze. Want die staan daar volgens mij ook in benoemd en meermaals. Dus in die manier, op die manier komen we daar uitgebreid op terug. Er werd nog een vraag gesteld door meneer Kuiper van het GBO. Klopt het dat het aannemen van deze motie, de voorliggende motie, dat dan de vergunning alsnog geweigerd zou kunnen worden? Ja, want u heeft zelf in de motie wordt aangegeven dat het uiteindelijke besluit bij het college ligt. En in die zin zouden wij daar inderdaad een ander besluit over kunnen nemen. Klopt. Volgens mij heb ik daarmee alle vragen beantwoord.
1: Ik zag nog net een interruptie van de heer Kenter voordat u... meneer Kenter.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, u vond sommige uitspraken, en dat zal waarschijnlijk op ons doen, niet netjes. Laten we daar eens op houden. 29 mei bent u samen met gedeputeerde Top en Roemers en met uw collega Klein aanwezig geweest met als diverse medewerkers. Dat vond plaats op 29 mei. Dus toen is er ook over gepraat. Oh, sorry. Maar in elk geval, dan wordt er op een bepaald moment wordt er gezegd... nou, dat beeld komt niet in 27, maar die gewoon na afloop van de zomerbühne komt die bij ons te staan. En dan zegt u in de beantwoording... de belangrijkste reden is de afwijkende hoogte. Dat zou eigenlijk het punt moeten zijn. Maar dat komt er achteraan. Daarnaast is er ook oog geweest voor de discussie die aan het ontstaan was. Uiteindelijk heeft dit in de collegevergadering van 8 september geleid... door het uitspreken van het voornemen de vergunningsaanvraag te weigeren. Dan vraag ik een kijkje in de keuken bij een collegevergadering. Hoe komt u erbij? Er is een discussie geweest over het ontstaan van de discussie. Kom op, leg ons dat eens uit hoe dat is gegaan. Want u zegt net van, wij zijn voor het vrije woord... Zo ken ik de VVD, zo ken ik het PRO, zo ken ik het GBO. Het zijn allemaal mensen van het vrije woord en welke uitdrukkingen dan ook. Dan is er wat gebeurd. In het collegeoverleg.
1: De heer Wünke.
9: Ja, daar is hij weer. U heeft daar vragen over gesteld. Daar zijn allemaal... Nee. U heeft vragen gesteld over de notulen die eventueel in het college zouden worden opgesteld. Dat doen we niet. We gaan ook niet uit het college verder commentaar geven hoe de discussie is geweest, wat er allemaal is besproken. Daar ga ik verder niks over zeggen.
1: Dat is ook wettelijk zo bepaald dat collegevergaderingen geheim zijn. En college komt met een besluit en een wethouder is in die zin niks. Dat zeg ik heel vaak trouwens hoor, tegen de mannen. Meneer Venema.
11: Zou u nog even op terug willen komen op de motie als u wel met de mensen in gesprek gaat of niet? Want dan is voor ons belangrijk stemmen, moeten wij het steunen, ja of nee?
1: Goeie vraag en ik zag daar nog een vraag, de heer Butchik.
12: Ik heb gevraagd om een reflectie op de brief van de vrije tijdsondernemers en hun teleurstelling. Die heb ik niet gekregen.
1: Dank u wel. Nog 2 vragen, de heer Wünke.
9: De brief, dat was een petitie volgens mij, zo is het tenminste naar ons toegekomen. Die heb ik met heel veel belangstelling gelezen. We zijn elke dag bezig met de vrije tijdseconomie, heel breed. Dus niet alleen maar op één punt, maar heel breed. Dat wordt ook vanuit de NAI, ook vanuit Nijbegun bijvoorbeeld, als speerpunten ingezet. Dus ik denk dat de ondernemers samen met ons een hele mooie toekomst tegemoet kunnen zien. En als we wanneer daar op een goede manier in samenwerken, dan gaat de vrije tijdseconomie op een hele mooie manier profiteren van alle kansen die er liggen. Dat is mijn reflectie.
1: Een vervolgvraag van de heer Butchik.
12: U onderstreept eigenlijk de ambitie van het college, die ik al eerder benoemde. Ik vraag niet, heeft u nog steeds die ambitie? Ik vraag, wat vindt u van hoe deze ondernemers daarin staan? En dat hoor ik nog niet.
9: Nee, ik heb juist aangegeven dat ondernemers volgens mij aangeven dat zij ook kansen zien. Dat ze ook graag willen dat het vrije tijdseconomie wordt gestimuleerd. Daarin staan wij volgens mij aan dezelfde kant. En volgens mij hebben we wat dat betreft een hele mooie kans om dat in de toekomst op een hele goede manier in te vullen.
1: En nog een vraag van de heer Venema over de motie. Of ja, u daar wilt reflecteren.
9: Er is een schorsing aangekondigd, begreep ik, vanuit Partij voor het Noorden. Daarvan wil ik graag gebruik maken om even te reflecteren in het college ook. En dan kom ik dan na de schorsing bij u terug met mijn advies, ons advies, zou ik zo zeggen. Ja?
1: Dan is het een mooi moment om even te schorsen. Het is 20 over, zullen wij over 5 minuten verder?
13: De raadsvergadering is geschorst. U kunt nu luisteren naar muziek totdat de vergadering weer wordt geopend.

0: en heren, ik heropen de vergadering na de schorsing. De wethouder heeft aangegeven eventuele schorsen, maar Partij voor het Noorden ook. Woont Partij voor het Noorden of heeft u zoiets, komt dan later bij de stemverklaring wel aan de orde of prima. Dan is het nog één vraag van de heer Venema aan het college en aan de heer Wünker om even de vraag van de heer Venema te beantwoorden. Wat is de reflectie van het college op de motie? Aan u het woord.
1: Ja, voorzitter, dank. En ook dank voor de gelegenheid om even te schorsen dat we met elkaar even kunnen overleggen. Dat is altijd fijn. Op zich hadden we wel dezelfde lijn, maar het moest even worden gesondeerd, zoals het dan zo mooi heet. Vooropgesteld, we hebben sowieso de ambitie om met de initiatiefnemers in gesprek te gaan. Dus dat was ook voor deze bijeenkomst al onze intentie. Dus in die zin hebben we al de intentie om, nou, wat ik al zei, om tafel te gaan. Tegelijkertijd heb ik ook al gezegd dat ik heel blij ben met alle uitspraken en alle bijdragen van deze avond. Omdat dat voor ons ook in de achtertas mee kan in die gesprekken. En we dus op die manier ook de uitkomsten van het debat meenemen naar de gesprekken met de initiatiefnemers. Ten aanzien van de motie betekent dat dus eigenlijk dat wij al voorsorteren op. Hebben we gezegd, oké, dan is het eigenlijk oordeel raad om te bepalen hoe u daar verder mee omgaat. Waarbij nog steeds overeind blijft staan. En dat is voor ons in die zin ook belangrijk, ook in de hele discussie over waar is dan de verantwoordelijkheid over en weer. Dat wij uiteindelijk als college gewoon nog in positie blijven. En dat is op zich ook een goede afweging. Dus tot zover. Dus, heel concreet, wat ons betreft is motie oordeelraad. Dus u gaat daar met elkaar over stemmen en dan wat eruit komt, dat nemen wij mee.
0: Ik zie een paar interrupties. De heer of reacties. De heer Vlokstra en daarna de heer Leuning. De heer Vlokstra, nu het woord.
2: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde de wethouder een aantal dingen zeggen. Hij neemt de bagage mee, of hij neemt het mee in zijn bagage. Of weet ik, het is laat. Op de fietsen daar, ik weet het niet meer. Hij neemt het mee. En iets met niet voorsorteren op. Waar wilt u niet op voorsorteren? Op onze motie? Of ik snap het niet helemaal. Die kreeg ik niet helemaal mee.
0: Oké, de heer Leuning.
3: Dank u wel, voorzitter. Nou, zonder de beantwoording van de wethouder dan op de heer Vlokstra te doen. Maar ik, of wij als VVD, vertalen het antwoord dan zo dat eigenlijk de motie overbodig is. Want het college heeft eerder aangegeven dat er sowieso een positieve grondhouding is naar ondernemers. En we gaan in gesprek. Nou, dat is volgens mij precies wat de motie oproept. In onze optiek is die dan voor nu overbodig. En ik zou hem kunnen voorstellen dat ze hem aanhouden, de indieners. En zou die later van toepassing kunnen
0: ik
3: zijn?
0: Ik zie genoeg reacties dat dat of niet gebeurt. Heer Wutschik.
4: Voorzitter. Ik hoor zelfs van het CDA dat zij dat anders begrijpen, naast mij. Dus, want volgens mij zegt de wethouder juist, we nemen mee wat de raad besluit. En daarmee is de motie belangrijker dan ooit. Tegenovergestelde van overbodig. Want daarmee zegt de raad, zijn wij voor of tegen plaatsing? Dus volgens mij is die motie op de fiets, aktentas, bagage, dan wel rugtas van de wethouder juist supernuttig.
0: Ik wil even voorkomen dat we hier een hele discussie over hebben. Het is duidelijk dat u daarin van mening verschilt. Meneer Wünker, ja, wilt dan nog op de heer Leuning? U wilt nog even reageren op de heer Wutschik?
3: Ja, twee dingen, voorzitter. Eén, ik nodig D66 uit om hun eigen motie dan eens een keer goed door te lezen met de antwoord wat hij zo duidelijk net gaf. En ik had nog een vraag toen ik mijn allereerste betoog begon aan de opstellen van de motie. What if? Dus daar hoor ik ook graag even het antwoord op.
0: Ja. De heer Vlokstra, die vraag krijgt u.
2: Volgens mij hebben we hierna nog een tweede termijn, toch? Na de beantwoording van het college.
0: Ik dacht dat dit al de tweede termijn was.
2: Nou, dat dacht ik niet. Nee.
0: Oké. Dan naar de wethouder reageren. Hebben we daar nog een tweede termijn? De heer Wünker.
1: Ja, voorzitter, dank u wel. Het voorsorteren, dat was het voorsorteren op het beoogde gesprek vanuit het college sowieso al. Dat was met voorsorteren bedoeld. En D66 die stelt net in een bijzin dat als de motie zou worden aangenomen, dat het beeld geplaatst gaat worden. Dat is dus niet aan de orde.
0: Zo was het niet bedoeld.
4: Voorzitter, zo heb ik het niet gezegd. Als het zo wel begrepen is, dan wil ik onderstrepen wat de dictum van de motie zegt, wat ook al verwezen werd door de heer Leuning. Het college gaat erover, maar de wethouder zei toch echt, we nemen, en dat was volgens mij de reden dat het oordeel raad is, we nemen de raad, het besluit van de raad, daarin mee in onze overweging. En daarmee zeg ik niet dat de raad daarover besluit. En daarmee wil ik nogmaals onderstrepen dat het zou kunnen dat de vergunning alsnog wordt afgewezen. Dat erken ik allemaal. En ik werp het wel van me dat ik hier dat niet zou doen.
0: Helder, dank u wel.
4: Los van het feit dat ik graag wil dat hij wel wordt geplaatst.
0: Meneer Chikvira, voorzitter. Ik wil, want het wordt heel laat. Tweede termijn, wie wil een tweede termijn? Dat is alleen pro. De heer Vlokstra.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Na de beantwoording van de wethouder wil ik alleen nog aan de raad meegeven de simpele overweging dat als u een positieve grondhouding heeft tegenover het beeld van Lenin en de discussie die het in deze gemeente heeft opgewekt en de reacties die het beeld ook allemaal heeft opgewekt in de gemeente, in de regio, in Nederland, en u wilt dat voortgezet kan blijven worden, dan zou ik voor deze motie stemmen. Want wij zeggen een positieve grondhouding. Stemt u tegen deze motie, dan ben ik bang dat het college dat interpreteert als, nou, dan hebben we geen houding en dan houden we de houding die we al hadden bij het voornemen. Dus dat is mijn oproep aan de raad. Bent u voorstander van het effect van dit beeld, stem dan voor deze motie.
0: Dank voor de toelichting nog op uw motie. Verder geen tweede termijn is. Oh ja, en een reactie op de heer Leuning nog. What if?
2: What if? Ja, nou dat dus, what if. Dat moeten we dan zien. Want dus, ik vraag in de motie ook dat er een verslag moet komen en een terugkoppeling aan de raad van die gesprekken. En op basis daarvan zullen we dan moeten beoordelen hoe dat gegaan is. En dat is voor elke partij volgens mij individueel weer een volgende afweging. Dus inderdaad, wat als dan, ja, dat soort antwoorden.
0: Dus het hangt van het procesvervolg af hierna. De heer Venema.
5: Dank u wel, voorzitter. Ik wil even graag een kleine tweede termijn alles gehoord hebbende en wij blijven als partij echt van mening dat het bij het college moet liggen, denken wij nu toch dat wij maar voor moeten stemmen, want wij vertrouwen het niet helemaal.
0: Kan dit door naar besluitvorming? Dan gaan we naar volgende agendapunt en dat is een motie vreemd aan de orde van de dag door de VCP over WK wielrennen vanuit de NPG Nijbegungelde. Aan wie kan ik het woord geven? De heer Boven.
6: Ja, met dit punt besluiten we ook de raadsvergadering voor Groningen 1 betreft. Als je de raadsvergadering verder wil volgen, verzoek ik je naar de site van de gemeente Oldam te gaan. Daar gaat de raadsvergadering verder, want ja, we lopen inmiddels ook wel echt uit in de tijd. Normaal zenden we hier op Groningen de raadsvergadering tot 11 uur uit. Maar ja, in verband met toch wel de gedoetjes om het beeld al dan niet plaats of niet, hebben we hem al langer uitgezonden. Maar goed, de raadsvergadering loopt nog wel even door. Dus vandaar dat we hem nu beëindigen. Nogmaals, mocht je hem verder willen beluisteren, luister daarvoor even naar. Ga daarvoor naar de website van de gemeente Oldambt. Hier nu de non-stop slowmuziekmix tot 12 uur.

0: is nu 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.